0: virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: geluk.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Dit is 100, 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Khachanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Pedro van Nooij.
2: Nou, wat fijn dat je al wakker bent en wat fijn dat je erbij bent. Tot 9 uur is dit vandaag de dag.

begon mij wakker te worden van dik hout en stil in mij. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag. Het is weekend, we hebben vrij. Althans, de meeste van ons. Er zijn natuurlijk altijd nog mensen die moeten werken. Zaterdag 12 september alweer, het gaat hartstikke snel. We zijn af aan het tellen richting Prinsjesdag. Dan gaan we horen hoe het er met het land voor staat en waar we naartoe gaan. Ja, dat komt eraan. Maar eerst deze zaterdag. Zaterdag 12 september. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Vandaag de Dag. Welkom bij Haarlem 105. Mijn naam is Pedro van Looy. Ik zit op 9 uur op de bok en ik neem je mee door de ochtend. Heb je al ontbeten of ga je nog ontbijten? En wat gaat het worden vandaag? Wordt het yoghurt met een beetje krusli musli? Of wordt het nog lekker een gebakken eitje met een beetje spek eronder? Ja, alles kan, hè. Ik heb mijn broodje deze ochtend in de auto opgegeten. Ik was een beetje laat. Dus ik heb mijn broodje maar meegenomen de auto in. Inmiddels wel lekker ontbeten. En ik ben er helemaal klaar voor om tot 9 uur samen met jou wakker te worden. Op te staan en het weekend te beginnen. De ochtendkrantjes uit de brievenbus te halen. Een bakje koffie zetten. En ondertussen kijken we wat er in de wereld gebeurt om ons heen. En dan hebben we het over Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Maar natuurlijk kijken we ook wat verder over de grens van de streek. En misschien wel naar het buitenland. Ik kijk even wat het weekend weer voor je wordt. We houden even de situatie op de weg in de gaten. Want er zijn wel wat afsluitingen in verband met wegwerkzaamheden. En er is ook nog een groot event. Waardoor er waarschijnlijk wel wat verstoring op de weg ontstaat. En verder draaien we gewoon een lijst met lekkere plaatjes deze ochtend. Dat zijn zo'n beetje de ingrediënten. Tot aan 9 uur.

Catholic Wake Up. Het is de Purple Disco Machine. Kwart over zeven geworden op Haarlem 105. Als je net je ogen open doet, goedemorgen. Je luistert naar Vandaag de Dag. En voor die Purple Disco Machine hoorde je Bruno Mars en On My Soul. Ja, er gebeurt een hoop dit weekend, jongens. Er zijn echt heel veel leuke dingen te doen. En laten we maar eens beginnen bij misschien wel een van de grootste events die er dit weekend is. Namelijk, het is Open Monumenten Weekend. Elk jaar in het tweede weekend van september zijn er duizenden monumenten in heel Nederland open. En gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dit jaar alweer de 40ste keer dat dit gebeurt. En dit jaar heeft het als thema Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Wat een mooie naam, hè? Nou, waar kun je dan allemaal naartoe vandaag en morgen? Nou, in Haarlem zijn 70 plekken open waar je naar binnen kan, gratis. In Heemstede 22 plekken en in Bloemendaal 9 plekken. Nou, ik heb even zitten kijken op de site van de Open Monumentendagen waar je dan allemaal naartoe zou kunnen. Je kan bijvoorbeeld in Bloemendaal kun je naar de Algemene Begraafplaats. En dan krijg je dus, als je daar bent, een heel mooi verhaal over de Algemene Begraafplaats en wat er zo bijzonder is aan die plek. Landschapsarchitecten en dat soort dingen. Dat gebeurt er bijvoorbeeld in Bloemendaal. Maar je kan bijvoorbeeld ook naar Heemstede. Hè? Daar zijn ook 22 plekken open. Daar kun je naar Bosbeek, dat is open. Bergenrode is open. Nou, en in Haarlem is de lijst bijna onuitputtelijk, zou ik willen zeggen. Want daar zijn dus 70 plekken open. En dan gaat het echt over musea, begraafplaatsen, mooie gebouwen. Je kan het zo gek niet bedenken. En ook plekjes waar je misschien zelf nooit zo snel naar binnen zou gaan in Haarlem. Bijvoorbeeld de Bakernesse Kerk. Wanneer ben je daar nou binnen geweest? Of in een paar van de hofjes van Haarlem. Dat is toch superleuk. Dus vandaag en morgen de Open Monumentendagen. Je kan overal gratis naar binnen. Kijk gewoon even op de site van openmonumentendag.nl. En dan vind je daar het hele lijstje. Dan kan je gewoon een willekeurig dorp of stad kan je invoeren. En dan kun je precies zien wat daar open is. Wanneer het open is. Of het vandaag en morgen. Of alleen vandaag is. Of alleen morgen is. En op die manier kun je dan een keuze maken. En dan kan je lekker op de fiets, want het wordt best ook nog redelijk warm. Ga ik je straks even over bijpraten. Dit is Hard.

heel bijzonder verhaal dit, hè. Ik vraag me altijd af, wat zou jij nou doen als dit je overkomt, hè? Hard. And all I wanna do is make love to you. 8:30. Je luistert naar Haarlem 105. Dit is vandaag de dag. Fijn dat je erbij bent. Ja, dit is een beetje de ontbijtclub, hè, op dit tijdstip. The Breakfast Club.

0: Misha en Lose My Life. Ja, 7:30 geworden. Laten we eens even kijken hoe het weer eruit ziet. Het weer rond Haarlem in het weekend is wisselvallig. Temperaturen rond de 20 graden. Vandaag overwegend bewolkt. Er kan ook wel een klein beetje regen vallen. Morgen ook iets meer kans op buien of lichte regen. En ja, met 20 graden is het op zich best lekker voor de tijd van het jaar. Dus nou, als je mazzel hebt, dan kun je zonder jas naar buiten. Maar misschien is het toch handig om een jackie of een paraplu mee te nemen. Nou, gaan we even naar het verkeer kijken, want daar gebeurt ook van alles. Er zijn wegwerkzaamheden op de A9. Van Diemen naar Alkmaar is de weg dicht tussen Holendrecht en Aalsmeer. Aan de andere kant op, van Alkmaar naar Diemen, is de weg dicht tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Ja, daar wordt nog volop aan de weg gewerkt. Hè. En dit weekend is er een grote paardenevenement in de expo bij Vijfhuizen. En dat betekent dat het extra druk kan worden op de Drie Merenweg, op het stuk tussen Haarlem en Hoofddorp. Dus ik zou zeggen, hou daar vooral rekening mee.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

van het jaar. 29 en 30 november dan zijn ze in Nederland te zien. Dan staan ze in de Ziggo Dome. Muse hoor je natuurlijk met Uprising. 5:30 op Haarlem 105. Goedemorgen. Dit is Fireflies van Owl City.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City and Fireflies. Ja, ik zei het al, dus is een groot paardenevenement in Vijfhuizen. In het expogebouw daar. Dat gaat sowieso tot drukte op de weg leiden. Op de Driemerenweg. Ik zag vanmorgen al allerlei borden staan en omleidingen en alles. Wat gebeurt er nou? Nou ja, dit weekend, hè. Het zijn twee weekenden trouwens. Maar dit weekend is zeg maar dan het... Het minder professionele weekend, maar meer voor de paardenliefhebbers. Want volgend weekend is er nog zo'n weekend. Er zijn allemaal grote dingen. Er zijn clinics, shows, workshops, stands. Nou, iedereen die iets met paarden heeft, die kan zich daar helemaal uitleven. En toen dacht ik, ja, wat doe je nou dan op zo'n event? Dus ik zat even te kijken naar de agenda. Maar ik zie dus bijvoorbeeld dat Ankie van Grunsven er is vandaag. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Maar bijvoorbeeld, hoe leg je de basis voor hogere oefeningen? Nou, daar is dus een clinic voor. Of trainen met paarden en hond, de horse and dog training. Samenwerken in vrijheid en vertrouwen. Nou, wat hebben we nog meer? Bewust rijden, hoe je jouw energie, je paard beïnvloedt. Nou, je hoort het al, het gaat echt alleen maar over paarden. Paarden, paarden en nog eens paarden. En dan zijn er dus allemaal stands en je kan de dingen kopen en zo. Dus nou, heb jij iets met paarden? Vind je paarden leuk? Heb je zelf een paard? Wil je meer weten? Dan kun je dus naar de expo in Vijfhuizen. Het gaat om 10 uur open. En volgens mij is tot 1 uur of 4 vanmiddag vandaag. En dan is er morgen nog een keer zo'n dag voor al die paardenliefhebbers. En als je dus niet van paarden houdt en je wil niet in de file staan, dan is de boodschap dat je dus even de Driemerenweg moet mijden.

staat je op het spoor. Want er rijden dit weekend geen treinen tussen Haarlem en Leiden. En dat duurt tot morgennacht, dus zeg maar maandag, dus de nacht van zondag op maandag. Er rijden geen treinen tussen Haarlem en Leiden door werkzaamheden. Er rijden wel bussen tussen Haarlem en Leiden centraal. Daarmee kan je gewoon rechtstreeks van de een naar de andere plek. En je kan natuurlijk ook nog proberen om te rijden met de trein via Amsterdam. En als je zegt, nou, ik heb zin in een lekker lang busritje, dan kan je natuurlijk ook nog gewoon, wat is het, lijn 50, lijn 51 of zo, van Haarlem naar Leiden nemen. En dan kom je langs al die leuke dorpjes in de Bollenstreek waar die bus dan stil gaat staan. Ja, dus geen treinen tussen Haarlem en Leiden. 105.

en over Born This Way geboren. Lady Gaga is moeder geworden voor de eerste keer. Dat is naar buiten gekomen, dat nieuws. Ze heeft samen met haar verloofde Michael Polanski een kindje gekregen. Wanneer dat kindje is geboren en wat de naam is van het kindje, wat het geslacht is van het kindje, dat weten we niet. Maar we weten wel dat er een kindje is, want dat nieuws is gelekt. Lady Gaga, inmiddels 40 jaar oud. En sinds 2020 heeft ze dus een relatie met die Michael Polanski. Nou, zij heeft al vaker geroepen, ik zou graag een kind willen krijgen. Ik zou graag een kind willen krijgen. Nou, dat is nu gelukt. Ze heeft een kind. En ooit een keer zullen we wel horen of het een jongetje of een meisje is. En wanneer het precies geboren is. En hoe het dan heet. Maar goed, van harte gefeliciteerd, Lady Gaga.

0: down. The Man in Black, Johnny Cash. Vandaag is zijn sterfdag. Inmiddels alweer 21 jaar geleden. De man die we kennen natuurlijk van A Boy Named Sue. De Folsom Prison Blues. I Walk the Line, Ring of Fire. Nou, ga zo maar door. Prachtige oeuvre. En ja, dit is echt uit zijn nadagen. Maar het is zo puur en zo zuiver. I Won't Back Down. Later nog op de plaat gezet ook door Tom Petty en The Heartbreakers. Dat is de wat meer bekendere versie. Maar dit was dan gewoon de versie van Johnny Cash op Haarlem 105.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Denise van Bonselaar, hij heet gewoon Dennis. My own little bubble. Bijna 8 uur. Het eerste uurtje vandaag de dag zit er alweer op. Dit is Kelly Lee.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk in Noord-Holland is de N505 in beide richtingen dicht tussen Enkhuizen-Noord en Andijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Pedro van Nooy.
3: Fijn dat je erbij bent. Tot 9 uur luister je naar Vandaag de Dag.
4: We got it together, didn't we? Nobody but you.

Barry White, you're the first, you're the last and you're my everything. Ja, goedemorgen allemaal. Het is 8:05 geweest. Dit is Haarlem onder 5. Je luistert naar vandaag de dag. Fijn dat je erbij bent. Tot 9 uur praten hierbij over nieuws, weer, verkeer en meer hier op de radio. Op een ochtend in Haarlem die... er zijn wel wat wolkjes. Er zijn wat wolkjes. Kijk, ik zie ook wel een beetje blauw er tussendoor. Het wordt een graadje of 20. Wat kans op een buitje trouwens. Moet je even rekening mee houden als je naar buiten gaat. Hè? Ja, Barry White. Als de goede man nog geleefd had, dan zou hij vandaag jarig zijn geweest. Zou hij 82 zijn geworden. Geweldige muziek heeft die man gemaakt. Hè? You're the first, you're the last, you're my everything. Can't get enough of your love, babe. Never gonna give you up, let the music play. En dat allemaal met die hele zware, mooie, lage stem van hem. Ja. Heerlijk, ik kan er geen genoeg van krijgen. Goed, wat gaan we dit uur doen? Nou, ik hou in ieder geval even de situatie op de weg voor je in de gaten. Er zijn natuurlijk geen files, maar er zijn wel wat wegafsluitingen. Er rijdt ook een trein niet. Dus daar praat ik je even over bij. En ik kijk of er verder nog bijzondere dingen vannacht gebeurd zijn in de stad. Maar eigenlijk kom ik weinig tegen. Het was een rustig nachtje. Geen vuurwerk, geen deuren ingeschopt, geen aanrijdingen zoals het er nu naar uitziet. Nou, het is ook wel eens fijn om de zaterdagmorgen mee te beginnen, toch? Ja. Goed, laten we maar eens even naar de muziek gaan voor deze ochtend. Met de laatste van Rondé. Oh my god.

of Leon en Sex on Fire. Ja, dat is grappig verhaal eigenlijk wel bij. Dit weekend vindt in Nederland, in Kromvoort in Brabant om precies te zijn, een van de allerbelangrijkste golftoernooien van de wereld plaats. De beste vrouwen van Amerika spelen tegen de beste vrouwen van Europa. En dat is een enorm event. Maar de mannen heb je ook, ze heet de Ryder Cup. En ik zat gisteren even te kijken naar het begin. Ze hebben dus een heel grote tribune gebouwd bij het begin van de wedstrijd, hè, bij hole 1. En nou, er is een DJ, die draait dus allemaal plaatjes. Ja, en al die dames die kwamen dus op, hè. 24 dames, 12 van Europa en 12 van Amerika. En niet een van de plaatjes die die DJ opzette, dat was Sex on Fire van de Kings of Leon. Met This Girl is on Fire. En je zag die hele tribune uit zijn dak gaan. En al die dames die begonnen ook allemaal te dansen en mee te doen. Ja, hartstikke leuk. Goed, als je de weg opgaat, dan moet je even opletten. Want ja, we hadden natuurlijk al de flitsers. We hadden de politie met de lasers. Maar wat gaan ze nu doen? Nu gaan ze drones inzetten. Geloof het of niet, het klinkt als science fiction, maar het is echt waar. In Amsterdam gebeurt het op dit moment al. Daar houdt de politie het verkeer in de gaten met drones die dus boven de weg vliegen. En de eerste automobilisten hebben ook al een boete ontvangen met deze nieuwe methode. De slogan van de politie is: jij ziet ons niet, maar wij zien jou wel. Dus ja, met die drones kunnen ze dus van bovenuit verkeersgedrag vastleggen. Dus dan kunnen ze bijvoorbeeld zien of mensen een beetje huftergedrag doen. Hè? Dus bumpertje kleven, over de vluchtstrook inhalen, over een rijbaan met een rood kruis rijden. Nou, allemaal dat soort dingen. Nou goed, de eerste borden zijn dus uitgedeeld. Dat gebeurde bij de Koentunnel. Maar ja, ongetwijfeld dus ook op meer plekken in Nederland binnenkort. Dus je bent gewaarschuwd. Denk niet, er hangt geen camera, ik zie geen laser. Er kan zomaar dus ook nog een drone boven je hoofd hangen tegenwoordig. Ja, nou, je moet gewoon netjes auto rijden. Dat is eigenlijk de boodschap. Dit is Coldplay. En The Scientist. 7:15 geweest. Dit is Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. Goedemorgen.

Het goede doel en alles draait om de eenvoud. Het is 8:55 geworden op Haarlem 105. Ja, soms zijn ingewikkelde zaken heel eenvoudig op te lossen. Bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de onveilige situatie die er was bij de bushalte bij het Spaarne Gasthuis in Schalkwijk. Wat was daar nou gebeurd? Nou, er loopt daar die snelle busbaan, hè, waar die snelle bus overheen rijdt. En op een gegeven moment hadden ze bedacht dat die oversteekplaats die daar gemaakt was weggehaald moest worden en op een andere plek neergelegd moest worden van voetgangers. Maar dat betekende wel dat die voetgangers zeg maar 100 meter meer moesten lopen om dan over te kunnen steken en dan richting het ziekenhuis of de andere kant op te kunnen. Nou, je raadt natuurlijk al wat er gebeurt. Mensen die doen dat niet, die gingen gewoon die busbaan oversteken. Ja, en dat is levensgevaarlijk, want die bussen die rijden daar best wel hard door en het is ook wel een hoge opstap en een hoge afstap. Dus dat leidde echt tot onveilige situaties. Nou, er kwamen allerlei klachten over van het ziekenhuis, maar ook van de buschauffeur zelf, die zagen dat het onveilig was. En de gemeente Haarlem heeft uiteindelijk snel ingegrepen en er is besloten om het pad in de aangepaste vorm weer terug te brengen en de looproute weer in te korten. En op die manier zijn de twee haltes met een korte oversteek weer met elkaar verbonden. Het paadje is afgelopen week weer teruggelegd. Het loopt dus parallel aan het hek van de snelbusbaan. En daarmee is de situatie min of meer terug naar de oude situatie. En is het ook wel weer wat veiliger geworden. Nou, het Spaarne Gasthuis is blij. Een woordvoerder zegt in een reactie in het Haarlems Dagblad: we zijn zo blij dat er snel is gereageerd om de situaties bij de beide bushaltes veiliger en praktischer te maken. En met de voetpaden die nu worden aangelegd, hoeft niemand meer om te lopen of om de busbaan over te steken. Nou, kijk, dat is precies wat je wil. Want ook al ben je dicht bij een ziekenhuis, je hebt natuurlijk geen zin in ongelukken daar. Ja, toch?

0: Cucho, Dragon Salto en Can't Stop Playing. Bijna 8:30. Dit weekend wisselvallig weer. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vandaag is het bewolkt, later op de dag. En vanavond kans op lichte regen of buitjes. En ook morgen een beetje datzelfde weer. Met andere woorden, het is best aangenaam qua temperatuur. Maar een jasje of een paraplu meenemen is best handig, omdat je toch af en toe nog een buitje op je hoofd kan krijgen. Nou, gaan we even naar de situatie op de weg kijken. Dan beginnen we bij de A9, want daar zijn werkzaamheden dit weekend. Tussen Diemen en Alkmaar kom je bij knooppunt Holendrecht voor een dichte weg te staan. Van Holendrecht naar Aalsmeer is die daar dicht vanwege wegwerkzaamheden. Aan de andere kant op, van Alkmaar naar Diemen bij het knooppunt Bad Hoeverdorp is de weg dicht tot aan knooppunt Holendrecht. Dus ja, dat is gewoon twee kanten op hetzelfde stuk is dicht. Er wordt natuurlijk heel hard gewerkt aan die ondertunneling van de weg onder andere. Goed, verder moet je op de weg rekening houden met grote drukte op de Drie Merenweg in verband met een groot paardenevenement bij de Expo in Vijfhuizen. En ook goed om even in de gaten te houden. Er rijden geen treinen tussen Haarlem en Leiden Centraal tot de nacht van zondag op maandag. Er zijn de werkzaamheden aan het spoor. Er rijden bussen non-stop tussen Haarlem en Leiden. En je kan natuurlijk ook nog via de trein omrijden via Amsterdam. Maar dan ben je echt wel lang onderweg. En als je zin hebt in de toeristische route, dan kan je natuurlijk ook gewoon de streekbus nemen die lekker door de Bollestreek heen rijdt en jou alle mooie plekjes daar laat zien.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

When You're Gone, Bryan Adams en Mel C. Maar dit is nog Harry Styles en Dance No More. Bijna 9:10. Je luistert naar Haarlem 105 vandaag de dag. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Als je voor dit weekend nog wat dingen zoekt om te gaan doen. Nou, dit weekend is Open Monumentendag. Elk jaar in het tweede weekend van september zijn duizenden monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Vandaag en morgen dus. Het thema van dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Mooi gekozen. Waar kun je dan naartoe? Nou, in Bloemendaal zijn bijvoorbeeld 9 plekken te bezichtigen. In Heemstede zijn er 22 plekken waar je naartoe kan. En in Haarlem zijn er 70 plekken. En als je naar de site gaat van Open Monumentendag, dan kun je al die plekken aanklikken. En dan krijg je ook het verhaal wat erbij hoort. En dan kom je soms ook op grappige plekken terecht waarvan je dacht, daar rijd ik altijd langs, maar ik let eigenlijk nooit op. Bijvoorbeeld de Begraafpark Kleverlaan. Nou, die staat niet vandaag open, maar die is morgen open. En als je dan leest, dan lees je dus, nou, dit is ontworpen door J.D. Zogger. Dat is toch een bekende, hè? En die begraafplaats Kevelaan is niet alleen een plek om afscheid of te herdenken. Het is ook een groene oase van rust aan de rand van de binnenstad, waar bezoekers samenkomen om te wandelen en te genieten van de natuur. Kijk, dat lees je dan gewoon. Nou, er staan historische gebouwen daar met een grote verscheidenheid aan architectuur, zoals een mausoleum met een aula. En dat schijnt een uniek gebouw te zijn. Er is een schiereilandje met de Joostenbegraafplaats, met een eenvoudig metaarhuisje. En er is ook een Rooms-Katholiek deel met een neogotisch kapelletje. Nou, al die dingen zijn allemaal open. Die kun je dus allemaal gaan bezoeken. En zo staan er nog veel meer leuke plekjes, bijzondere plekjes op de site van Open Monumentendag. Vandaag en morgen dus gratis duizenden musea en monumenten te bezoeken. Op veel plekken, dus ook in onze streek. Op 9 plekken in Bloemendaal, op 22 plekken in Heemstede en op maar liefst 70 plekken in Haarlem.

mooi is die, hè? Het klinkt een beetje als Paul McCartney, maar dat is het niet. Hè? Het is geen Paul McCartney. Het is Joseph David Carey, zo heet hij. En zijn artiestennaam is Joe. Het is een Amerikaanse acteur, zanger, muzikant, songwriter. En als acteur speelde hij mee in de serie Stranger Things. En hij was ook een oprichter van de psychedelische rockband Post Animal. Maar uiteindelijk heeft hij die band verlaten, ging hij acteren. En ondertussen maakte hij als solo-artiest albums onder de naam Joe. En dit was Carry the Name. Heerlijk liedje. Hey, nog even terugkomen op die Open Monumentendag, hè, waar ik het vandaag over had. Daar gaat natuurlijk van alles gebeuren, ook in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ik krijg er nog even een berichtje van Luc, die straks Heisa presenteert. En geloof het of niet, we zijn vandaag met verslaggevers op pad. En we gaan langs bij allerlei leuke plekken, bij Heisa en bij Weekendwijzer. Tijdens de Open Monumentendag. Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren. Want misschien haal je daar nog wat leuke inspiratie uit om zelf ook nog een plek te gaan bezoeken in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal tijdens de Open Museumdagen. Ja, toch? Het is 9:15 geweest. We gaan langzaam op weg richting Chez René. Dat is er straks ook weer, hè? Tussen 9 en 12. En dit is Everything But The Girl and Missing.

0: Ik kan zo lekker meezingen hierop, hè? George Ezra, Budapest. En daarvoor nog Everything But The Girl I'm Missing. Ja. Ik zat even door de krant heen te bladeren. Dat is altijd leuk op zaterdagmorgen. Ik heb door de week lees ik altijd digitale kranten. Want dan al die kranten in huis, dat is toch echt te veel. Maar in het weekend heb ik graag papieren kranten. En ik zat nu ook even trouwens door een digitale krant heen te bladeren. Ik zag toch weer een opvallende advertentie in de krant. De boodschap is, zoek jezelf niet zieker. En ik ken die mensen wel. Ik ken die mensen die niks anders doen dan als ze een kuchje hebben. Gelijk, hup, gaan zitten googlen, ik heb een kuchje. En voor je het weet zijn ze dan gediagnosticeerd met longkanker.
1: Ik heb poliepen.
0: En dan vliegen ze gelijk naar de huisarts. En dan gaan ze bij die huisarts zitten. Ja, dokter, ik heb het opgezocht op Google. En dit en me dat en mijn zus en me zo. Nou, ik was een paar jaar geleden, was ook bij Radar en bij Kassa heb je hetzelfde. Dan hebben ze erbij zo'n consumentenprogramma. Bijvoorbeeld aandacht voor de gordelroos prik.
1: Ja.
0: Ja, nou, ik had toevallig van mensen in mijn omgeving gehoord die gordelroos gehad hadden, dat echt heel verschrikkelijk is. Dus die zeiden, ja, je kan zo'n prik halen. Dus ik belde mijn huisarts op. Ik zeg, kan ik die prik halen? Hij zegt, Pedro, die zijn de komende 3 maanden uitverkocht, want dat was gisteravond een uitzending op Radar en ik ben platgebeld vanmorgen.
2: Ik wist niet wat gordelroos was.
0: Je wist het echt niet?
2: Nee.
0: Oh.
2: Ik dacht echt dat het iets was dat aan je handen ging zitten.
0: Oh,
2: en zo.
0: Nee, maar als je krijgt
2: een
0: echt
2: gordel. Ja, nee, ik kan het nu
0: heel
2: erg. Ik dacht dat het een haarroos met een gordelroos. Ik had er allemaal dat het in je schaamstreken dat het dan allemaal aan je handen bleef zitten en zo. Ja. Maar het is helemaal niet waar.
0: Nee, en het is echt erg als je het krijgt.
2: En nou wil ik er een prik tegen.
0: Ja, dat kan. Als je boven de 60 bent, dan kan je. Oh. Nee, je kan hem al eerder krijgen hoor. Ja, ja. Je moet er 2 halen trouwens. Kost je €400. €400 kost het. Maar ze zijn bezig in het zorgpakket om het voor 60-plussers gratis op te nemen. Maar ja, goed, dus even terugkomen op die advertentie, zoek jezelf niet zieker. Ik vind het een prachtige boodschap, want de druk op de zorg en de zorgkosten lopen alleen maar op. Dus een mooie campagne. Nou goed, je hebt het prachtige stemgeluid gehoord van René Kind. Hij is er straks tussen 9 en 12 voor een nieuwe aflevering van Chez René. Kan ik nog een plaatje voor je draaien? Ja, dat kan ik wel doen. Ik heb Taylor Swift voor je. I knew it, I knew you. Ik wens je vast een hele mooie zaterdag. Veel plezier met Chez René, met Heisa, met Weekendwekker en zo maar door.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat, bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer. De ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. René Kind.
4: Goedemorgen, zaterdagochtend. Pedro gaat de deur uit, Chéné loopt er binnen. 105.

0: Blackie Porter, het stoere
1: Revival in de Troy Mix. Dat was de drumcomputer, zeg maar. Goedemorgen, dit is Shay René, René Kind en de consorten op de zaterdagmorgen na Pedro Valois, die nog steeds... Ga nou weg, man. Ik heb al 3 keer gezegd dat je weggaat. Ja, dan kom je weer in beeld zo direct. Ik moet even nu de... Laten we de close-up bij mij houden, zodat, zodat iedereen zeker weet dat Pedro nu het pand verlaten heeft. Dat was vandaag de dag op de zaterdag. Dag Pedro, dag, dag, dag. Even wachten. Ja, zo. Nou, die is weg. En dat betekent dat wij aan de... ik kan niet zeggen de serieuze zaken kunnen gaan werken. Hoewel, die komen natuurlijk wel voorbij. Het is Shay René op zaterdagmorgen tussen nu en 12 uur... met om 10:30, 11:30 en 11:30. Ja, nou ja, Arthur, hè. Dus Arthur Meijer, die is er met het 105 nieuws. Dat betekent dat de serieuze en echte nieuwsfeiten... in ieder geval op tafel gaan komen. Dan om 10:50, 11:00 en 12:00. Ja, dan kijken we naar buiten, naar de andere media. Die hebben ook zaken die ons kunnen interesseren in dit gebied. Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. Maar die niet per se altijd bij ons in het nieuws zitten. Dus dat brengt Marcel Beuns straks op die tijd. En dan om 10:45 in ieder geval kijken we wat dieper in de cultuur. Ja, en wat er allemaal ter tafel komt. Ik heb hier een tafeltje vol met dingen die ter tafel zouden kunnen komen. Er gaat wel iets met Tata Steel gebeuren tussen nu en 12 uur, denk ik. Er zijn veel botsingjes en ongelukjes gebeurd de laatste periode. Ik vraag me eigenlijk af hoe dat komt. Ik denk dat het mede ook te maken heeft, zo langzamerhand, met het vol slibben, het dicht slibben van Haarlem. Als je de verkeerssituatie probeert te volgen, als je de stad in of uit probeert te gaan in de spits, dan weet je wel ongeveer waar ik het over heb. En misschien dat we daar in de loop van dit programma ook nog wel eventjes wat diepgang over gaan brengen van wat is er nou eigenlijk precies allemaal aan de hand? Want dat vroeg ik me gisteren toen ik voor de zoveelste keer in de file stond ook nog eens af.

was heel kort even heel erg hip. Damiano David. En hij heeft twee liedjes gemaakt, waaronder deze, Voices. En daarna is het eigenlijk stil geworden. Dat gebeurt. Ik weet niet eens meer waar ik hem van ken. Hij was ergens bekend van, ik moet je nagaan, hoe snel dat kan gaan. Het is een paar jaar geleden. Nou goed, in ieder geval het Voices. Het is 9:10. En gisteren was het 9/11. En als je boven de 30 bent, 35 denk ik, dan kan je misschien nog herinneren wat er toen gebeurd is. Toen in 2001. Er vlogen twee vliegtuigen in het World Trade Center in New York. En iedereen weet denk ik wel waar hij die dag was. En bij mij was het ook een heel speciaal verhaal. En ik ga het nu toch vertellen, want ik zit hier toch. Ik was namelijk in New York. Nou, ik was er tot zondag. 11 september was een dinsdag. Ik was er tot zondag. En op zondagmiddag stond ik op het World Trade Center. Ik heb daar bovenop gestaan op zondagmiddag. Ik ging daar naar beneden en vervolgens ben ik in het vliegtuig gestapt. Dat was dus de maandag, toen vloog ik. En toen ben ik maandagavond laat met een enorme jetlag ben ik naar bed gegaan. En ik werd om 2 uur 's nachts of 2 uur 's middags werd ik wakker. Ik ben opgestaan en ik zette de tv aan. Ik weet niet meer waarom ik de tv aanzette. Ik denk dat ik iets op de radio hoorde van dat er rookwolken boven New York hingen of zo. En toen zette ik de televisie aan en toen was er op de NPO, hè, toen op de NOS, op 1 was een live. Nou, dan weet je het al, als er dan live beelden uit New York zijn, dan weet je genoeg. En toen zag ik, het eerste vliegtuig heb ik dus niet gezien, ik heb alleen maar die rook gezien. En toen het tweede vliegtuig erin ging, dat heeft iedereen denk ik live kunnen zien. Dat was werkelijk een, ja, alsof de wereld echt, je dacht echt van dit is het einde van de wereld. Nu gaat er echt iets heel groots gebeuren. Er is natuurlijk ook iets heel groots gebeurd. En toen ze ook nog instortten, toen was de verontwaardiging. Of eigenlijk was ik zat gewoon helemaal met mijn kop koffie, weet ik nog. Want voor mij was het ochtend. Maar ik zat, het was werkelijk, ja, het was raar om te zien. En voor iedereen echt onwerkelijk. En gisteren was het 25 jaar geleden. Het werd herdacht. En dan gaat die J.D. Vance praten. Die gaat dan een toespraak houden. En toen dacht ik, nou, nu gaan we de werkelijke, de menselijke kant van de regering van de Verenigde Staten zien. Nou, ik weet niet of je die speech gezien hebt. Moet je niet doen. Want daar wordt werkelijk alles getrokken naar het nu. En hoe je daar nu als politicus winst uit kan halen. Nou, ik werd er weer niet vrolijk van. En dat was natuurlijk niet de bedoeling bij de herdenking, maar dit werd op een heel andere manier werd ik er weer niet vrolijk van. Het wordt tijd dat de wereld weer een beetje vrolijker wordt. En dan moeten we toch ver terug. In de jaren 80 had je ook chagrijn en zo. En toen kwam George Michael en die gooide toch wel het een en ander om. Onder andere met vrolijke liedjes en dit, I Want Your Sympathy.

0: myself.
1: Douwe Bob doet het lekker rustig aan en doet hij mooi. De appel valt niet ver van de boom, zingt hij zelf. Note to self. Over een uurtje of 10 het 105 nieuws met Arthur Meijer. Dan worden we helemaal in 2 minuten op de hoogte gehouden van wat er allemaal gebeurt. Maar ik wil je ook wel eventjes wat meenemen naar IJmuiden, naar Velzen. Want daar staat Tata Steel. Wij hebben vaak kritische geluiden over Tata Steel hier. En dat doen we niet omdat we heel kritisch zijn op het bedrijf zelf. Maar wij houden natuurlijk de boel in de gaten eromheen. Hè. Er is natuurlijk een hoop gedoe rondom Tata Steel. En dat gedoe dat gaat vooral over die groene plannen van Tata Steel. Tata Steel heeft een aantal plannen gemaakt waar ze heel veel geld voor nodig hebben. 2 miljard euro. Een grote transitie. En die 2 miljard euro die komt voor een deel van de staat. En misschien nog wel meer hebben ze nodig. Maar volgens mij willen ze 2 miljard van de staat. Van de Nederlandse staat. Van ons dus. En met dat geld, met die 2 miljard, willen ze dan een groot groen staalplan implementeren. Waarmee ze, wat ze zelf zeggen, op een groene manier staal gaan maken. Nou zijn wij daar wel vaak kritisch op natuurlijk, omdat er Tata Steel vaak in het nieuws is. Omdat ze bijvoorbeeld heel veel vervuiling veroorzaken in het gebied. Maar er zijn natuurlijk ook mensen, en dat snap ik ook wel, positieve geluiden. Mensen die willen dat die plannen heel snel doorgaan. Bijvoorbeeld werknemers van Tata Steel en de vakbonden, de FNV. Maar ook lokale ondernemers en ook mensen die in de buurt van Tata Steel wonen. En die zich beseffen dat Tata Steel daar gewoon staat en toch ook gewoon doordraait. Die willen dat die plannen snel doorgaan. Die geloven dus in die groene plannen en willen gewoon, nou ja, weet je wat, hier heb je het geld, doe het dan maar en bewijs het dan ook. En daarom was er gisteren een kleine manifestatie bij Tata Steel. Eigenlijk een positieve manifestatie. Actievoerders die willen laten zien dat ze dat groen staalplan steunen, maar ze ook snel duidelijkheid eisen. Dat geld moet er snel komen en dan moet Tata Steel het natuurlijk ook snel gaan bewijzen. Er zijn dus wel ook positieve geluiden rondom Tata Steel. Tenminste, rondom de plannen van Tata Steel. Hoe het nu precies zit met dat geld. Volgens mij gaan ze aan het eind van deze maand, dus eind september, moet het volgens mij duidelijk worden of Tata Steel dat geld krijgt. Die 2 miljard euro. En dan kunnen wij dus ook weer hier, kneukel, kneukel, kneukel, de boel weer mooi in de gaten houden.

Neil Horan, Tastes So Good. Zo direct eerst Arthur Meijer. We hebben Marcel Beun met wat er in de andere persen staat genoemd. En ik ga je straks nog voordat het 10 uur is op de hoogte brengen van wat er nou eigenlijk allemaal in Haarlem, zeker in het Haarlem, in Haarlem Centrum eigenlijk allemaal aan de gang is, waardoor het zo druk is in de stad de laatste paar dagen.

0: Stereophonics. Het prachtige Maybe Tomorrow.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. Een auto is gisterochtend uit de bocht gevlogen. Op de Prinsenbrug maakte de bestuurder een stuurfout en botste tegen de hekken van de brug, die daarbij flink beschadigd raakten. Een berger heeft de auto weggehaald en er waren verder geen andere voertuigen bij betrokken en de politie doet geen verder onderzoek. Coffeeshop Haarlem in de Doelstraat mag een voormalig visrestaurant in de Waardepolder ombouwen, zo meldt NH Nieuws. Omwonenden van de Doelstraat klagen al jaren over overlast van de coffeeshop en daarom kocht de eigenaar in 2023 een voormalig visrestaurant in de Waardepolder. De ondernemers daar vechten de vergunningen echter aan. Zij vrezen voor overlast en parkeerproblemen. Wat betreft de bouwplannen heeft de rechter hen ongelijk gegeven. Exploitatievergunning en gedoogbeschikking zijn nog niet definitief. En twee voetgangers zijn door een bus aangereden. Dat gebeurde gistermiddag bij een zebrapad op de Tempelierstraat. Een van de twee werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De ander bleef ongedeerd. Over de oorzaak kan de politie niet zeggen. En het zijn vandaag en morgen de Open Monumentendagen. Vandaag en morgen openen zo'n 65 monumenten de deuren voor het publiek. Ook kan je meedoen aan de stadswandeling, exclusieve rondleidingen of een kerktoren beklimmen. Op openmonumentendag.nl vind je het gehele programma met deelnemende hofjes, monumenten en activiteiten terug. En dan het weer de komende dagen. Vandaag is het bewolkt bij zo'n 20 graden, vanavond kans op regen. Die regen zet door tot morgenmiddag. Ook dan blijft het bewolkt bij een temperatuur van rond de 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Het grappige van dit nummer is, je kunt het zowel in de zomer als in de winter draaien. En dan geeft het de vibe die je op dat moment hebt. In de zomer zou ik het zomers vinden en in de winter winters. Het mooie Love is Everywhere van Alain Clark uit Haarlem. En daarvoor Tastes Like Summer. De man heette James Blunt. Het is bijna 9:30. We gaan eens even schakelen naar studio 3B. Volgens mij ergens op een zolderkamer zit Marcel Beun. En die zit overladen door andere pers. En hij brengt ons wat hij daaruit gefilterd heeft. Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen. Ik heb hier de Volkskrant. De Russische president Poetin wijt de verkiezingswind van radicaal-rechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt aan systeemfouten van het Westen. Dat zei Poetin tijdens een bezoek aan India, waar hij de top van BRICS-landen bezocht. Volgens hem zijn ook andere politieke ontwikkelingen in Europa daarvan het gevolg. Hij stelde dat Europese kiezers begrijpen wat er aan de hand is. Vandaar de huidige resultaten in Duitsland en de tendensen in Europa als geheel, zei hij. De AfD werd zondag de grootste partij in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij voerde onder meer campagne voor beperking van migratie en herstel van de banden met Moskou. Poetin herhaalde ook zijn standpunt dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. Ook beschuldigde hij Westerse landen ervan hun bevolking bang te maken voor een volgens hem niet bestaande Russische dreiging. Ander bericht. OpenAI zegt te overwegen om de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Bronnen van persbureau Bloomberg melden dat topman Sam Altman dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers heeft laten weten. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wilde tegenover Bloomberg niet reageren. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. Eerder deze week beweerde Evan Hubinger, een AI-ontwikkelaar van Anthropic, de grootste concurrent van OpenAI en ontwikkelaar van chatbot Claude, dat er een kans groter dan 10% zou bestaan dat kunstmatige intelligentie in het volgende decennium alle mensen doodt.

super vrolijk is het niet. Tenminste, qua tekst niet. Maar qua uitstraling gaat het wel. Dua Lipa, Don't Start Now. Ik probeer de komende 50 minuten je weer een beetje uit je depressie te krijgen. Na wat Marcel Beun ons allemaal. Het einde der tijden. De verdoemenis is aangekondigd door Marcel Beun. En ook dat hoor je hier allemaal op 105. Zo direct, waarom is het toch zo druk in Haarlem?

Drieërs. Klinkt ook zo vrolijk, maar als je naar de tekst luistert... Ja, je moet goed luisteren naar teksten. En dat geldt zeker ook voor de teksten die wij uitkrapen hier op 105. Heel goed luisteren. Dan kun je kunt er of heel slecht van worden, maar soms kan het ook de goede kant op gaan. Het is de laatste tijd nogal druk in Haarlem. En als ik een greep doe uit de laatste, laten we zeggen, 30 uur of zo... wat er dan allemaal aan kleine ongelukjes gebeurt... bijvoorbeeld bij de Prinsenbrug, auto uit de bocht, vliegt uit bocht en ramt een hekje. Een bus heeft een voetgangers aangereden op de Tempelierstraat. Een botsing tussen een auto en een fietser aan de Klaus-Lutherweg. Dat zijn van die kleine symptoompjes waardoor ik dan ga nadenken... wat is er toch aan de hand, jongens? Nou, en ja, ik ben natuurlijk ook Haarlemmer... En ik rij ook de stad in en uit. En zelfs door Heemstede, als je daar doorheen rijdt... is het ongelooflijk druk de afgelopen tijd. En dat kan te maken hebben met het feit... dat er ook wel veel aan de weg wordt gefreubeld en geklooid. Vooral de N205, die Driemerenweg tussen de A9 en Vijfhuizen... dat is eigenlijk, ik denk wel, de grootste boosdoener. Die is een hele tijd dicht, tot ergens eind oktober. En dan zijn ze afgelopen donderdag begonnen... Daar zijn ze de boel opnieuw aan het asfalteren, nieuwe beleidingen aan het aanleggen en zo. En dat, ja, dat is nou wel de weg eigenlijk, een grote aan- en afvoerweg van en naar Haarlem. En de mensen die daar omheen proberen te rijden, omdat het dan afgesloten is, ja, dan moet je dus om gaan rijden. En die komen dus in allerlei files te staan en die veroorzaken ook allemaal files... bijvoorbeeld het Lange Herenvest komt helemaal dicht te staan. De verfrollenbrug. Hè. Wat dicht komt te staan is ook de Oude Weg. Dus helemaal bij het industrieterrein. Omdat daar is ook al een tijdje een betonblok neergelegd. Omdat je daar niet eerder linksaf mag naar het noorden. Dus dan moet je ook helemaal met z'n allen helemaal doorrijden. En dat gaat van 2 naar 1 baan. Dus ook daar enorme druk op het verkeer. En daardoor is het gewoon heel, heel erg druk. En krijg je ook die... Indirect hoor, krijg je ook allemaal van die kleine ongelukjes volgens mij. Over die werkzaamheden, donderdag de 10e, dat was afgelopen donderdag... tot aanstaande maandag de 14e. Dan is die N205 dus dicht tussen de A9 en Vijfhuizen. Dus hij is echt dicht. Denk niet van ik kan er nog even langs. Nee, hij is dicht. Je moet omrijden via de N208 en de N201. Dus ik verwacht dat het daar ook weer lekker druk is. Zeker maandag en lekker dinsdag in die spits. Dat is lekker. Oh nee, maandag zeggen ze dat hij open gaat. Dus dit weekend zou je dan last van moeten hebben. En dan vanaf dinsdag niet meer. Maar dan begint het. Dan moet het verkeer...

hier over één rijbaan vanaf maandag. Dat ook weer de omleiding via de N208 en de N201. En daar wordt bij geschreven en bij gezegd... nou, u moet rekening houden met een reistijd van 30 minuten langer. Ik zal zeggen, pak maar een uurtje. Ik heb het één keer geprobeerd daar. Eén keer een uurtje omrijden is helemaal geen uitzondering. Dan weet je het vast. Je luistert naar 105, Haarlem 105, 89.9, DAB Plus en alle digitale kanalen die je maar kunt voorstellen. En nu een oude van D-Train, Music.

D-Train en Music. Er was een lange versie van een minuutje of 8, maar die hebben we maar niet uitgezonden. Het is 5:05. Dit is Chérené op 105 Haarlem 105. Straks gaan we ingewikkelde wiskundige dingen doen. Er is namelijk een wiskundig probleem. Eigenlijk is het overigens een natuurkundig probleem waar een wiskundige formule voor bedacht is. Maar we wisten nooit precies of die wiskundige formule wel klopte. En nu schijnt AI daarop het antwoord te hebben gegeven. Ga ik je straks proberen uit te leggen. Dit is echt Champions League wiskunde noemen ze dit. En dat proberen wij straks even uit te leggen. Ik weet niet of we dat wel kunnen hoor. Nou goed, gaan we wel proberen in ieder geval. En bedwansen. Je kunt ernaar vernoemd worden, naar een bedwans. En dat is, ik weet niet of dat een eer is, maar daar gaan we straks ook nog wel achterkomen. Nou ja, daarvoor luister je dus ook naar Chérené. Ook natuurlijk Arthur Meijer om 10:30 met het 105 nieuws. En Marcel Beun, ik weet nog niet wat hij gaat doen, maar hij kijkt in de andere media en kijkt wat hij daar allemaal uit kan halen, wat er voor ons interessant is.

was Barbara Dane en 9000 Miles. Ik heb nog heel even. Ik ga even over 10 uur heen, want ik wil je nog even één liedje laten horen van Frank Mesra, die man, die Italiaanse Amerikaan. Hij heeft inmiddels al 3 nummers uitgebracht in hele korte tijd. En dat komt omdat een platenmaatschappij, de platenmaatschappij stond in de rij voor hem om hem in te huren. Uiteindelijk is er dat eentje gelukt en die heeft hij als een gek allerlei dingen van Frank Mesra uitgegeven. En ik laat je nu horen hoe dat komt, dat ze zo achter hem aan zaten. Dit is Hanging On. En dan het NOS-journaal van 10 uur.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: AI en bedwansen.

Prachtig, dat koor, het Mzansi Youth Choir. Ik beloof je nog een koor dit uur. Mzansi Youth Choir samen met Sunnery James. I Wonder, 6:10. En inderdaad, we gaan zo direct even diep in de AI duiken. Omdat er deze week een groot wiskundig probleem door OpenAI in dit geval, maar door een AI-model lijkt te zijn opgelost. Dat is het grote nieuws, maar er zit ook kleiner nieuws. Er zit ook een beetje intrige achter. En in die intrige, daar gaan wij zo direct in kijken. En bedwansen. Ze worden nog steeds ontdekt. Blonde, donkere, rode, ik weet het niet. Maar die krijgen namen, die bedwansen. En je kunt er naar vernoemd worden dus. En dan, ben je dan blij of niet? Nou, gaan we je straks even. We gaan je straks een voorbeeldje geven. Om iemand in het zonnetje te zetten die vernoemd is naar een bedwans. Eigenlijk andersom, een bedwans die naar hem of haar vernoemd is. Natuurlijk om 10:30 Arthur Meijer. Hij is hier al hoor. Maar hij brengt dan zelf het 105 nieuws. Ondertussen controleert hij of alles wat ik zeg, of dat wel klopt. Want ja, wij worden ook achtervolgd door het nepnieuws. Dus wij proberen alles te controleren. En dat doet Marcel Beun ook. En die doet het zelfs bij andere media. Om 10:50 brengt hij wat hij daaruit gefilterd heeft. En dat weet ik dus niet precies wat daarvan gaat komen. Verder wil ik je nog wel eventjes meenemen naar Spaarnwoude zo direct. Een proefpark. Een soort proefpark Spaarnwoude komt eraan. Culinaire beleving. Nou, dat moeten wij eens eventjes goed bekijken. Want wij vinden culinaire beleving altijd wel leuk natuurlijk. En wat er verder allemaal nog ter tafel komt, het kan werkelijk van alles zijn. Dan hoor je het meteen hier op 105 Haarlem 105. En natuurlijk de muziek. Daarvoor luister je ook lekker naar deze zender. Kan ik me goed voorstellen. Kopje koffie erbij hebben wij ook. En Sommieux bijvoorbeeld vinden wij een leuke band hier. 24 Hours.

Charles Fameux, 24 Hours. Ik heb een beetje een diepe vraag voor je. Als jij in het vliegtuig stapt, of je ziet een vliegtuig voorbij vliegen, en dat gaat heel hard, zo'n vliegtuig gaat best wel snel, denk je dan, wij zijn ingehaald door de vliegtuigen? Denk je dan, oh, we hebben het verloren van de vliegtuigen, want we gaan sneller? Denk je dat dan? Ik niet. Als we nu 90 jaar lang met z'n allen nadenken over een wiskundig probleem, en in 80 uur, 90 uur slaagt een of ander AI-model erin om dat wiskundige probleem op te lossen, zijn we dan ingehaald door de AI? Of hebben we dan verloren van de AI? Hoe voelt dat eigenlijk? Daar wil ik het even met je over hebben. Ja, dit zijn de diepere dingen. Want we hebben het allemaal over kunstmatige intelligentie. En je hoorde het al bij Marcel Beun in het vorige uur. Hè, dat er een of andere developer bij zo'n model, dat hij dat dan zegt van ja, er is een kans dat meer dan 10% dat in het volgende decennium dat de mensen worden vermoord door AI. Ja, dit is allemaal heel eng natuurlijk. Maar er zitten heel veel kansen ook nog natuurlijk ook in. Dus het is ook maar net hoe wij ermee omgaan. Het is wel voor ons, hè, AI. Hey, hallo, we hebben het zelf gemaakt. Laten we daar wel even blijven stilstaan. Maar goed, wiskundig. Het is al 90 jaar lang een wiskundig probleem. En eigenlijk is het een natuurkundeprobleem. Het gaat over de berekeningen van hoe vloeistoffen en hoe lucht wervelen om elkaar heen en om objecten heen. Daar komt het eigenlijk op neer. Bijvoorbeeld om de vleugels van een vliegtuig. En dat gebruiken we over vliegtuigen. Dat gebruiken we, nou ja, niet. Ja, we als mensheid gebruiken dat de hele dag om vliegtuigen te laten opstijgen. Bijvoorbeeld. Maar hoe wervelt dat nou precies? Ja, die wiskundige formule is ingewikkeld. En die wordt uitgesproken in het zogenaamde Navier-Stokes-probleem. Nou goed, dat is een formule die wordt gewoon elke dag gebruikt. Maar er zit een probleempje in die formule. Namelijk dat als je bepaalde onderdelen van die formule op een bepaalde manier invult, dan krijg je een oneindige snelheid. En ja, we weten eigenlijk niet of dat wel kan. Want we kunnen hier op aarde oneindige snelheid eigenlijk helemaal niet bevatten. En toch zit het wel in de formule dat zou kunnen ontstaan. Dus als die formule waar is, dan is er dus een natuurkundige kans dat er ooit iets met lucht met oneindige snelheid ergens gaat bewegen. Nou, dat is ingewikkeld om dat dan te bewijzen. Is dan die formule wel goed? Nou, daar zitten ze al 90 jaar op te kauwen. En nu heeft AI, en in dit geval een model van OpenAI, heeft dat probleem opgelost en heeft gezegd, ja, dat kan. Nou ja, dat is op zich interessant. Maar in het dagelijks leven hebben we er natuurlijk niet zoveel aan. Maar het is wel een van de grote vragen die in het jaar 2000 door een wiskundig instituut is aangewezen als een van de belangrijkste onopgeloste vragen in de wiskunde. En die is nu dus opgelost. Een van de 8 volgens mij vraagstukken die nog open lagen toen. Opgelost. Nou, denken we dan. Goed, leuk. Leuk, René. Leuk dat je dat vertelt nu. Er zijn wel 100 van die AI-verhalen elke week. René, waarom vertel je dit? Nou, het gaat ons even om de intrige erachter. Er is namelijk een controverse ontstaan. En die controverse gaat over wie heeft eigenlijk dit model getraind? Het model kan het nu, maar waarom kan hij het eigenlijk? Er is namelijk een onderzoeker geweest die dit AI heeft gedaan. En die heeft AI gebruikt, zeg maar, weer om het weer op te lossen. Dus het is een AI-gebruik van AI. Het klinkt een beetje ingewikkeld. Maar daar was hij eerlijk in. Hij zei gewoon, ja, ik heb er nog wat over aan moeten rommelen. Maar hij heeft dat wel toen, zeg maar, met de hand voor een groot deel opgelost. En hij wilde dat eigenlijk gaan publiceren. Dus hij had wel AI gebruikt, maar hij had het zelf opgelost. En dat wilde hij publiceren. En toen kocht OpenAI, die zei tegen hem, geef ons je onderzoek. Hè? Weet je wat? Geef ons je onderzoek. Dan krijg je wel het auteursrecht, maar we halen je naam eruit en dan zeggen we dat OpenAI het heeft opgelost. Nou, dat heeft hij geweigerd. Maar ja, nadat hij dat weigerde, kwam OpenAI met dit bericht dat ze dat probleem hadden opgelost. En nu is er dus een controverse. A. Heeft OpenAI dit helemaal op zichzelf gedaan? Of hebben ze toch stiekem gewoon zijn onderzoek gebruikt, dat in een AI-model gegooid en gezegd, kijk eens wat we kunnen het oplossen. En nu weten we het niet. Lekker warrig. Ja, lekker warrig. En nu? Nou, nu weet ik helemaal niet meer waar het heen gaat. OpenAI lijkt het opgelost te hebben, maar wij denken dat die onderzoeker het eigenlijk zelf heeft opgelost en dat OpenAI dat onderzoek heeft gekocht. Ja, dat denken wij.
maar niet doorvertellen.

Sabrina Carpenter, please, please, please. Het is 10:56. Straks om 10:45 gaan we het hebben over de cultuur in Haarlem. Maar dat doen we niet alleen maar om 10:45. Vanmiddag gaan er mensen op pad voor de monumentendagen. Ga ik je ook straks meer over vertellen wat wij daar dan weer mee gaan doen hier op 105. Maar eerst de Alabama Shakes.

0: Alabama Shakes. Ik hoor wel een stukje D'Angelo erin met How Does It Feel? Het is niet gejat hoor, maar ik hoor het wel. Nou, je hebt me afkeken.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen. Het gebied rond de Spaarneboog in Noord wordt de komende jaren vernieuwd. Fietsers en voetgangers moeten meer ruimte krijgen. Een deel wordt autoluw en er komen 750 woningen en een nieuw winkelcentrum. Bewoners kunnen reageren op de plannen van de gemeente, maar uit rondvraag van Haarlem 105 bleek dat die niet op de hoogte zijn van de huidige stand van zaken. Veel lijkt het ze niet te deren.
3: Zorg ook dat de mobiliteit blijft. We gaan niet terug naar de vorige eeuw, want op een paard een wagen maar ook niet. Want een paard zal wel weer CO2 uitscheiden. Ik weet het niet. Dus ga een beetje met je tijd mee.
4: Swan, ik hoop hier nog een tijdje te blijven wonen. Het zal mijn tijd wel uitduren. Ik ga me er niet meer druk over maken. Palmer daar maar blijft zitten in de sportschool, daar blijft zitten, ben ik tevreden.
5: Mooi.
6: En waar gaat die Palmer dan weer heen? Komt hij weer terug?
7: Ja, die gaat weer terug.
6: Ja, komt wel weer terug.
7: Ja, ja, ja.
6: Oh, nou ja, dat is vertrouwd.
2: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. Tot eind oktober wordt het asfalt van de N205 vervangen en opnieuw belijnd, wat voor verkeershinder zorgt. Tot maandagochtend is hij vanaf de A9 en Vijfhuizen in de richting van Haarlem dicht. Daarna gaat verkeer in beide richtingen over één rijbaan. Dat duurt tot 5 oktober. Advies is om te rijden via de N208 en N201. Op de website van de provincie staat het volledige schema van werkzaamheden en omleidingen. En vannacht is een scooterrijdster aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Even na middernacht botste ze op een geparkeerde auto aan de Rijksstraatweg. Daarna parkeerde ze haar scooter en ging ze op weg naar een dichtstbijzijnde kroeg. Dankzij getuigenverklaring kon ze snel gevonden worden. Ze ontkende de scooter bestuurd te hebben. De politie doet nog onderzoek. En flink wat mensen hadden de schrik erin zitten toen er op het Zandvoortse strand plots een advertentie voor luxe villa's aan zee verscheen, zo meldt NH Nieuws. Het project Amsterdam Beach, A Little Piece of Amsterdam in Zandvoort, bleek een kunstwerk van Dadara te zijn. Het werk is bedoeld als uitvergroting van de situatie in Zandvoort en Vogelenzang, waar campings worden opgekocht en omgebouwd tot luxe vakantiewoningen. Hiermee bekritiseert hij de hebzucht die hieraan ten grondslag ligt. En dan het weer de komende dagen. Vandaag wordt het bewolkt bij zo'n 20 graden, met vanavond kans op regen. Die kans op regen zet door tot morgenmiddag. Dan blijft het bewolkt en weer een temperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: mooie combinatie tussen elektronische muziek en een vleugel. De Bauza en Magnetic en daarvoor AHA. Ja, we kennen ze natuurlijk allemaal van Take On Me, maar dit is het nummer. Wat ik draaide was het nummer dat uiteindelijk volgens mij de tand des tijds wel heeft overleefd. Ik vind het nog steeds wel leuk om te horen. Cry Wolf, het is 10:08. We schakelen even naadloos naar Marcel Beun. Die heeft de andere media voor ons geanalyseerd. Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen, met hier de Telegraaf nu. Een man is door een jury schuldig bevonden aan een niet-fatale wurging die gebeurde tijdens een uitvoering van de Queen musical We Will Rock You in 2023 in de London Coliseum. De man vroeg aan een vrouw om wat stiller te zijn, want ze zong luid mee tijdens de show. En daarop reageerde de vrouw dat ze hem onbeleefd vond, waarop de man zei: ik zal je laten zien wat onbeleefd is. En dat is het moment dat hij haar begon te wurgen. De man ontkende aanvankelijk betrokkenheid bij de wurging en verklaarde niet meer te weten dat hij bij een voorstelling was. Hij beweerde nog dat een andere man zijn plaats had ingenomen, maar deed dat zonder bewijs. De rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot 2 jaar cel voor de niet-fatale wurging. En dan het AD. Rijd je Amsterdam binnen vanaf de A2 of maak je in de hoofdstad een ritje over de A10... dan kan het zomaar zijn dat de politie in de gaten houdt of je je gedraagt op de weg met een drone. Met de drones kan het verkeersgedrag vanuit de lucht worden vastgelegd en gericht worden gehandhaafd, zegt de politie. We richten ons hierbij specifiek op ernstige overtredingen, zoals rijden door een rood kruis, achteruitrijden op de snelweg en rijden over een puntstuk of verdrijvingsvlak. De eerste automobilisten zijn al op de bon geslingerd door deze nieuwe methode. Bij de Koentunnel werden tijdens een controle de nodige overtredingen geconstateerd ook en beboet. De nieuwe werkwijze is volgens de politie goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. Ontsnappen aan een boete als je je niet aan de regels houdt wordt dus nog lastiger. De politie roept weggebruikers op om zich aan de regels te houden. Ga je toch in de fout? Vergeet dan niet, zegt de politie. De drone ziet jou wel, maar jij ziet de drone niet.

het bekendste basloopje uit de muziekgeschiedenis van Bernard Edwards natuurlijk, van Chic. In dit geval Queen, Another One Bites the Dust. Het is bijna 11:15. En ik had nog iets te goed. We hadden nog iets te goed over bedwansen, weet je nog? Nou, daar gaan we nu maar eens eventjes diep in. Er zijn 12 nieuwe soorten bedwansen ontdekt. Een nieuwe familie van bedwansen. Dat zijn die beestjes die je vooral in Frankrijk in je bed vindt. Volgens mij als je in een hotel in boekt. Maar goed, het zijn... die bedwansen zitten dus onder andere in je bed. Maar ze kunnen overal in het huis zijn. En ze zijn geel met rode accenten. En degene die het onderzocht heeft en dus die bedwansen heeft ontdekt, dat was mevrouw Sarah Schreuder aan de Universiteit of California in Riverside. En die is een fan van Taylor Swift. En zij dacht dat geel en dat rood, blond en rood, dat lijkt wel een beetje op mijn idool, Taylor Swift. En zo heeft Taylor Swift een complete nieuwe familie van bedwansen aan haar naam gebonden gekregen. Namelijk de Swiftie Filet.

En dat is dus al over van Taylor zelf, dus de originele. Dan hebben we de Swiftivulus Amator naar het... Amator. Zou dat... eens kijken. De Swiftivulus Intrepidus en de Swiftivulus Poetorum. Nou, dat is natuurlijk poets. Intrepidus is fearless en Amator, ja, Amator, de lover, de liefhebber. Nou ja, vier soorten en dat binnen een hele familie van bedwansen genoemd naar Taylor Swift. En nou is de grote vraag, wat denkt Taylor Swift hierover? Is zij nou, denkt zij nou, goh, wat een eer. Na al die records die ik al heb met mijn platen heb ik nu ook een aantal bedwansen staan. Of zou zij Sarah Schreuder nu hebben opgebeld en zeggen, nou Sarah...

kom mijn beloftes na. Sam Smith, ik had gezegd, er komt nog een koor. En dat koor was de Two City Chorus die je mee hoorde zingen met Sam Smith in Oh Mother. Het is precies 10:50. Ik wil je even meenemen al iets naar twee dingen. In de tijd en in de ruimte. In de ruimte is het, ik neem je mee naar Spaarnwoude. In de tijd, het gaat pas over beginnen op zondag 18 oktober. Dus we moeten nog een beetje wachten. Nog bijna een maand. Maar ik wil het toch wel even noemen, want ik vind het wel heel erg leuk. Het heet het Proef Spaarnwoude Park. Dus niet Proefpark Spaarnwoude, maar Proef Spaarnwoude Park. En dat is expres dat ze dat zo hebben gezegd. Want de ondernemersvereniging die dat organiseert, Spaarnwoude geeft energie, die organiseert dit culinaire event, want dat is het wel. Maar je staat niet stil. Je legt een culinaire

culinaire route af door Spaarnwoude Park. Je kunt het op de fiets doen, je kunt wandelen, met de auto kun je zelf. Maar je moet dus van locatie naar locatie, van plek naar plek. En op elke plek krijg je krijg je eten, een gerechtje, met een bijpassend drankje. En dat kan ook alcoholvrij als je dus met die auto bent. En dan kan het ook allemaal. Je gaat dus volgens een vastgelegde route langs 6 locaties in Spaarnwoude Park. Villa Westend, Action Planet, Europarks Buitenhuizen, Snow World, Paintball, Spaarnwoude. En volgens mij eindig je bij de Main Course. Dat is het Spaarnwoude Park Hotel. Dat zijn dus allemaal ondernemers. Maar die hebben dan wel allemaal een eigen culinaire verrassing voor je. Ik vind het wel leuk. Tussen 12 en 5 duurt het. En dan kun je dus die route gaan nemen. Leuk hoor. Want het is natuurlijk... Spaarnwoude Park is een park. Ja, je kunt het wel zeggen. Er zitten wel heel veel ondernemers. Maar het is wel een leuke manier om ook Spaarnwoude even goed in het zonnetje te zetten. Het kost wel geld. Je moet een ticketje kopen op spaarnwoudepark.nl/proef. spaarnwoudepark.nl/proef. Kost nogal wat geld. Kost bijna 4 tientjes. Maar dan heb je wel een leuke middag. Ik vind het wel een leuk initiatief. We houden het in de gaten, want het is over 3 weken dus. En ik denk dat we dus op zaterdag 17 oktober, die is die dag ervoor, en ook nog wel even iets over vertellen. Voor het geval dat je het alweer kwijt bent.

ik noem deze band gewoon Dance, hoor. Het is D-N-C-E. Dat vind ik te moeilijk allemaal. Is mij te ingewikkeld geworden. Dance dus, met Move. Nog 1 uur, 5 minuten en 26 seconden is het tijd voor Sherene. En dan straks om 12 uur is het Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. We gaan vandaag langs de monumenten. Nou, niet de monumentenroute, maar we gaan vandaag, Monumentendag, langs monumenten met Haarlem 105. Hoe dat precies in zijn werk gaat, weet ik ook niet. Hoe ze dat nou weer gaan doen. Want we hebben natuurlijk beeld, geluid en alles wordt gemengd. En dat gaan we allemaal bij elkaar brengen straks. Ik denk dat dat al tijdens de Heisa gaat gebeuren natuurlijk, want dan duiken we die monumentendagen in. Leuk hoor. Wij kunnen gewoon lekker hier in de studio blijven zitten. En zo direct eerst maar eens even naar de NOS gaan luisteren, naar het journaal van 11 uur. En dan komen wij om 11:15 terug, onder andere met cultuur. We duiken iets dieper in, we duiken ook de boekencultuur in bijvoorbeeld. Ja, want daarvoor luister je naar Sherene op zaterdagmorgen tussen 9 en 12 op 105. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Met angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. René Kind.
2: Hey, kustwacht. Onze radio.

Genesis, een van hun grote hits, Jesus, He Knows Me. 7:11. Het schijnt dat de kustwacht dus geen radiosignalen kan verwerken, maar de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij wel. Daar moeten wij meer van weten. Dan gaan wij zo direct eventjes... Nou ja, zo direct. We zijn er al aan het induiken. Ik hoop dat wij nog voor 12 iets daarover kunnen melden. Wat daar nou precies aan de hand is. Want dat is vreemd. Op zich zijn radiosignalen natuurlijk gewoon signalen in de lucht. Die zijn er gewoon. Waarom kan de kustwacht, onderdeel van Defensie... uitroepteken... er niks mee. En de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... vrijwilligers, uitroepteken, wel... Nou, er wordt gebeld. Ik ben benieuwd of wij nog iemand aan de telefoon gaan krijgen. Ik hoop het. En verder gaan we zo direct natuurlijk de cultuur induiken. Ietsje, ja, we krabben iets dieper dan alleen het oppervlak. We pakken er een paar dingen uit die in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, et cetera... aan het gebeuren zijn of staan te gebeuren. Nu of in de nabije toekomst. Wat te maken kan hebben met muziek en boeken en theater en dat soort dingen. Ook daarin zijn we nog een beetje aan het graven. En natuurlijk ook in de muziek. Want we zijn altijd bezig met het vullen 24-7 van het leukste radiostation van dit hele gebied. Haarlem 105. Ik heb nu iets uit de jaren 80 voor je gepakt. Van een mooie band, The Cure, Close to.

kenmerkende toetertje van The Cure, Close to Me. Zo, we gaan dus even rustig de cultuur in. Ik heb drie dingen uit het cultuurlandschap gehaald om aan je te vertellen. En we gaan in de tijd van ver weg naar steeds dichterbij. We beginnen ver weg, relatief, naar aanstaande woensdag, de 16e... om 8 uur 's avonds in de Phil een interview. Een interview van Lollies van Grunsven en zij interviewt Connie Palmen over haar nieuwe roman en die heet Johnny Walker. Ja, inderdaad, Johnny Walker, naar de drank. En als je wil weten waar dat boek precies over gaat, dat kan ik je niet precies vertellen. En dat ga ik je ook niet vertellen. En dat gaat Connie Palmen waarschijnlijk aan Lollies van Grunsven in dat interview wel aan je vertellen als je naar de Phil gaat aanstaande woensdagavond. Ik kan wel een stukje voorlezen wat de Phil zelf ook publiceert. En dan hoor je misschien al meteen de complexiteit van waar dat boek over kan gaan. De barman begroette me licht geamuseerd met de vraag wat die kon betekenen voor de jonge dame. Zoals ik me wekenlang had voorgesteld, noemde ik zo onnadrukkelijk mogelijk de drank die ik alleen kende doordat ik hem proefde op de lippen van Henry Martin, mijn leraar en mentor. De man met wie ik vaak buiten schooltijd afsprak en af en toe naar bed ging. Ik hield van hem zoals ik in die tijd van de meeste mensen buiten mijn familie hield. Niet al te diep, niet al te hevig, het afscheid al inbegrepen. Johnny Walker, het boek van Connie Palmen. Ze wordt geïnterviewd door Lollies van Grunsven aanstaande woensdagavond, de 16e, om 8 uur 's avonds in Phil. Dan morgenmiddag om 2:30... is een Johnny Cash tribute band in Patronaat. Dat is de Deaf Americans. Dus country, rock and roll, rauwe Americana. En dan wel met een, nou ja, Johnny Cash smaakje eraan, zeg maar. Niet eens een smaakje, maar The Man in Black wordt echt in het zonnetje gezet. Met passie en urgentie. Morgen om 2:30 in het Patronaat Deaf Americans. En vanavond, ik vind het alleen al leuk om te mogen aankondigen. Want ik, als ik dit hoor, dan denk ik helemaal terug aan de jaren 70. Vanavond, om 8:00, na 8:15 beginnen ze. Een vluchtje Latin, een beetje percussie, het Molukse sausje, Masada. Ken je ze nog? Ja, dat was Sayang E. Dat vond ik het mooiste nummer, Sayang E. Danza, Latin Dance. Ze begonnen ooit gewoon als een feestband, hè, op Molukse feesten. Maar ze kregen op een gegeven moment een platencontract in de jaren 70. En toen brachten ze de ene hit na de andere uit, Masada. Ik zal ook even kijken of we het kunnen draaien. Ik vind het wel leuk om... Je hoort Masada namelijk nooit meer. En dat komt, denk ik, omdat veel mensen denken nu dat Masada eigenlijk niet... Ja, radiofeeig is voor de moderne radiostations. En wij zijn natuurlijk ook wel een modern radiostation op een bepaalde manier. Maar ik vind gewoon eigenlijk dat we nu die tribute wel een keer mogen doen. Vanavond, de deuren gaan open op 7:30 van het Patronaat. Om 7:15 speelt Masada. En dat is ook leuk, dan zie je dat het een oude band is. Om 9:00 stoppen ze ermee, na 3 kwartier. En na een kwartiertje gaan ze weer verder. Ze hebben gewoon een pauze. Masada, vanavond met pauze. Mooie Molukse band in het Patronaat. Ja, en dan moet ik even gewoon. Je kunt je misschien niet zo goed voorstellen, maar dit was echt in de jaren 70. Het was het geluid van de Molukse gemeenschap. En die was in de jaren 70 ook heel bekend en heel groot en heel prominent aanwezig. En ik kan me dit nummer dus heel goed herinneren. Sayang E. Jemig, ik heb het nooit gedraaid. Ik denk dat ik dit nog nooit heb gedraaid op de radio. Nooit. In 45 jaar niet.

Ik voel het nog steeds. Ik hoor het nog steeds. Sayang E. Masada vanavond in het Patronaat. En Anita Ward hoor ik ook nog steeds. Ondanks het feit dat het Anita Ward niet is. Maar Bobby Fallon, dat is de zangeres, die probeert heel erg krampachtig Anita Ward na te doen. In deze versie van Ring My Bell. Geproduceerd en staat ook onder naam van Joe's.

0: Bobby Fallon is de dame die het zingt en Josie is de man die de boel het aan elkaar heeft geknipt en geplakt. Covertje, origineel uit de jaren 70 van Anita Ward, Ring My Bell. En ze gaan ook veel bellen, denk ik. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij belt, die gaat dingen doorbellen aan de kustwacht. En dat komt omdat de kustwacht, en dit is echt een vreemd, we hoorden het net in het NMS-journaal, en we zijn erin gedoken, maar we zijn niet helemaal boven water gekomen. We weten niet precies hoe het zit, maar wel ongeveer. Het is namelijk zo dat op zee, de noodsignalen op zee, worden via radiosignalen verstuurd. Gewoon via radiosignalen. Zoals je misschien ook op FM 89.9 nu Haarlem 105 luistert, of via DAB+. Ook dat is gewoon een radiosignaal. En die radiosignalen worden uitgezonden door schepen. En iedereen die op zee is, heeft kan zo'n marifoon aan boord hebben. Of moet zelfs zo'n marifoon aan boord hebben. En kan dan dus signalen versturen, boodschappen versturen. Ik kom eraan, kan de sluisdeur open. Maar ook help, ik heb problemen. En dat doen ze op bepaalde frequenties. Hè. Voor de reddingsmaatschappij betekent dat 156,0 megahertz bijvoorbeeld. En de kustwacht heeft ook een noodkanaal. Dat is kanaal 16 van het maritieme stukje. En dat is 156,8 megahertz. Dus die zenden dat gewoon uit. Iedereen kan dat opvangen. En dat is het rare. Iedereen kan dat opvangen. Jij kan het thuis opvangen. Als je een radio hebt die 156,0 of 156,8 kan ontvangen, dan kun je gewoon al die berichten volgen. En dat is maar goed ook, want dat is veilig als iedereen dat kan horen. Alleen, nu is het rare dat de kustwacht zojuist in het NMS-journaal heeft gemeld dat ze die berichten niet kunnen ontvangen en ook niet kunnen zenden. Maar iedereen kan dat. Het is gewoon in de lucht. Dus wij denken hier dat de kustwacht eigenlijk intern een probleempje heeft. Ze hebben ergens een zender en een ontvanger staan, of een aantal, langs de kust. En dat gaat dan naar een of ander centrum of zo, via het internet of iets dergelijks. En dat doet het niet. Dus ze hebben wel ontvangst en ze kunnen ook zenden, maar ze kunnen het niet horen, want ze hebben geen internetverbinding. Nou is het leuke, wij gingen dus bellen. En nu kunnen we ze ook niet te pakken krijgen. De telefoonlijn doet het ook al niet. Nou ja, in ieder geval iets raars. Jij wil nog iets toevoegen? Want jij bent hier de graver, Arthur. Jij zit hier ook met grote ogen te kijken van wat gebeurt hier nou?
1: Ja, ik heb geprobeerd de KNRM te bellen. Die stuurt me door naar de kustwacht, want die houden een blog bij. Ja, nou, dat blog is sinds 10:10 niet meer geüpdate. Nee. En het perstelefoonnummer, wat ze erbij zeggen, is buiten bereik.
0: Ja, raar, hè? Nou goed, de kustwacht dus. Het laatste wat we van de kustwacht hebben gehoord is die blog. Hij doet het niet.
1: Stuk.
0: En een stuk. En daarna is het ook helemaal stil geworden. Heel vreemd verhaal, want die Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, dat zijn dus allemaal vrijwilligers, gewoon met een radiootje waarschijnlijk aan het oor, die kunnen wel die signalen horen. En als er nu dus een noodsignaal wordt uitgezonden op zee, dan hoort de kustwacht het niet. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij hopelijk dus wel. En als zij dat horen, dan bellen zij dus, als de telefoon van de kustwacht het doet, bellen zij naar de kustwacht en bellen zij het door. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als de Russen komen.

0: Hij is op zich wel een fenomeen geworden. Deze man Teddy Swims. Met zijn rauwe stem. Onder andere The Door.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. Sinds vanmorgen is er een storing bij de Nederlandse kustwacht. Hierdoor kunnen ze geen berichten ontvangen of verzenden. Vrijwilligers van de KNRM kunnen nog wel berichten ontvangen en sturen ze door naar de kustwacht. Oorzaak en duur van de storing is nog onduidelijk. Monteurs van Defensie werken aan een oplossing. En gisterochtend vond er een manifestatie plaats bij Tata Steel Academy in Velsen-Noord. Een paar honderd vakbondsleden, werknemers, omwonenden en ondernemers kwamen bijeen. Zij willen dat de overheid en het staalbedrijf vaart zetten achter de plannen om te vergroenen. De laatste tijd is er veel onduidelijkheid over de nodige subsidies en investeringen en daarmee over de toekomst van het bedrijf. De deelnemers benadrukken het belang van het staalbedrijf voor de omgeving en werkgelegenheid. En twee voetgangers zijn door een bus aangereden. Dat gebeurde gistermiddag bij een zebrapad op de Tempelierstraat. Een van de twee werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht, de ander bleef ongedeerd. Over de oorzaak kan de politie nog niks zeggen. En Rummy Cup fanatiekelingen opgelet. Je kan je inschrijven voor het Nederlands kampioenschap. Dat wordt gehouden op 15 november in Mooie Boels, hier in Haarlem. De winnaar krijgt €300 en de kans om Nederland te vertegenwoordigen op het WK. Inschrijven kan op, bereid je voor, goliath.weticket.io. Maar door NK Rummy Cup 2026 in je favoriete zoekmachine in te voeren, kom je ook een heel eind. Deelname kost €14,95. En dan het weer dit weekend. Het is vandaag bewolkt met een lichte westenwind. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen droogt het rond 10 uur weer op. Ook dan blijft het bewolkt bij een temperatuur van rond de 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Queen. Het begin van hun lange carrière. The Way I Feel. En daarvoor Ella Langley. Het Adem Texas. Choosing Texas. En alles in dat nummer is gewoon keiharde country. Geen bluegrass, maar het is echt... je ruikt gewoon de grasvelden in Texas. We gaan schakelen van de grasvelden in Texas naar het achterland Hilversum. We gaan naar Marcel Beun. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Formule 1 zeker, of niet?
1: Zometeen. Eerst iets anders, want dat oude hits een nieuw leven kunnen krijgen op TikTok was de laatste jaren al vaker te zien. Toch had Ilse de Lange nooit gedacht dat het haar zou gebeuren. Het is heel gek allemaal, ik kan het niet goed bevatten, vertelt De Lange aan nu.nl. Haar hit So Incredible uit 2008, toch alweer 18 jaar geleden, wordt op TikTok massaal opgepakt en staat weer bij de 5 meest beluisterde nummers van Nederland op Spotify. De Lange merkt dat de jonge generatie nu ook op zoek gaat naar meer ouder werk van haar. Andere liedjes van haar duiken ook al op TikTok. En bij concerten meldt zich ook een jonger publiek. Ik zag ineens een groep jonge jongens vooraan staan, nummers meezingen. Nu snap ik pas hoe dat kan. Hoe leuk is het dat nu vriendengroepen komen of jonge mensen met ouders die mijn muziek vroeger op de radio leerden kennen. En dan inderdaad Formule 1 van de NOS. Ondanks vrees voor gevaarlijke situaties op de lastige Madring, het nieuwe Formule 1-circuit in Madrid, bleven grote problemen grotendeels uit gisteren op de eerste dag van de Grand Prix van Spanje. De vrije trainingen van de koningsklasse hoefden slechts éénmaal stilgelegd te worden vanwege een ongeluk. En dat het een dunne lijn is, bewezen de coureurs van de Formule 2. Na een zware crash waarbij een auto in brand vloog, werd de kwalificatie gehinderd door maar liefst 4 crashes. En zoals gebruikelijk was er vooraf veel te doen over het ontwerp van het nieuwe circuit. Enerzijds ging het veel over La Monumental, een lange en snelle kombocht in het stadiongedeelte, waar de coureurs met hoge snelheid doorheen razen. Aan de andere kant klonk er kritiek. Vanwege de vele snelle en blinde bochten ligt het gevaar op de loer. Coureurs vergelijken de Madring met het circuit van Jeddah, dat bekend staat als een van de gevaarlijkste circuits ter wereld. Vanwege de hoge snelheden en blinde bochten. Max Verstappen deelt die mening. Op sommige plekken kan een klein momentje resulteren in een crash. Maar dat is op Jeddah ook zo. Je moet ermee omgaan en marge houden. Op de limiet is het alleen wel makkelijk om een foutje te maken, zegt hij. Dan de uitslagen en tijden. Vrije training 1 gisteren, 1 Russell, 2 Antonelli, 3 Leclerc. Vrije training 2 gisteren, 1 Antonelli, 2 Leclerc, 3 Hamilton. Vrije training 3 is straks om 12:30 en de kwalificatie is later vanmiddag om 16:00. En de race die is morgen om 15:00.

een verhaal achter zitten. Maar dat zoeken we nog wel een keer uit. En Queens of the Stone Age is nou niet bepaald een band die wij veel draaien hier op de zender. Dat komt omdat ze van nature nogal van de gitaren zijn. En soms een beetje van de stevige. En ze hebben ook niet zo heel erg veel, dat je zegt, van echte hits. Dus dat is ook voor... Wij moeten er elke keer in de albums gaan zoeken van wat is leuk om te draaien. Nou, van dat Perfect zijn al twee nummers uitgelekt eigenlijk. Als één, als een bundeltje. Dus noem het een singeltje. Namelijk Insignificant Other. Een nummer van maar liefst 6 minuten. En Easy Street. Allebei nummers waarvan ik denk, hey, die Queens of the Stone Age, die stappen een beetje van die harde gitaar af. Ze zijn een beetje richting de folk en zelfs een beetje de country aan het gaan. Nou, luister maar eventjes. Easy Street.

0: welk programma hoor je nou Masada en Queens of the Stone Age? En hoor je er ook nog een verband tussen? Absoluut. Easy Street. Van dat album, dat wanneer komt het uit? Ergens in oktober of zo?
1: 30 oktober.
0: Ook 30 oktober. Van Queens of the Stone Age.

Tiger Lewis. No one but me. En Mrs. Kisses. No one but me. No one but me. Je luistert naar 105. Haarlem 105. Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, IJmuiden en alles wat er omheen zit. 89.9 DHB Plus en alle digitale kanalen. En ook op Ziggo. En er zit ook beeld bij en zo. We doen het allemaal tegelijk. En we doen heel veel. Als je denkt, wat doen ze vandaag allemaal? We gaan tot 1 uur vannacht door. In ieder geval met mensen hier in de studio. Om 1 uur, tot 1 uur, tussen 12 en 1 vannacht. Marnix Damman. En dan moet je eens naar luisteren naar Marnix. Marnix is heel persoonlijk. Als je Marnix wil leren kennen, moet je gewoon naar zijn radioprogramma luisteren. Daarvoor tussen 10 en 12... Vanavond laat dus Hong Kong Calling, geweldig. Funk, soul, hip-hop, allemaal vanuit Hong Kong. Mark Scholz, onze man daar. Avonddienst tussen 8 en 10. Jay Engels, 023. Het rare programma waarvan niemand begrijpt waar het over gaat. Dat is tussen 5 en 8. Van 3 tot 5, Rudy Nicola. Het heeft met IQ te maken. Weekend Wijzer. En Heisa zo direct tussen 12 en 3 met Barry Huis. En Barry Huis die gaat... Ja, die gaat naar de monumentendagen. Ik weet niet precies hoe hij de keuzes maakt en wat hij precies allemaal gaat doen. Maar Barry Huis, dat heeft ook met IQ te maken. Barry Huis doet namelijk ook wat je niet weet en wat je niet verwacht. Dus ik weet eigenlijk niet precies wat er gaat gebeuren. Maar als je blijft hangen, en dat doe ik zeker... dan hoor je het allemaal tot 1 uur vannacht allemaal door hier op 105. Je hoort het, hè? 105 is er altijd. Dit programma is er volgende week weer. Veel plezier met Heisa.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op een aantal wegen in Noord-Holland rijdt het langzaam. En dat heeft vooral te maken met de werkzaamheden aan de A9. Die is in beide richtingen dicht dit weekend tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Op de A10 Zuid heb je daardoor 10 minuten vertraging. Ook op de A10 Noord voor de Koentunnel sta je 10 minuten in de file. En het rijdt langzaam op de A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Daar heb je bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, goedemiddag. Chez René, hartelijk dank voor jouw 2 uurtjes. We gaan met hijs aan de slag.

0: Ja, Pharrell Williams. Een mooie start van het programma, toch? Happy. De vrolijkheid is vandaag duidelijk op pad, moet ik zeggen. Want Barry Huis, die, daar hebben we verbinding mee. Gedurende de komende 5 uur laat hij zich regelmatig horen. Niet alleen Barry, maar ook John en Joop die gaan op pad. En die hebben we straks ook nog in de uitzending. Want ja, dat zijn we natuurlijk zo gewend op de Heisa zaterdag. En ik krijg ook nog even een studiogast binnenstappen. Dat is Ron Stoevelaar. Hij heeft een nieuw boek uit. En dat gaat over het Wapen van Bloemendaal. Dat is dat café wat recent gesloten is. Althans, een nieuwe eigenaar heeft gekregen. Dus niet gesloten, maar een nieuw leiderschap in dat café. En Ron die heeft een boek gemaakt over het verleden. Dus over die 18 jaar van de vorige eigenaar. Daarover straks meer. We gaan nog één plaatje draaien. En dan probeer ik eventjes contact te krijgen met Barry in de auto. Want die is momenteel onderweg naar de volgende klant.
1: Haarlem 105.
2: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: Don't Call Me Baby, lekkere muziek op de radio. We doen het met veel plezier voor jou hier vandaag op die 89.9 FM. Ik heb hem momenteel aan de lijn. Ik probeer er ook even wat beelden bij te krijgen. En die hebben we ook zelfs. Momenteel, Buddy House, waar zit je momenteel?
1: Ik ben een monumentendag, zoals jij ongetwijfeld al verteld hebt. En we zijn onderweg richting roei- en zaalvereniging Het Spaarne. En we zijn er bijna.
0: Oké, dan kom ik straks nog even bij je terug natuurlijk. Want dan draaien wij in de tussentijd nog even een lekker plaatje.
1: Draai jij nog even lekker een plaatje. En dan zal je ons zometeen bij het eerste monument van vandaag zien aankomen.
2: Woe, Luc! Daar heb je Luc Hasselman.
3: Daarom!

Train was dat met The Weeknd. Lekkere muziek op de radio, jongens. Op die 89.9 van Lisse tot Alkmaar, van Zandvoort tot Halfweg. Duidelijk te volgen. En ook in die regio's gaan we vandaag aan de slag om de Open Monumentendagen te verslaan. Barry Huis is op pad, samen met een heel camerateam achter de maan. En wat dat betreft verwachten we leuke uitzendingen. Daarnaast natuurlijk ook Sean en Joop, die ook op pad gaan. En die zijn nog eventjes op zoek om contact te leggen met het eerste item wat ze straks gaan meepakken. Dus we wachten af, we wachten af. In die tussentijd draaien we de plaat van Dikhout. Hun allernieuwste is Te Veel Is Niet Genoeg.

0: Open Monumentendag in Haarlem. En dat wil zeggen dat Haarlem 105 daar natuurlijk een beetje bij betrokken is. We zijn er aan alle kanten bij. Momenteel staat hij ergens bij een hele mooie molen, zie ik voorbij komen. Barryhuis, waar zit je?
1: Ja, Luc, je ziet een hele mooie molen, want deze is ook onderdeel van het mooie, van de Nationale Monumentendag. Maar schijnbedriegt, want we staan namelijk ook pal voor het Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne. En ik sta hier naast Guus. Guus, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Nou, dit gebouw is hier neergezet in 1927. We zaten eerst in Haarlem, maar met discussie over erfpacht en weet ik veel wat allemaal. Heemstede wilde ons graag hebben. Hier, want die wilde hier een woningwijk bouwen. En je ziet het middenstuk is hier dan toe neergezet. Daar, een klein stukje is een woning van vroeger de bootsman. Tegenwoordig een beheerder die de deur moet open en dicht doen. Deze stukje is later aangebouwd en het achterste stuk is ook later aangebouwd.
1: Ja, en als ik goed kijk naar de foto's die jullie hebben, hebben geplaatst op de website van mooie monumenten, van Nationale Monumentendag, mis ik iets aan de bovenkant van het gebouw?
2: Ja, het torentje. Dat is in 1963 afgebroken. Vroeger werd dat als starttoren gebruikt. Zat er iemand in die zat te kijken naar de wedstrijden die eraan kwamen. Maar het mocht niet meer van de brandweer, want het was gammel en te gevaarlijk.
1: En was het ook echt gammel en te gevaarlijk? Of waren dat de strakke regels?
2: Dat is voor mijn tijd dus.
1: Dat zal nu inmiddels helemaal gammel geweest zijn als het nog had gestaan,
2: ja,
1: denk ik.
2: Daarom, ja.
1: Ja, want u ging ons mee naar binnen, geloof ik, hè?
2: Ja, en we kunnen even kijken naar hoeveel boten we wel niet hebben. We hebben een stuk of 100 boten hier liggen. Allemaal roeiboten. We hebben ook een zeilvloot, maar die ligt op onze andere locatie.
1: Ja, want het grappige is, ik heb in mijn jeugd eigenlijk nooit de optie bedacht dat ik me aan zou kunnen sluiten bij een roeivereniging. Is het nog steeds zo populair?
2: Ja, het is heel populair. We hebben dus meer dan 1000 leden.
1: Zo?
2: Ja, en dus het is... En wij zijn ooit de grootste roeivereniging van Nederland geweest. Toen hadden we er 1100. Maar nu worden we wel ingehaald door anderen, hoor. En hier zie je dus de botenloods. Dit is de loods van de skifjes, vak 1. En we hebben hier een heleboel vakken.
1: Ja, want we staan hier even voor de luisteraar. We staan hier nu aan het Spaarne. En we kijken eigenlijk naar een enorm grote loods waar allemaal roeiboten op hun kop zijn gestald. En het zijn er behoorlijk. Zijn ze ook wel eens allemaal gebruikt, dat het hele loods leeg is?
2: Ja, we hebben dus bij bepaalde lustra, dan hebben we een vlootschouw. En daar gaan ze allemaal het water op. Daar hebben we boven op die presentatie wel een foto van. En hier liggen de vieren, daar de tweetjes, de achten. En het achterste vak waar het net uit komt lopen, dat is het wedstrijdvak. Daar liggen de boten voor de wedstrijdroeiers. Die hebben een aparte boten die weer gewone roeiers niet mogen gebruiken.
1: En wat zijn zij daar nou aan doen?
2: Want ja, ik zie een skif aan het afdrogen. Dus als je geroeid hebt, dan wordt de boot meestal schoongemaakt. En ze doen er zelfs wat sopje op om hem schoon te krijgen.
1: En dat is het leukste gedeelte van aansluiten bij de vereniging, hè?
2: Nou, ja, je moet er wel zelf je boot eruit halen en erin leggen weer. En afdrogen, dat hoort erbij.
1: Nou, dan ga ik ze... Jongen, dan ben ik eens even heel benieuwd, hè. Er zijn er meerdere roeiverenigingen hier in Haarlem. Wat maakt nou dat je bij deze aangesloten hebt en hier nog steeds ook aangesloten bent en niet een ander hebt gevonden of gezocht?
3: Dit is gewoon een hele mooie vereniging. Ik zit hier al 3 jaar bijna. Het is gewoon één soort familie. En je komt iedereen tegen, je kent iedereen, je maakt met iedereen een praatje. Het is gewoon heel leuk om iedereen tegen te komen. En daarom zoek ik geen andere. Dit is gewoon het Spaarne.
1: En dan toch even tot slot, wat maakt roeien voor jou nou de hobby?
3: Het zat al in mijn familie, maar ik denk... Omdat je gewoon heel je lichaam gebruikt. Het vergt heel veel uithoudingsvermogen. Je gebruikt bijna alle spiergroepen. En het is echt een hele mooie sport.
1: Nou, Luc, heb je het laatste meegekregen? Ik denk dat wij misschien toch ook wel eens even een proefdagje moeten meedraaien dan.
0: Dat lijkt me wel leuk.
1: Wij gaan zo meteen door naar het volgende monument. En wil je even komen kijken? Vandaag en morgen kan je het met eigen ogen aanschouwen. Nationale Monumentendag, Club Spaarne, hier aan Spaarne.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Artur Meijer. Het gebied rond de Spaarneboog in Noord wordt de komende jaren vernieuwd. Fietsers en voetgangers moeten meer ruimte krijgen, een deel wordt autoluw en er komen 750 woningen en een nieuw winkelcentrum. Bewoners kunnen reageren op de plannen van de gemeente, maar uit rondvraag van Haarlem 105 bleek dat die niet op de hoogte zijn van de huidige stand van zaken. En veel lijkt het ze niet te deren.
2: Zorg ook dat de mobiliteit blijft. We gaan niet terug naar de vorige eeuw, want een paard en wagen maar ook niet, want een paard zal wel weer CO2 uitscheiden. Ik weet het niet. Dus ga een beetje met je tijd mee.
3: Ik hoop hier nog een tijdje te blijven wonen, het zal mijn tijd wel uitduren. Ik ga me er niet meer druk over maken. Palmerdame blijft zitten in de sportschool, daar blijft zitten, ben ik tevreden.
4: Mooi. En waar gaat die Palmer dan weer heen? Komt hij weer terug?
5: Ja, die gaat weer terug.
4: Ja, ik kom wel weer terug.
5: Ja, ja, ja.
4: Oh, nou ja, dat is vertrouwd.
1: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. Gisterochtend vond er een manifestatie plaats bij Tata Steel Academy in Velsen-Noord. Een paar honderd vakbondsleden, werknemers, omwonenden en ondernemers kwamen bijeen. Zij willen dat overheid en het staalbedrijf vaart zetten achter de plannen om te vergroenen. De laatste tijd is er veel onduidelijkheid over de nodige subsidies en investeringen en daarmee ook de toekomst van het staalbedrijf. De deelnemers benadrukken het belang van het bedrijf voor de omgeving en werkgelegenheid. Tot eind oktober wordt het asfalt van de N205 vervangen en opnieuw belijnd, wat voor verkeershinder zorgt. Tot maandagochtend is hij vanaf de A9 en Vijfhuizen in de richting van Haarlem gesloten. Daarna gaat verkeer in beide richtingen over één rijbaan. Dat duurt tot 5 oktober. Advies is om te rijden via de N208 en N201. Op de website van de provincie staat het volledige schema van de werkzaamheden en omleidingen. En het zijn weer de Open Monumentendagen. Vandaag en morgen openen zo'n 65 monumenten de deuren voor het publiek. Ook kan je meedoen aan een stadswandeling, exclusieve rondleidingen of een kerktoren beklimmen. Op openmonumentendag.nl vind je het gehele programma met deelnemende hofjes, monumenten en activiteiten terug. En vandaag kun je bij ons tot 5 uur live meekijken. En dan het weer de komende dagen. Vandaag is het bewolkt met een lichte westenwind, maar het wordt niet warmer dan 20 graden. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen droogt het rond 10 uur weer op. Ook dan blijft het bewolkt bij een temperatuur van rond 20 graden.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is voornamelijk druk aan de zuidkant van Amsterdam door de afgesloten A9. Die is in beide richtingen dicht. Dat levert daar her en der vertraging op. Bijvoorbeeld op de A4 naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten oponthoud. En ook op de A10 rijdt het langzaam. Wat verder opvalt is de A8 Zaanstad-Amsterdam. Bij Zaanstad sta je in beide richtingen ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
7: Ja, en zoals bekend, Barry is vandaag on tour, om het zo maar te zeggen, om verslag te doen van al het verhaal rondom de Open Monumentendagen. Barry, ik schakel nog één keer kort met jou. Jij zit nog steeds op het Spaarne.
8: Ja, kijk Luc, zo gaat het, hè. Weet je wel, eigenlijk weg en dan zie je weer van alles moois. Want Guus, we kijken hier naar een onwijs antiek oud zeilboot, is het?
9: Ja, het is een zeilwerrie. Een wherry is dus een roeiboot, hè, met twee riemen. Of twee personen met vier riemen en een stuurman. En als je dus tegen de wind in geroeid hebt en je gaat dus terug met een, kan je een zeiltje erop zetten, dat is wel lekker.
8: En hier zijn er kampioenschappen mee geworden, begreep ik?
9: Ja, er worden nog wedstrijden in gedaan. Er is een hobbyclub in Nederland van zeilwerries, hebben zitters. En dit jaar hebben we de nationaal kampioenschap gewonnen. Dus dat is wel leuk.
8: En niet alleen het roeien natuurlijk, want zoals het bij het voetbal ook gaat, heb je vaak, noemen ze dat dan een derde helft. Maar er zijn die 1000 leden, die moeten ook af en toe even een biertje en een koffietje doen. Is het niet altijd zo gezellig?
9: Ja, het is hier heel gezellig altijd, ja. En op woensdagavond wordt hier gekookt in de keuken. En dan wordt hier geborreld en gegeten. En dus hier, en we hebben een prachtige mooie kap daarboven. En als je die van binnen bekijkt, dan hebben we daar de wapentjes van de club en van Heemstede opgezet. Die zaten er vroeger ook, hier daar. Die mooie raampjes.
8: En dit is dan,
9: dat zijn ook... dicht gezeten en die zijn weer opengemaakt.
8: En dit zijn ook de ornamenten waar je kan zien dat, het gebouw stamt uit 18?
9: Nee, het gebouw stamt uit 1927.
8: 1927, maar de vereniging is wel wat ouder dan dat.
9: De vereniging is van 1885. Dus die bestaat 140 jaar, 141 dus.
8: Ja. Ik ga u hartstikke bedanken voor de mooie rondleiding. Ja, okay. En zijn jullie nog op zoek naar leden?
9: Altijd.
8: Altijd, nou... Mocht je denken, ik wil nog roeien of ik moet aan mijn bierbuikje werken.
9: Ja, dan zit je hier goed.
8: Hartstikke bedankt en Luc, tot zometeen.

0: Tina Turner en een oudje natuurlijk. What's love got to do with it? Ik had hem net al eventjes aangekondigd dat ik een studiogast had vanmiddag. Ron Stoevelaar is hier weer in de studio aanwezig. Goedemiddag, Ron.
1: Hey, goedemiddag, Luc.
0: Ja, want het is weer zover, hè. Er is weer een exemplaar uit in de serie boekjes over cafeetjes en zo.
1: Nou, dat is ook wel heel leuk om te doen. En inderdaad, het vijfde boekje is uit. En dit keer is het café Het Wapen van Bloemendaal was aan de beurt.
0: En op een bijzonder moment natuurlijk, want ja, het wapen is natuurlijk eigenlijk nu overgenomen door Rohan, hè?
1: Ja, Rohan, en die doet het hartstikke goed. En die heeft ook met dezelfde geest is doorgegaan. Het laatste stukje van het boekje schrijf ik ook dat de pen is doorgegeven om geschiedenis te schrijven voor het Wapen van Bloemendaal. En Rohan heeft die pen opgepakt. Dus ik neem aan dat het over een paar jaar weer een onvergetelijke Rowanna is.
0: Kan jij voor de kijkers die het programma volgen via de stream en ook op Haarlem 105 TV heel even het boekje omhoog houden? Dat ja, we even een beeld hebben
1: ik,
0: over waarover we praten. Kijk. Het geheime wapen. Nee, moet jij even praten, want anders gaat de camera niet naar jou.
1: Sorry.
0: Het boekje zichtbaar.
1: Het geheime wapen. Het geheime wapen, daar kwam Michel zelf mee. Ja, ik denk dat we hadden een gesprek over wat maken cafés nou zo populair. De ene staat helemaal leeg en de andere staat stampvol. Ik denk dat het met een geheim wapen te maken heeft. En dat is heel dicht in ons. En dat is gewoon aardig doen, goede service geven en mensen herkennen en zien dat ze binnenkomen en laten bestaan. Dat is heel belangrijk. Dus niet,
0: Zij hebben natuurlijk 18 jaar lang deze zaak gedraaid. Michel en Bianca, jij hebt nu een boekje geschreven. Dat is een greep uit die 18 jaar, kan ik het zo ongeveer zien?
1: Ja, wel een greep uit die 18 jaar. Bijvoorbeeld Johnny Castemel, ik noem hem Johnny omdat hij ietsje jonger is dan ik. Maar hij is wel de oudere broer van Michel. En die trok een beetje samen op in het horecawereldje. Michel ook bij de Musketeers, maar ook Johnny was bij de Musketeers. En Johnny zat vroeger bij mij in de klas. Dus ik heb een stukje mee kunnen nemen. Ook van dat stuk waarom Johnny DJ werd. En Michel het café ging doen, zeg maar.
0: Nou ja, John is natuurlijk voor het Haarlemse ook bekend als de DJ van Haarlem Culinaire. Ik bedoel, heel Haarlem kent John Castemiller wel. Ja. Eventjes naar het boek. Kan je een leuk stukje eruit pikken waarvan je denkt, nou, dat wil ik wel even delen met de luisteraars?
1: Nou, het is, weet je wel, kenmerkend voor de cafés. Die een goede klantenkring hebben en een gastenkring hebben. En dat was ook zo bij de wedstrijd van Nederland tegen Marokko. Daar heeft de burgemeester gezegd, nou, je mag wel open, maar er mag niemand in en er mag ook niemand naar buiten. Dus hij zat binnen, gevangen voor de wedstrijd. En dat is ook de laatste wedstrijd op het WK, beschreef ik dan, wat midden in de nacht werd gespeeld. Is er een om in te lijsten, gordijnen en deur gesloten, asbak op tafel. Naar binnen, maar niet meer naar buiten, zo had de burgemeester besloten. Het leidde tot geheime, stiekeme situaties. En dat maakte die nacht bijna net zo spannend als de wedstrijd. Nou, zoiets. En zo zijn er nog vele meer van dit soort dingetjes. Herkenbare momenten voor de luisteraars.
0: Mooie verhalen in dit boekje terug te vinden. Hey, als mensen nou dat boekje willen hebben, hoe komen ze eraan?
1: Nou, Rowanna heeft er nog een paar liggen. Michel was zo zuinig op het boekje dat hij dat op de laatste avond, nou, hij vergat het niet uit te delen, maar hij was bang dat het binnen 5 minuten weg was. Dus ja, aan het einde van de avond waren er nog wat boekjes over. Maar dat lag niet aan de populariteit van het boekje, maar meer aan de zuinigheid en de angst een beetje dat Michel...
0: Nou ja, het was waarschijnlijk ook een hele drukke avond op dat moment.
1: Het was stampvol. Ja, en ja, het is ook wel bijzonder op dat rare kruispunt met het mooie zebrapad.
0: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar luister, als er dus niet meer zijn bij Rowan, zijn ze dan alsnog wel te krijgen? Ja, dat zou ik bij jou bestellen of zo?
1: Ja, nou, het wordt een beetje ook... ja, dit klinkt heel arrogant, maar een beetje collectors items, want het zijn er nu 5. En ja, we hopen, Erik Kolen, daar word ik helemaal blij van zijn tekeningen. Die hebben we besloten om rond de kerst een verzamelwerkje uit te brengen. Met nog maar weer toevoegingen. Dus een leuk kerstcadeautje.
0: Van deze 5.
1: En dan volgend jaar weer misschien 5. En dan, ja.
0: 5 andere volgend jaar?
1: Ja, 5 andere, ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. We blijven het volgen natuurlijk, dat begrijp je.
1: Nou, ik ben ook nieuwsgierig, Luc.
0: Ron, los van het boekje, nog even een andere vraag. Jij zit natuurlijk in de politiek in ons Haarlem.
1: Ja.
0: Wat gaan we doen met de kerstmarkt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat wij staan voor dat de bewoners niet helemaal vergeten worden. We moeten daar zeker duidelijkheid in scheppen. En voor de rest moet het gewoon een goede kerst worden. Een gezellig Haarlem waar veel te doen is. maar waar we niet elkaar in de weg lopen. Daar staan wij voor.
0: Dat is heel open antwoord, hè, dit. Maar ik bedoel, eigenlijk doen we een maand lang kerst vieren? Of gaan we één dagje maar kerstmarkt doen? Of houden we het gewoon weer op een weekend? Wat, dat zijn de drie opties, heb ik begrepen.
1: Ja, er zijn wat raadsleden die maken als vreugdedansjes als het een maand lang feest is. Ik kan het niet anders dan... Het is geen politiek correct antwoord. Het is meer, we weten het nog niet. En we moeten echt, als de modus is dat er niemand... Dat we er alleen maar plezier van hebben, dat zou het geweldig zijn. En plezier mag wel een maand duren, wel het hele jaar, denk ik.
0: Ja, oké. Nou, we wachten af wat er gaat gebeuren met de kerstmarkt. 105 is er meestal bij met de kerstmarkt, dus dat, we gaan dat vast wel horen. Ron, hartelijk dank voor je tijd dat je eventjes wilde langskomen met je nieuwe product.
1: Heel graag gedaan.

0: muziek van Mama's Gun was dat. Enjoy. Een heerlijke droge dag, jongens. De verslaggevers die zijn op pad. Ook John en Joop die gaan straks aan de slag richting Cronjeestraat om daar verslag te gaan halen. En ik ben heel nieuwsgierig natuurlijk wat er in de Cronjeestraat dan weer gebeurt vandaag. En dit is de nieuwste van Tino Martin samen met Billy Dance.
1: Hey Tino!

0: Ja, ik hoor helemaal niks geks.
1: Nee, ik hoor helemaal niks geks. Ik ga weer even kijken waar onze eigen Barry uithangt. Ik zie de beelden wel voorbij komen nu. En nou even kijken waar ik het geluid vandaan te openen. Hey, die Barry. Hallo? Barry?
2: Ja?
1: Ik hoor jou heel ver weg nu.
2: Je hoort mij heel ver weg.
1: Ja, nu hoor ik je beter. Nu hoor ik je beter. Waar ben je naartoe onderweg, Barry?
2: Helemaal goed. Nou, ik ben benieuwd of jij een beetje kan zien waar wij rijden. Want we hebben natuurlijk een heel mooi beeld waarin we de voorkant, ja, eigenlijk waar ik naartoe kijk, dat jullie dat ook kunnen zien. Zie je waar ik rij?
1: Nee, ik denk dat jij in de buurt van Bloemendaal bent of zo.
2: Oh, Bloemendaal. Goeie tip, want het lijkt op elkaar, maar we zijn nu in Bennebloek. En over precies 3 minuten komen we aan bij het monument De Hartenkamp.
1: Oké.
2: Okay. En daar gaan we zien hoe prachtig het gebouw is. Het is enorm oud. En daar komen ze aan over 3 minuutjes. En dan gaan we eens even kijken of we iemand kunnen vinden die ons te woord kan staan. En dan gaan wij even een blik binnenwerpen, zodat de mensen die het horen of zien lekker thuis kunnen blijven.
1: Oké, en dat gaan we dan doen na het nieuws van...

0: Ja, lekkere muziek op de radio. Je luistert dan is het Haarlem 105 op de 89.9.m of de FM. En anders gewoon via DHB+. Maar het allerleukste wat we momenteel hebben is de nieuwe app. En die is echt geweldig, want als je de nieuwe app van 105 downloadt, dan kan je zowel het radioverslag volgen, het geluid dus, maar dan kan je ook op het knopje kijken drukken en dan krijg je vanzelf ook het beeld erbij, wat er allemaal in de studio gebeurt. En ook de televisieprogramma's worden daarop gelinkt. En je kan ook app de DJ doen via een klein kanaaltje wat eraan vasthangt. Dus wat dat betreft veel meer te vinden via die app. Die app is eigenlijk ideaal. Die zou ik je gewoon aanraden. Wij gaan even naar de NOS voor het landelijke nieuws. En daarna kom ik weer bij je terug. En dan zit, als het goed is, Barry Huis ergens bij de Hartenkamp.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde, was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is het her en der druk doordat de A9 in beide richtingen dicht is vanwege werkzaamheden aan de zuidkant van Amsterdam. Op de A4 naar Amsterdam heb je voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud. Op de A2 naar Amsterdam sta je 5 minuten in de file bij Amsterdam Zuidoost. Verder staat het vast op de N522 van Amstelveen naar het Bijlmermeer voor de aansluiting met de A2. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, en we gaan direct even schakelen met Barry, want die staat momenteel ergens. Hadi Barry.
4: Ja, Luc, waar we... Hoor je mij?
0: Ik hoor je wel degelijk.
4: Kijk, fantastisch. Ja, waar we net waren was natuurlijk een roeivereniging. En als je daar voorbij zou lopen of zou varen, zou je misschien niet in één oogopslag denken, dit is een monument. Maar we staan nu voor iets wat onmiskenbaar is als een monument. We staan op de buitenplaats bij de Hartenkamp. En we kijken nu naar de grote, enorme voorgevel. Het is echt een prachtig, imposant gebouw met allerlei, ja, kleine ornamentjes, maar ook grote versteende, of het, ja, wat zijn het? Ik kan het van de vier moeilijk zien of het koper is of het steen is, maar mooie beelden. Je ziet mensen in klederdracht. We kunnen, als we een kleine blik naar binnen werpen, mooie grote posters zien. Dus dat belooft wat. Wij gaan zo naar binnen en dan nemen we jullie even mee naar de Hartenkamp.

Ilse de Lange en Something Good. Lekkere muziek van eigen bodem, nationaal product. En dat doen we morgen dan ook weer. Tussen 12 en 2 hebben we alleen maar plaatjes van eigen bodem. En dit was dan een Engelstalig nummer, maar we hebben dan ook een Nederlandstalig nummer. En bijvoorbeeld Yves Berensen is zo'n Nederlandstalig nummer.

0: Ja, Yves Berensen en terug in de tijd. Nou, ik heb momenteel natuurlijk weer verbinding met onze vliegende kiep in het land. En dan praat ik natuurlijk over Maurice. En even een lijntje zoeken. Ja hoor, dit is hem dan. Maurice, nee, wat zeg ik nou? Ja, Maurice die zit achter de camera, maar Barry die staat natuurlijk voor de camera. Barry, goedemiddag.
1: Hallo, je loopt
2: in beeld. Ja, hey, goedemiddag Luc. Ja, we staan hier nu bij, naast mevrouw Pandic, moet ik zeggen. En we staan... Sorry?
1: Von Panwitz.
2: Von Panwitz.
1: Ja.
2: En we staan strak voor de ingang van de Hartenkamp. En we krijgen een soort van spoedrondleiding, want het gebouw is enorm. Ik heb al even een klein huzarenstukje gekeken doordat ik naar binnen liep. Je weet niet wat er gedecoreerd is en wat er origineel is, hè?
1: Nee, niet echt, maar een heleboel dingen zijn origineel. En ik ben hier in 1920 komen wonen. Ik kwam uit Duitsland. Ik ben de keizer nagereisd die in Doorn is gaan wonen. En ik had een enorme kunstverzameling en ik wilde dan richting Nederland ook komen. Omdat ik dacht van, nou, dit is gewoon dan een heel mooi pand. En daarom heb ik het dus ook aangekocht met al mijn kunst.
2: Want ik... Goed gevulde zakken, hoe heeft u die verworven?
1: Ik ben zelf een rijke erfgenaam uit Argentinië. En ik ben getrouwd met een rijke Duitse advocaat. Die ook kunst verzamelde. Dus ik had gewoon wat dat betreft een prachtige bed. Om in een gespreid bed, laten we het maar zeggen.
2: Dat heeft u goed voor elkaar.
1: Ja.
2: En waar zijn we nu?
1: Wij zijn in mijn eetzaal. Dit is de spiegelzaal, zoals we dat noemen. Je kan kijken richting de ramen. Want daar heb je dan luiken waarin spiegels zijn. En die kunnen we dus 's avonds sluiten. En dan hebben we dus een prachtige, met het licht een heel mooi entourage voor het diner.
2: En dan vraag ik even voor de cameraman, want die weet dat niet. Wat wordt er dan in de spiegelzaal gedaan? Is dat ze worden de feesten gegeven of moet ik dan een beetje vulgair denken, zoals de cameraman nu ook denkt?
1: Nee. De cameraman mag denken wat hij wil, maar hier wonen hele keurige, nette mensen. En wij hebben hier alleen maar heel erg lekker gedineerd.
2: Wat goed. Ja. Mooie zaal. Het is prachtig.
1: Ja, mooi hè. Dat is heel erg mooi. En ik wil jullie ook wel meenemen naar mijn porseleinkamer. Ik heb een porseleinkamer, dat is ook mijn verzameling, zeg maar, van porselein uit Meissen, antiek. En ik zit hier heel erg graag. Prachtig park.
2: Ja, dit is ook wel bijzonder, hè? Het is eigenlijk een serre, toch? Een koepelige uitbouw waar onwijs veel licht naar binnen komt, uitkijkt op een, ja, echt, ik kan niet anders zeggen, een prachtig park.
1: Ja.
2: En in de kasten zien we al uw verzameling porselein.
1: Porselein, inderdaad. En ik heb het een beetje op kleur, blauw, roze. En dit is een van mijn lievelingsplekjes. Er stond oorspronkelijk in de tijd dat ik er tussen 1920 en 1942 woonde, stond hier Meissen en echt allemaal behoorlijk kostbaar porselein. Dat is helaas op dit moment dat kan niet meer.
2: Want... Nou, leg maar weer terug, cameraman Maurice. Want ik zag hem al met een schoteltje in zijn zak stoppen.
1: Ja, dat bedoel ik. Wat je nu ziet is wat goedkoper porselein. En porselein wat er stond, dat stond in, en staat nu in de musea.
2: Een museum ook hier in onze eigen regio?
1: Nee. Rijksmuseum is er een deel. En ook in Leeuwarden, het porseleinmuseum daar. Dus wat dat betreft is het gelukkig wel allemaal bewaard gebleven. Ik heb veel geveild, omdat ik ook mijn spullen niet allemaal mee kon nemen. 1942 was de oorlog. Ik heb wat kunst verkocht aan Göring.
2: Aan Göring
1: was ook een kunstverzamelaar. En daarom kon ik met mijn andere kunst richting Zwitserland.
2: Is dat iets bedenkelijks, dat de kunst aan Göring verkocht is? Of zijn dat gewoon zaken en daar moeten we niet te ver over nadenken?
1: Nou, ik wilde heel graag uit Nederland weg. Want ik had wat Joods bloed in mijn voorouders en ik zat hier niet meer zo rustig. Dus ik dacht, als ik dat nou op een goede manier regel... En dat kon, doordat hij ook een kunstverzamelaar was. Dus dan konden we daar goede zaken doen.
2: Nou, dat heeft u inderdaad. Echte zakenvrouw, begrijp ik.
1: Ik ben wat dat betreft, ja, als je geld hebt, moet je wel daaraan werken dat je het ook houdt.
2: Want woont u hier alleen dan?
1: Nee, ik was weduwe geworden eind jaren 20 en ik ben hier gaan wonen met mijn dochter Ursula. En Ursula was natuurlijk een zeer geliefde erfgenaam. En zij is verloofd geweest met de zoon van keizer Wilhelm. Maar dat is niks geworden. Prins Bernhard is hier ook een heel aantal keren geweest. Zij was een rijke erfgenaam, maar dat is ook niks geworden. Zij is uiteindelijk met een lord in Engeland getrouwd. En toen ben ik hier alleen gebleven, met mijn bediener natuurlijk.
2: Nou, dat heeft ze dan van de moeder, want uw dochter wist blijkbaar ook wat ze wilde.
1: Ja, absoluut.
2: Ja, vertel, waar staan we nu? Dit is ook imposant. De mooie ornamenten op het plafond.
1: Ja, dit is een rococo-kamer, barok rococo, goud. Dit heet dus ook de Gouden Zaal en dit was mijn salon. Dus ik zat hier gezellig bij de open haard een boek te lezen of een kopje thee te drinken.
2: Wauw, onwijs bedankt.
1: Ja.
2: Ja, het is eigenlijk, ik zei het al aan de voorkant, hè, voordat we live gingen. Het doet eigenlijk geen eer toe, hè, de 5 minuten die we hebben om dit enorme imposante gebouw door te nemen. Maar ik hoop dat mensen nog een kleine...
1: impressie dat ze volgend jaar richting de Hartekamp komen als er weer Monumentendag is.
2: Of later vandaag of morgen natuurlijk, want dat kan ook nog.
1: Nee, morgen zijn we niet open, helaas. Alleen vandaag.
2: Nou, motor aan, deze kant op rijden. Of gewoon nog lekker de Haarlem 105 op repeat zetten. En anders volgend jaar.
1: Volgend jaar.
0: En tot hoe laat vandaag?
2: Terug naar jou.
3: Haarlem 105.
2: Oh, tot hoe laat vandaag?
1: 4 uur.
0: Oké, die heb ik nog meegekregen.
2: Ja, heb nog even.
0: Tot 4 uur. Oké, bedankt. Doei.
3: Haarlem 105.
4: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

De Pretenders waren dat. En Talk of the Town, ja. Mag duidelijk zijn, hè? Er wordt vandaag heel veel gesproken over The Town. En Barry is onderweg, maar niet alleen Barry is onderweg. Ook Sean en Joop die, zijn onderweg. En die zijn onderweg richting Cronjestraat. Daar ga ik ze straks, als het goed is, een item vandaan peuzelen. Maar voordat we daar zijn, hebben we natuurlijk eerst straks onze eigen 105 Nieuws met Arthur Meijer. En dat komt na de volgende plaat. Dus blijf lekker hangen, dan ben je van alle...

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het gebied rond de Spaarne-Boog in Noord wordt de komende jaren vernieuwd. Fietsers en voetgangers moeten meer ruimte krijgen, een deel wordt autoluw en er komen 750 woningen en een nieuw winkelcentrum. Bewoners kunnen reageren op de plannen van de gemeente, maar uit rondvraag van Haarlem 105 bleek dat die niet op de hoogte zijn van de huidige stand van zaken. En veel lijkt het ze niet te deren.
2: Zorg ook dat de mobiliteit blijft. We gaan niet terug naar de vorige eeuw, want een paard en wagen maar ook niet, want een paard zal wel weer CO2 uitscheiden. Ik weet het niet. Dus ga een beetje met je tijd mee.
3: Ik hoop hier nog een tijdje te blijven wonen, het zal mijn tijd wel uitduren. Ik ga me er niet meer druk over maken. Paul, maar daar maar blijft zitten in de sportschool, daar blijft zitten, ben ik tevreden.
4: Mooi. En waar gaat die Paul dan weer heen? Komt hij weer terug?
5: Ja, die gaat weer terug.
4: Ja, komt wel weer terug.
5: Ja, ja, ja.
4: Oh, nou ja, dat is vertrouwd.
1: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. Vannacht is een scooterrijdster aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Even na middernacht botste ze op een geparkeerde auto op de Rijksstraatweg. Daarna parkeerde ze haar scooter en ging op weg naar een kroeg dichtbij. Dankzij getuigenverklaring kon ze snel gevonden worden. Ze ontkennen de scooter bestuurd te hebben. De politie doet nog onderzoek. Gisterochtend vond er een manifestatie plaats bij Tata Steel Academy in Velsen-Noord. Een paar honderd vakbondsleden, werknemers, omwonenden en ondernemers kwamen bijeen. Zij willen dat overheid en het staalbedrijf vaart zetten achter de plannen om te vergroenen. De laatste tijd is er veel onduidelijkheid over de nodige subsidies en investeringen en daarmee ook de toekomst van het staalbedrijf. De deelnemers benadrukken het belang van het bedrijf voor de omgeving en werkgelegenheid. En het zijn weer de Open Monumentendagen. Vandaag en morgen openen zo'n 65 monumenten de deuren voor het publiek. Ook kan je meedoen aan een stadswandeling, exclusieve rondleidingen of een kerktoren beklimmen. Op openmonumentendag.nl vind je het gehele programma met deelnemende hofjes, monumenten en activiteiten terug. En vandaag kun je bij ons tot 5 uur live meekijken. En dan het weer de komende dagen. Vandaag is het bewolkt met een lichte westenwind. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen droogt het rond 10 uur weer op. Ook dan blijft het bewolkt bij een temperatuur van rond 20 graden.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het op verschillende plaatsen langzaam in Noord-Holland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naar de West en Muiden rijdt het langzaam over 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht-Amsterdam beland je in de file tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost. Je treft 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Het is een zaterdag zoals hij hoort te zijn bij Heisa. Altijd een beetje een ratje toe, een beetje grommel op de zender. En dat doen we met veel plezier tussen 12 en 3. De ene week Jan Gaus en de andere week mag ik het doen. Mijn naam is Luc Hasselman en vandaag ondersteund door heel veel verslaggevers. Want ja, Barry is op pad, maar Barry is natuurlijk niet alleen op pad. Die Maurice is cameraman bij zich. En volgens mij Dennis, als ik me niet vergis, de nieuwe cameraman is er ook bij. En vervolgens natuurlijk John op pad samen met Joop. Ja, en die krijgen ze straks allemaal nog in de uitzending ook in de komende anderhalf uur die we te gaan hebben. Ik hoorde hem vanmorgen bij René Kind en toen dacht ik, oh, dat is lekker. Dat is een lekker plaatje. Heel relaxed is het. Vandaar ook dat ik even met een relaxed talking er naartoe ga. De nieuwste plaat van Douwe Bob. Ja, echt een heel mooi nummer. A Note to Self heet de plaat. En een heel rustig nummer. Maar echt dat je wel zegt van nou, het is een zaterdagmiddag even met de beentjes op de bank en even luisteren naar Douwe Bob. Ik geef jou dit moment nu om nu je beentjes te strekken en op de bank. 1, 2...

0: Dat is een mooi liedje. De allernieuwste van Douwe Bob. Note to Self. Ik heb nu eventjes de tijd om lekkere muziek te draaien. Nou, die mannen natuurlijk links en rechts aan het rijden zijn. Ik zie dat ze veel in de file staan. Ze staan veel aansluitend bij nu weer een geel wagentje. Net een blauw wagentje. En af en toe een groen wagentje. Maar fijn, ze zijn onderweg naar Penningsveer, is mij net in mijn oor gefluisterd. Dat duurt nog eventjes. En die andere jongens, die zitten op de fiets. Dus ja, die kan ik geen beelden van zien momenteel. Maar die zijn onderweg naar de Cronjestraat.
1: Next thing.
0: Andere verkeerde? Ja, deze moet het zijn. Heerlijk plaatje van Crackery Porter. Mr. Holland. Over het voorstellen aan zijn schoonvader is het eigenlijk, hè?

Crack Reporter. Geweldige nummer. Mr. Holland, ja. Eigenlijk ook niet... eigenlijk ook een beetje uitzonderlijk dat deze man zo ontzettend groot is geworden. Internationaal is doorgebroken. En eigenlijk daarvoor gewoon een straatmuzikant was en een zwerver. Maar daardoor heeft hij nooit slechter kunnen zingen. Hè? Dat deed hij altijd gewoon goed. Hij moest alleen even ontdekt worden. Over ontdekken gesproken, Lucas en Steve die hebben een nieuwe plaat uit. En dat is dan een beetje het uptempo nummer. En ik weet dat John daar weer gek op is. Dus ik denk, nou, die pak ik dan eventjes mee in de uitzending. Hun allernieuwste staat in de hitlijsten momenteel in de tip. Met All I Know. En toen keek ik in die hitlijst en toen zag ik ook in één keer het verlangen staan van Yves Berense. Dat is natuurlijk hartstikke een nummer van Quincy. En daarvoor blijkt het eigenlijk te zijn van de mannen van Clouseau. En door het televisieprogramma De Beste Zangers, waarin hij dit nummer natuurlijk heeft gezongen, is het nu in één keer weer populair. En nou blijkt dus ook dat Yves hem zelf opnieuw heeft uitgebracht. Dat vind ik wel grappig. Maar die pakken we dan morgen mee. In het nationaal product. Lucas en Steve. All I Know.

Lekker nummer hoor. Licorice is Thief, hun allernieuwste. En dit is de Dancing Queen van ABBA. Ik probeer een lijntje te leggen met Sean en Joop.

0: ABBA en de Dancing Queen, ja. Ik zei het al eerder, het is een ratje toe op de zender vandaag. We hebben verslaggevers overal en nergens. Maar ik zie nu ook in één keer de beelden voorbij komen van John. En John die is samen met Joop op pad. En die zit momenteel in de Cronjeestraat. Hey John, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Luc en luisteraars. Inderdaad, de generaal Cronjeestraat. Voor de zaterdag vind ik het een beetje rustig. Maar ja, die halen er slapen natuurlijk uit. Of de halener slaapt uit. Dus,
0: ik zie jou net, niet, ik zie jou net niet in beeld staan, John.
1: Oh, moet ik in beeld?
0: Ja, je moet in beeld. Ja. Zie ik je wel.
1: Nou ja, excuses voor de zonnebril, luisteraars. Maar ik heb een beetje een oogdingetje gehad, dus vandaar.
0: Ja, je hebt een oogoperatie gehad en dat is goed gegaan inmiddels, toch?
1: Ja, dat gaat hartstikke goed, joh. Ik zie alleen nog een paar wurpjes door in mijn ogen. Maar goed, dat gaat allemaal goed. Heeft de luisteraar geen boodschap aan. Wat gaan we doen eigenlijk? Ja, een beetje kijken.
0: Je bent in de Cronjeestraat en volgens mij is daar iets nieuws. Er is iets nieuws en daar ga je naartoe op zoek, toch?
1: Ja, de mug. Er hoort nog wat bij. De happy mug, daar gaan we zo heen. Gaan we zo heen en dan gaan we daar de eigenaren, het zijn er twee geloof ik, die gaan we interviewen wat het allemaal inhoudt. Dus dat ga ik nog niet verklappen, want dat gaan we straks doen.
0: Oké, dan komen we straks bij je terug, John.
1: Hartstikke goed.
0: Succes, tot zo.
1: Gaan we doen, doei.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Het heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht tussen Naar de West en knooppunt Diemen. Het rijdt langzaam 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam sta je in de file tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost. 4 kilometer met een kleine 10 minuten extra. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je ook 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N522 Amstelveen richting Belmermeer. Tussen de aansluiting met de A9 en de A2 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, en we zijn begonnen aan het, het tweede gedeelte, eigenlijk het derde gedeelte van het programma. 105. En dan beginnen we meteen te schakelen naar John.
4: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
3: Hey John, een goedemiddag.
5: Hallo, hallo, hallo.
6: Hallo, hallo, hallo.
3: Ja, ik hoor je nu dan luid en duidelijk, John.
6: Oh.
3: Goedemiddag.
6: Goedemiddag, inderdaad, ik ben op pad. En ik ga zo vragen aan...
7: Barbara.
6: Aan Barbara en...
7: En Frank.
6: En Frank, waar ik ben. Dat is ook wel belangrijk. Ik weet het natuurlijk wel een beetje, want ik ben hier gekomen. Maar Barbara, waar zijn we precies?
7: Nou, je bent op dit moment in de Generaal Cronjeestraat bij Happy Mug Dagbesteding. Daar ben je, ja.
6: Dat kan ik ook zien. En heb je dagbesteding? Leg even uit wat dat precies inhoudt. Want ik heb hem wel ingelezen, maar ik heb liever dat jij...
8: Dat ik het dan. Happy Mug Dagbesteding is een plek, een locatie voor mensen met een beperking. Ja, die hier hun creativiteit kunnen uitoefenen. En dat is met begeleiding vanuit Barbara, vanuit onze collega's die daarvoor werken. Ja, die kunnen hier maandag tot en met vrijdag terecht om... wat ik zei, hun creativiteit los te laten.
6: Die creativiteit, dat is wat er hier allemaal staat, wat ze maken? Of hoe werkt dat, sorry?
8: Ja, cliënten van ons, wij noemen het eigenlijk onze deelnemers. Ja, alle kaarsen die je ziet in de winkel, al het keramiek wat gemaakt wordt. Alles wat in de winkel staat, wordt zelf gemaakt. Wordt ingepakt en wordt verkocht aan onze winkeliers in de Cronjeestraat.
6: Zo, dat zijn goede afnemers. Dat doen ze wel aan mee.
7: Ja, we hebben zeker een hele grote groep vaste afnemers. En ook heel veel mensen die ons nog steeds niet kennen. Dus kom langs, zou ik zeggen.
6: Dit kan helpen.
7: Dit is zeker helpend, zeker helpend. Ja, en we bestaan nu 5 jaar. Waarvan 3 jaar hier in de Generaal Cronjeestraat.
6: En daarvoor ergens anders?
7: Daarvoor zaten we in het Nova College. En daar zijn we begonnen de eerste 2 jaar. En vanaf dat we hier zaten zijn we 5 dagen open.
6: Ja, dit is ook fantastisch om hier te zitten, neem ik aan.
7: Het is, ja, dit is een hele geweldige, grote, mooie locatie om te zitten. Ja, zeker weten.
6: En dan lees ik ook Happy Mug Studio. Wat houdt dat precies in?
8: Happy Mug Studio. Ja, Happy Mug Studio heeft Barbara opgezet als eerste. Dus dat is eigenlijk de verkoop van haar producten. En vanuit de studio is de dagbesteding gekomen. Dus dat is echt voor onze deelnemers waar ze creatief hier aan de gang kunnen. Ja, en sinds begin augustus hebben we de stichting opgestart. Dus eigenlijk hebben we 3 takken. De studio, de dagbesteding en de stichting.
6: Dus het is eigenlijk bij Barbara begonnen, begrijp ik.
7: Ja, de dagbesteding is bij mij begonnen. Mijn laatste scriptie was: wat is nou nuttige dagbesteding? En uiteindelijk was dit wat mijn toenamige deelnemers wilden. En dat heb ik tot dit omgetoverd 5 jaar later. Dus zo is het begonnen. Nu 5 jaar later zijn we daar een stapje verder met een stichting eronder gegooid. Ja, en dan heb je hier het bestuur van de stichting zitten.
6: Nou, over bestuur gesproken, er is een nieuwe dame aangesloten. Ja, nou ja, nieuwe dame. Ja. En die heet?
7: Hanke Dijkstal.
6: Hanke. En Hanke is bestuurslid, hoor ik net.
7: Ja.
6: En is dat heel veel werk, Hanke?
5: Nou, Barbara en Frank die nemen heel veel wind uit de zeilen. Dus ik ondersteun en ik help. Maar Frank en Barbara doen het overgrote deel.
6: Okay. Ja, je hangt er een beetje bij. Nee.
5: Een beetje. Ja, maar ik vind het wel heel erg leuk om te helpen en te ondersteunen. Dus ja.
6: En wanneer heb jij je aangesloten?
5: Nou, volgens mij in augustus ongeveer dat Barbara in de lucht kwam met: ja, we willen heel graag die stichting doen, we willen die bus zo graag, we willen activiteiten opzetten en we hebben nog een medebestuurslid nodig. Wil jij niet helpen? Want jij hebt vanuit andere werkzaamheden weer andere ervaring en kennis. Dus misschien vind je dat leuk en daar heb ik ja tegen gezegd.
6: Dus ze hebben een goede vis binnen.
7: Ja,
6: een hele grote vis, ja. Even over de bus. Hebben we die al in beeld gehad? De bus. Wie wil er iets over de bus vertellen?
7: Ja, ik denk dat Frank er het meest over kan vertellen.
6: Frank, die chauffeurt ook.
7: Ja, die chauffeurt
8: ik chauffeur ook, ja. Op vrijdag ben ik hier ook vrijwilliger. Maar de bus is in het leven geroepen om onze deelnemers te gaan ophalen. Dus dat ze niet meer zelf deze kant op hoeven te komen, meer mogelijkheden geven. We kunnen ermee vanuit hier halen we ze op. We rijden rond in de omgeving Haarlem. Dus eigenlijk vanuit Velzenbroek tot door Haarlem, Heemstede, Krukius, Bennebroek. Dat is eigenlijk de route die we rijden, waar we onze deelnemers kunnen ophalen.
6: En moet je daar een paar keer heen en weer, want hoeveel gaat er in de bus?
8: Het is een 9-persoons bus, inclusief chauffeur. Dus ja, we zullen met rond de 6-7 deelnemers, die kunnen we ophalen. Die proberen we in een routetje rond te rijden. En te zorgen dat ze hier redelijk op tijd zijn om hun dag vol activiteiten hier bij Barbara en met collega's te kunnen doen. Dus ja, op zich gaan we proberen om het in 1 keer te doen. Ja, soms misschien als de deelnemers nog verder groeien, zullen we het misschien in 1, 2 ritjes moeten doen.
6: Ja, misschien een beetje een aparte vraag, maar doet de overheid of de gemeente, steunt die dit ook financieel?
7: Laten we een oproep doen. Nee, we zijn nu fondsen aan het aanschrijven, subsidies aan het aanvragen. We zijn een crowdfunding gestart om dit allemaal te kunnen bekostigen. Niet alleen de bus, maar ook de vrijwilligers die hem rijden. Die willen we toch ook daarvoor bedanken en in het zonnetje zetten. Dus ja, we zijn druk bezig om de financiën op orde te krijgen. Op dit moment huren we de bus nog en die willen we ons eigen maken. Zodat we echt ook niet alleen heen en weer vervoer, maar ook een dagje weg, een vakantie kunnen doen. Net even wat extra dan alleen de dagbesteding zijn. Nee, we willen ze nog iets de komende 5 jaar meegeven. En dat is eigenlijk herinneringen maken met elkaar.
6: Zo, dus jullie hebben geen boekhouder nog. Is dat voor jou boekhouding?
5: Nou, dat probeer ik aan Frank uit te besteden.
6: Oh, op die manier. Dat gaat goed hier.
3: Het klinkt als een goed actieve club, John.
6: Ja, absoluut, Luc. Het is vrij actief, ja. Ja, daar heb je gelijk in.
3: Ik ga langzaam afronden.
6: Dat ga ik dan doorgeven. Ja. Dan gaan we langzaam afronden. Ja, Luc gooit er een plaatje in. Ja. Want hij heeft genoeg gebabbeld. Nee hoor, nee. Hij is trots op dit item. Oh, en leuk, op jullie.
5: Leuk. Ja, natuurlijk. Dankjewel. Nee.
3: Ik wens jullie heel veel succes met deze nieuwe actie natuurlijk van de Happy Mug.
8: Mooie oproep richting Haarlem.
6: Wacht even Luc, want er wordt nog wat gezegd.
3: Ja.
8: Nee, wil ik vragen misschien aan alle luisteraars, alle mensen in Haarlem die dit te horen krijgen. Onze website is www.happymugstudio.com. En misschien mooi om onze bus in het zonnetje te zetten. Misschien met een kleine donatie of om het verder te delen. En ja, dankjewel aan de voorkant.
6: En dit is de Cronjeestraat?
8: Dit is Generaal Cronjeestraat, nummer 19 in Haarlem.
5: Haarlem Noord.
6: Nou, we zijn eruit, Luc. Luisteraars.
3: Hartelijk dank, John.
0: Haarlem 105. Dit is Heisa. Tot 3 uur.

mooiste muziek heeft hij gemaakt. Bruno Mars. En natuurlijk ook uitverkochte zalen hier in het Nederlandse. Uitverkochte stadions, mag ik eigenlijk haast wel zeggen. De mannen die zijn op pad. En nou, het is inmiddels duidelijk, hè, jongens. Het is Open Monumentendag in Haarlem. Dat wil zeggen dat we op zoek zijn naar diverse mooie gebouwen in de regio. Daarvoor is Barry met camera onderweg. En ik heb wel een telefoonlijntje met de mannen, maar nog even geen beeldlijntje op het juiste moment. Dus misschien dat ik nog één plaatje ertussendoor moet draaien. Ik denk het. Ik hoor even geen reactie, maar ik ga ervan uit dat ik dat even moet doen.

0: 5.
1: Dit is Heisa. Tot 3 uur.
2: Ja, en zoals jullie al gemerkt hebben, we hebben een uitzending met heel veel live lijntjes liggen. En daarvoor staat momenteel Barry ook weer ergens. Barry, een goedemiddag. Waar zit je nu?
3: Ja, hi Luc. Ja, waar we komen net bij de Hartenkamp vandaan. En dat is iets waar je langs rijdt, hè. Als je richting Bennebroek gaat, een heel groot imposant gebouw. Maar nu zijn we in Penningsveer. En dit is een plek of een locatie waar je niet snel zal belanden als je hier niet gericht naartoe zou gaan. En ik sta hier naast Balster en naast Fred. Ja, ik zou zeggen goedemiddag, heren.
4: Goedemiddag. Leuk dat jullie er zijn.
5: Hallo.
3: Ja, want we staan... Ja, ik kan het wel gaan vertellen, maar ik heb liever dat jullie het vertellen. En terwijl jullie vertellen waar wij nou precies zijn en waarom we hier zijn... kunnen we gelijk een stukje lopen tijdens.
4: Nee, hartstikke goed. Prima.
3: Wat vertel eens, waar zijn we?
4: Je bent hier op Fort Penningsveer. En dat ligt vlakbij Haarlem. En tussen Zwanenburg en Amsterdam in en Haarlem.
3: Ja, ik herken het een beetje als je door het industriegebied rijdt en je gaat een keer een random afslag in en in één keer ben je in een prachtig dorp.
4: Ja, klopt. Spaarndam is heel mooi en hier kan je best vertoeven. En zeker op het fort.
3: Er is mij verteld dat ik dit wat ik nu ga zeggen niet mocht zeggen, maar ik ga het toch doen. We staan hier naast een bunker.
4: Ja, wij noemen het geen bunker, wij noemen het een verblijf, hè?
3: Ja.
4: Dat is het geworden eigenlijk. En het geeft aantrekkingskracht voor mensen. En zo zijn wij hier ook eigenlijk gekomen.
3: Ja, want we hebben van tevoren hebben we even afgesproken. We hebben de geschiedenis en we hebben de toekomst. En Fred, ja. Jij ging ons alles vertellen over de geschiedenis van het fort.
4: Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Ik zit hier al meer dan 40 jaar.
3: Ja, want jij woont hier, hè?
4: Ja, ik woon hier in het huis, ja. Ja, er is veel vocht en dat moet eerst verholpen worden. Dus zodoende.
3: Maar woon je dan al die jaren in het vocht? Of hoe bedoel je dat?
4: Ja, ik heb hier toch wel aardig in het vocht gezeten. We hebben wel het huis aan de buitenkant laten renoveren.
3: Want daar is je slaapkamer, zie ik. En,
4: ja, dat is er vlakbij. Dat is van de buren, hoor.
5: Dat is van de buren. 46 jaar al, hè, woon je
4: ja,
5: hier.
4: Ja.
5: En werken.
4: Ja, ja. En werken, ja. Ja.
3: En hoe is dat? Want het is wel heel uniek om in een fort te wonen.
4: Ja, maar ik woon dus niet in het fort. Ik woon bij mijn dochter thuis en zo. En zo tot het hier de droogte eruit is. En daar is Balster mee bezig om dat te verhelpen. En we hebben allemaal apparatuur in staan. En ja, het duurt mij een beetje lang, maar dat moet wel gebeuren natuurlijk.
3: Dus ja, dat is kan ik me voorstellen, want we lopen nu een rondje om het fort heen. Ja. Waar is het afhankelijk voor gebouwd? Want ik heb het een beetje ingelezen en er is een soort van aardewerk. Dat stond hier al heel lang geleden. Ja. En vanuit daar heeft het 1000 verschillende soorten functies gehad, geloof ik.
4: Ja, maar omdat je hier veel water en riviertjes had. En de oorlog kwam een beetje opdoeken in de Eerste Wereldoorlog. Toen zijn die Hollandse soldaten... Die moesten ergens onderdak hebben. En dat hebben ze hier gekregen. Op het fort. Toen zijn ze hier alles gaan verbouwen. En op meerdere forten. En vooral hier in de gemeentes en zo. En omdat het hier een waterrijk gebied is. Als de vijand zou komen. Maar die is hier nooit geweest. En zo is dat eigenlijk gekomen. Want dan konden ze de dijken ondersteken.
3: We hebben het over de Eerste Wereldoorlog, hè?
4: Dat is over de Eerste Wereldoorlog. En daarna is de Tweede Wereldoorlog gekomen. Dat was in 1940. En toen hebben hier de Duitsers gezeten. En dat was de groene politie. En die waren van de Duitse Weermacht. En dat waren geen prettige jongens natuurlijk. Want die kwamen uit Duitsland om hier orde op zaken te stellen. En af en toe, er gebeurden er wel eens wat dingetjes natuurlijk. Ook hier werden de mensen hier naartoe gebracht. Vandaaruit dat we hier ook overal rondom het fort ook tralies hadden en zo. En dat is nu wat gezelliger. Maar vroeger was dat niet zo hier. En toen kwamen wij hier vanuit de hulpverlening, via Hans van Mierlo. Die wilde iets nieuws opstarten. En toen zijn we eerst in een schooltje begonnen in Amsterdam. En dat hebben we genoemd de Leefkringschool. Dat was van origine de Snellierschool. Dat was in Amsterdam, in de Jordaan. En vanuit de Jordaan...
3: Maar daar kom je ook vandaan, hè? Dat horen we wel.
4: Ja, dat kun je wel horen. Hè? En ik ben daar geboren, dus toen kwam ik in de hulpverlening terecht. En... Ja, de A en de O, die blijf je altijd onthouden natuurlijk, hè. Dat is nou eenmaal zo.
3: Ik heb wel het gevoel dat je wat stapjes overslaat, hoor. Want de Eerste Wereldoorlog, dan komt er ook nog een keer een tweede. Heb je daar ook nog een functie gehad?
4: En toen heb het zeker een functie gehad. Want toen heb de Duitse Weermacht hier gezeten natuurlijk. En dat waren geen prettige jongens. En die namen dus af en toe wel eens een gevangene mee. En die werden hier dan neergezet. Vandaaruit dat er ook tralies voor de raampjes zijn geplaatst.
3: Dus het diende eigenlijk als in bewaringstelling, een gevangenis?
4: En het was, toen was het ook een gevangenis. Maar ook een verblijfplaats voor de Duitse militairen natuurlijk. Die hebben hier gezeten.
3: Maar heeft het voor zichzelf zo snel gecapituleerd dan? Van oké, neem ons maar over. Of was het eigenlijk al in de Tweede Wereldoorlog geen verdedigingslocatie van ons?
4: Het was wel bedoeld als een verdedigingslocatie. Alleen het is nooit gebruikt. Omdat het is nooit zo ver gekomen dat hier de vijanden konden komen. Dat is niet gebeurd.
3: Hier. Voelt ook een beetje lullig. Dan heb je een heel fort gemaakt en dan willen ze hem niet eens.
4: Ja, en dan konden
5: ze wilden het wel, maar ze waren al lang over de grens en er was al gevochten en we hadden al gecapituleerd. Dus er is hier destijds geen actief gevecht geweest. Nee. En dat is denk ik ook wel wat je in het fort ziet. Het is gebouwd met een bepaald doel. En dat doel dat was verdedigen, Amsterdam verdedigen. 40 forten rondom Amsterdam, die samen die linie vormen. Het idee zou zijn om eigenlijk de hele omgeving van Amsterdam onder water te zetten. Dus we lopen hier nu ook langs een aardwal. Dat is best een uniek object eigenlijk. Dat is een stuk aarde, eigenlijk een stuk een dijk die het water tegen zou houden. Maar de vijand zou dan, die kwam met paard en wagen. En de afspraak was ook dat de vijand van die kant zou komen.
4: Konden ze hem beschieten?
5: Ja, en die zouden dus vastlopen in dat water.
3: Dus dat dan lieten ze het water gaan. Ja. Daar stond het tot hun knieën.
5: Nederland onder water. Heel Nederland onder water.
3: Heel Nederland?
4: De dijken konden ze doorsteken.
5: Behalve Amsterdam. Dat was het plan destijds. Maar toen die forten allemaal gereed waren. Een beetje zo rond 1910, 1915. Ja, toen had je natuurlijk op een gegeven moment ook de vliegtuigen die kwamen. Dat werd toen al ontwikkeld. Dus het, is het hele idee van je land onder water zetten is wel achterhaald. Heel snel geraakt.
3: Ja, toen ze ook niet zozeer meer op de grond hoefden te verplaatsen. Toen was het van ja, want toen, ik geloof dat ze ook nog hebben willen bombarderen.
5: Ja, dat zou ik niet weten. Maar dat is natuurlijk wel onderdeel geweest van de Duitse blitzkrieg in de Tweede Wereldoorlog. Het idee van omsingelen en bombarderen.
3: Ja. En dat was de Tweede Wereldoorlog. En dan gaan we verder iets meer naar de toekomst toe.
4: Ja. Nou, toen was het 1940 en toen kwamen de Duitsers, die zaten hierin, de groene politie. En dan werd er af en toe werd er eens iemand meegenomen en die werd hier dan gevangen gezet. Maar de Duitse Weermacht zat hier ook en die vertoefde hier ook. En die bleven hier dan overnachten. En die reden op die motoren en dan gingen ze naar Amsterdam toe. En dan deden ze daar hun werk. Maar er is hier nooit geen oorlog gevoerd.
3: Ja. Dus eigenlijk is het een heel vredig fort, als we het zo bekijken.
4: Ja.
5: En daarna is het als munitieopslag gebruikt. Dus er stonden hier drie grote loodsen op het terrein. En dus dan heb je het over 50, 60 jaren, zeg maar. Dus het is tot de jaren 80 is het nog echt een legerbasis geweest. Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft hier ook een tijdje gezeten.
4: Ja.
5: En toen kwam Fred.
4: Ja. Ja, maar toen de Binnenlandse Veiligheidsdienst, toen wij hier kwamen... Toen was de Binnenlandse Veiligheidsdienst hier nog. En die zaten in het huis. En daar deden ze allerlei dingetjes. En er stond een apparatuur met auto's. En wij mochten daar dan niet komen. Maar ze waren er ook niet blij mee dat wij hier kwamen natuurlijk. En wij kwamen hier om hier met kinderen te vertoeven. En leuke dingen te doen. En dat vonden ze niet zo fijn. En toen wilde de Binnenlandse Veiligheidsdienst... die wilde ons hier eigenlijk niet hebben. En het was een bewaakt object... En we zijn ook een keer gearresteerd geworden. De voorzitter en ik, toen waren we hier aan het werk. En toen werden we gearresteerd. En toen werden we overgedragen naar Marseille. En echt in geweershouding, in schietenhouding bleven ze staan. En moesten we wachten tot we overgedragen werden. En toen hebben we met Six-kazerne hebben afgesproken. En toen werden we gescreend. En toen hebben we een pasje gekregen. En toen konden we hier vertoeven. Maar omdat we hier... via Hans van Mierlo zaten. Toen waren ze heel aardig tegen ons. En toen werden we ook heel vriendelijk ontvangen.
3: En dan kan het wel.
4: En dan kan het wel. En toen konden we heel veel dingetjes doen. En dan gingen we hier met kinderen aan de gang. En die kwamen hier op vakantie. En toen later is het veranderd. Toen zijn we vanuit de hulpverlening... hebben we hier wat zwaardere gevallen gehad ook. Werkgestraften. En dak- en thuisloze wereld en noem maar op. En met deze mensen, die daar, waarvan je denkt van ja... Het zijn gestraften of dak- en thuislozen. Wat moet je er eigenlijk mee? Maar die mensen die hebben hier het fort weten op te knappen. Er zaten vaak prima vakmensen tussen. En die werden dan onder begeleiding van mij, gingen die hier aan de slag.
3: En zo heeft eigenlijk zo'n fort met zoveel geschiedenis toch een heel sociaal bestemmingsplan gekregen.
4: Het was een hele sociale plek, was dat ook, voor allerlei groepen.
3: En waar voorheen de stichting was, is het nu overgenomen. En kijk ik dan nu, denk ik, richting jou. Was er, want... Ja, nog even tussendoor. We staan hiernaast een kijkdoos, geloof ik. En dat is ook wat de mensen kunnen zien, hè, als ze hier nog heen willen komen. Jullie zijn morgen, geloof ik, ook nog open. Ja. En dan kunnen de mensen in deze kijkdoos, wat kunnen ze daar zien?
5: Ja, wij hebben een ontwerpstudio, Ruimtetijd. En wij maken ontwerpen voor theater en musea. En we zijn hier terechtgekomen op dit fort. En wat wij eigenlijk doen, is we gaan nu een bochtje maken die kant op.
3: Ja, oh, ik moet die kant op.
5: Ja.
3: Oh, ja, heel goed. Stuur me maar, hoor. Ik heb geen idee.
5: Nou ja, je kan hier verdwalen. Maar wat we hier gebouwd hebben vanuit onze studio, wat je dus ook kunt zien hier dit weekend, zijn een aantal installaties. Ja, kijk maar even. Waar we mooie plekken op het erfgoed vastleggen. Dus we hebben een geluidsinstallatie gemaakt. Als je je hoofd erin steekt, dan krijg je een verhaal te horen. Ja. En je ziet eigenlijk wat wij nou zo mooi vinden aan deze plek. Dus je ziet door dat kader een stukje natuur of een stukje geschiedenis... waarvan wij denken dat het de moeite waard is.
3: Tof. Dus eigenlijk in plaats van dat we hele mooie schilderijen gaan maken... hebben jullie gezegd, weet je, we zetten de kijkdoos neer... en dan kan je door ons beeld, door onze ogen eigenlijk... kun je het verhaal horen en kun je zien ja, waarom dit zo'n prachtige plek is.
5: Ja. Ja, dus het is echt een tuurpad, noemen wij het... Ik denk dat het ook een hele leuke manier is om het erfgoed te laten zien. Zonder dat het stoffig wordt, zeg maar. Of dat je alleen maar een man in een soldatenpak ziet. Kiezen wij juist voor een benadering waarbij je de mooie plekjes kunt zien met een goed verhaal erbij.
3: Tof. Ik ga je heel erg bedanken. We gaan elkaar zo meteen nog even zien. Want niet alleen dit... Luc hoort erbij. Maar er is ook aan de overkant nog iets. Gaan we je zo meteen alles over vertellen. Daar ben jij ook onderdeel en verantwoordelijk voor. Dus ik wil zeggen, tot zo meteen. En we gaan nu gewoon even, denk ik, luisteren naar een paar lekkere plaatjes. Luc, denk je niet?
2: Ik denk dat in eerste instantie het 105 Journaal gaan meepakken.
1: Haarlem 105 Nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het gebied rond de Spaarneboog in Noord wordt de komende jaren vernieuwd. Fietsers en voetgangers moeten meer ruimte krijgen, een deel wordt autoluw en er komen 750 woningen en een nieuw winkelcentrum. Bewoners kunnen reageren op de plannen van de gemeente, maar uit rondvraag van Haarlem 105 bleek dat die niet op de hoogte zijn van de huidige stand van zaken. En veel lijkt het ze niet te deren.
6: Zorg ook dat de mobiliteit blijft. We gaan niet terug naar de vorige eeuw, want op een paard een wagen maar ook niet, want een paard zal wel weer CO2 uitscheiden. Ik weet het niet. Dus ga een beetje met je tijd mee.
7: Ik hoop hier nog een tijdje te blijven wonen, het zal mijn tijd wel uitduren. Ik ga me er niet meer druk over maken. Palmer daar maar blijft zitten in de sportschool, daar blijft zitten, ben ik tevreden.
8: Mooi.
9: En waar gaat die Palmer dan weer heen? Komt hij weer terug?
10: Ja, die gaat weer terug.
9: Ja, komt wel weer terug.
10: Ja, ja, ja.
9: Oh, nou ja, dat is vertrouwd.
0: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. Tot eind oktober wordt het asfalt van de N205 vervangen en opnieuw belijnd, wat voor verkeershinder zorgt. Tot maandagochtend is hij vanaf de A9 en Vijfhuizen in de richting van Haarlem gesloten. Daarna gaat verkeer in beide richtingen over één rijbaan. Dat duurt tot 5 oktober. Advies is om te rijden via de N208 en N201. Op de website van de provincie staat het volledige schema van de werkzaamheden en omleidingen. Vannacht is een scooterrijdster aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Even na middernacht botste ze op een geparkeerde auto op de Rijksstraatweg. Daarna parkeerde ze haar scooter en ging op weg naar een kroeg dichtbij. Dankzij getuigenverklaring kon ze snel gevonden worden. Ze ontkennen de scooter bestuurd te hebben. De politie doet nog onderzoek. En het zijn weer de Open Monumentendagen. Vandaag en morgen openen zo'n 65 monumenten de deuren voor het publiek. Ook kan je meedoen aan een stadswandeling, exclusieve rondleidingen of een kerktoren beklimmen. Op openmonumentendag.nl vind je het gehele programma met deelnemende hofjes, monumenten en activiteiten terug. En vandaag kun je bij ons tot 5 uur live meekijken. En dan het weer de komende dagen. Vandaag is het bewolkt met een lichte westenwind. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen droogt het rond 10 uur weer op. Ook dan blijft het bewolkt bij een temperatuur van rond 20 graden.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt de meeste vertraging op rond Amsterdam door de afgesloten A9. Dat merk je onder andere op de A10 Ring Oost richting Utrecht. Tussen Zeeburg en Landsmeer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A1 is het druk, Amersfoort richting Amsterdam, tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Je treft daar langzaam rijdend verkeer, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A2 is het druk, Utrecht richting Amsterdam, tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel, 10 minuten oponthoud. En tot slot de A4, Den Haag richting Amsterdam. Je doet er 10 minuten langer over, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Ja, lekkere muziek op de radio doen we er ook nog tussendoor. Het is echt, het is vandaag meer een tv-programma dan een radioprogramma. Maar iedereen die het programma volgt via Haarlem 105 TV, die kan alleen maar genieten van de mooiste stekjes die Haarlem rijk is. En dat zijn er best wel heel erg veel. Momenteel probeer ik even een lijntje te leggen met onze eigen Barry. En die staat natuurlijk gewoon zoals we dat gewend zijn. Ja, ergens op een locatie. Barry, hoor je mij?
1: Ja, Luc, zeker. Hoor jij mij ook goed?
0: Ja, ik hoor jou ook. Ja. Je bent er, hoor. Je bent er. En ik heb ook een prachtig mooi uitzicht.
1: We hebben de verbinding.
0: Wederom op een bootje. Zie je, heb ik een uitzicht.
1: Ja, het is een prachtig bootje. We denken, we beginnen even met dit mooie openingsshot. Want dit is gewoon hoe prachtig deze locatie hier Penningsfeer eruit ziet. En ik sta hier nu alleen nog naast Balster. En die gaat mij vertellen over wat er eigenlijk tegenover het fort dat we net hebben kunnen zien. Wat daar tegenover gebeurt. Want hier zien we een hele grote loods. En dit is toch wel even iets anders weer.
2: Ja, het is een andere sfeer. Kijk, Fort Penningsfeer is een landgoed van 5 hectare. Dus het is best een flinke oppervlak. En er stonden van oudsher stonden hier 3 munitieloodsen, waarvan er nu nog eentje overeind staat, waar wij met onze ontwerpstudio testen en bouwen. En hier hebben wij nu bij deze velden, aan de binnenlieden, hebben we een buitenkeuken gebouwd, barbecue. En dat is nu klaar om alle bezoekers van de Open Monumentendagen te ontvangen.
1: Maar goed, maar het wordt niet alleen daarvoor gebruikt, toch, denk ik?
2: Zeker niet, maar we bouwen stap voor stap aan deze plek. En dit is nu voor ons het eerste wapenfeit dat we hier mensen kunnen ontvangen in het gras. Onder een fijne tent met een barbecue. Dus het is zo stap voor stap gooi je de deuren langzaam open.
1: Het ziet er ook heel gezellig uit. Ik zie mijzelf ook hier helemaal met mijn vrienden lekker een beetje afgelegen. Met misschien op bepaalde dagen wat lekker thematische muziek. Lijkt me heerlijk. Maar dat is meer wat mijn hoofd nu doet, maar het is natuurlijk ook een monument. En binnen gebeurt het, geloof ik.
2: Ja, klopt. Ja, we hebben hier bijvoorbeeld nu een digitale expo van Ruimtetijd. Dus,
1: want Ruimtetijd, hè? Dat is eigenlijk...
2: Ja, Ruimtetijd is een ontwerpstudio voor theater en musea. Dus wat wij doen is, we maken een decorontwerp voor een theatervoorstelling. Of we maken een ontwerp voor een expositie in het Rijksmuseum of het Teylersmuseum. En dan is alles wat je ziet en hoort en de hele routing, los van de kunst, die ontwerpen wij.
1: Wauw.
2: Ja. En dit is een digitale expo. We hebben alle schermen die we konden vinden neergezet. Om te laten zien wat voor werk wij produceren.
1: En dan kun je ons een beetje meenemen in wat we dan precies zien. Want ik zie daar bijna een holografisch scherm.
2: Klopt, ja. Dit is een doorzichtig scherm. Wat je hier ziet zijn alle projecten die wij de afgelopen 5-6 jaar hebben gemaakt. Dus dat zijn allerlei immersieve projecten. Dit is een theatervoorstelling bijvoorbeeld. Maar we ook veel museaal werk wat we doen. En dat geven we hier vorm in deze loods.
1: Hey, en deze loods, waar kunnen we dat van kennen van vroeger? Deze loods is natuurlijk, is deze loods ook monumentaal?
2: Nee.
1: Of nee?
2: Nee, die is
1: Link best, hè?
2: In de 50e jaren neergezet om munitie op te slaan. En die staat er nu nog steeds. Maar die staat eigenlijk wel een beetje in de weg, want hij belemmert wel het zicht op het fort.
1: Hey, en je had het over, we zijn nu 3 jaar bezig. Als we even een tijdsprong maken, hè, de Ruimtetijd, het mag wel denk ik in deze loods.
2: Zeker.
1: Waar zien we ons over 5 jaar? Wat zijn je dromen? Wat is je visie voor hier?
2: Ja, onze visie voor deze plek is dat we hem heel graag willen delen. Er zijn natuurlijk niet heel veel ruimtes in de Randstad, ook niet rond Amsterdam, rond Haarlem, waar je zo de natuur in kan, waar je kan bouwen aan een ontwerp of aan je kunst. Dus die plek willen we heel graag delen met mensen. En dat is waar we naartoe werken. Een makersplek waar mensen in residentie kunnen gaan om te werken aan hun kunst, waar ze kunnen overnachten, waar ze kunnen eten met elkaar. Dus dat is een beetje het toekomstplan.
1: Ik vind het een prachtig concept.
2: Dankjewel.
1: Ik ga jou bedanken, Walter, voor vandaag. En mocht je nou denken, ik wil het met mijn eigen ogen zien. Ik heb niet genoeg aan het beeld. Ik kan me niet voorstellen, maar het is wel de moeite waard. Je hebt nog, nog een paar uur, nog een uurtje ongeveer. Of kom morgen gewoon lekker terug. Luc, ik denk dat dit ook weer een heerlijk bengertje verdient op jouw playlist.
3: Dit is 105, de radio.

0: Pia Zadora. En gelukkig vandaag, jongens, is het een hartstikke droge dag. Dus de verslaggevers hebben er ook last van gehad. Hij is inmiddels aangeschoven hier in de studio.
1: Ons het is voor jou hard werken, Luc.
0: Zo, man, ik word gek van al die klopjes, zou je zeggen.
1: Neem de luisteraars mee achter de schermen. Hoe gaat dat precies? Je hoort verslaggevers. In jouw geval meerdere. Hoe zit jij hier achter dat mengpaneel?
0: Nou, ik moet je zeggen, ik had er dus eentje op live view. Dat wil zeggen de camera, de echte grote camera. En het live verslag, dat is dan een televisie of een telefoonbeeld. Daarnaast natuurlijk Luzie, het geluid wat dan weer bij de telefoonbeeld hoort. En dan een telefoonlijn die continu open ligt met tetterend Barry in je oor. En die praat dan ondertussen ook met Maurice. Dus... ik heb uit zes kanten vandaan heb ik invloeden die dit programma hebben bepaald. Ja. Ik hoop dat de luisteraar er ook een beetje van genoten heeft van het programma. Maar
1: ik zie de zweetdruppels op je voorhoofd zitten.
0: Ja, ik ben blij dat jij het zo overneemt, zal ik je zeggen.
1: Maar voor mij is het simpeler, want ik heb alleen Barry.
0: Ja, dus dat scheelt. Ja, dat scheelt. Je hebt alleen Barry, maar daar heb je ook genoeg aan, hoor. Aan één Barry.
1: Zo, dat kan je wel zeggen. De processing is hard aan het werk vandaag.
0: Ga je nog meer doen dan alleen Barry? Heb je ook nog vaste items?
1: Ja, nee, zeker. Ik ben natuurlijk benieuwd naar jouw weekend wordt. Ik denk ik help je er even aan herinneren. De tv's zijn hier van de muur. De
0: Stelegex
1: is weg, Luc. Dus dat is jammer. Nee, vooral heel veel Barry in de show. Open monumentendagen natuurlijk. En hij gaat nog heel veel dingen bezoeken de komende 2 uur.
0: Straks is hij 2 uur. Straks is hij er weer, hè? Onze eigen Rudy. Vanaf 3 uur is hier de weekendwijzer. Dus je moet.

Broeders, Speelman en Speelman. Uit ons eigen halen vandaan natuurlijk. Dat doe jij. Lekkere muziek op de radio, jongens. We doen het met veel plezier voor jou op die 89.9 FM. En natuurlijk ook gewoon op internet. DAB+. En de nieuwe app, die moet je downloaden. Die download je. Die is goed.

0: Jacqueline Govaerts. En gemaakt in de periode dat ze even als solo-artiest aan de slag was. Hè? Vlak voordat ze weer terugging naar Cresip. Toen hadden ze elkaar weer gevonden en toen gingen ze tenslotte met de band toch weer verder. Ik neem eventjes de programmering met je door. Want ja, zoals jullie inmiddels weten, de weekendwijzer Rudy die is straks tussen 3 en 5 uur hier op de zender. Om 5 uur is het weer tijd voor 023, vandaag gepresenteerd door Herco. En dan krijgen we daarna om 8 uur natuurlijk de avonddienst met Jay. Jay Engels is er dan weer. Dan gaan we schakelen met Hongkong. Hongkong Calling is tussen 10 en 12 uur vanavond natuurlijk met onze eigen Mark Schultz. Nou, dan ben je weer op de hoogte. Voor wat dat betreft heb ik nog een plaatje. Ja, ik heb nog een plaatje. Ik heb nog, wat heb ik nog meer te vertellen? Morgen het Nationaal Product. Tussen 12 en 2 met 3 artiesten erin. Maar we gaan ze bellen. Dus helaas morgen geen beelden met clipjes en zo. Maar gewoon lekker radio luisteren zoals je dat van ouderwets uit gewend was. Goed, we gaan aan de slag met het laatste plaatje. En jullie weten al welk het is. Het is namelijk Michael Gray met The Weeknd. Hey, bedankt voor het luisteren. Ook Sean en Joop, bedankt voor jullie activiteiten op de route. En natuurlijk Barry en Maurice die ook nog op pad zijn. En de komende 2 uur nog doorgaan. Hey, tot de volgende week. Doei.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Apeldoorn en knooppunt Amstel doe je er 10 minuten langer over. En het is ook druk op de ring van Amsterdam door de afgesloten A9. Dat valt op de A10 ring zuid richting Den Haag. Tussen afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dankjewel.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicola.
5: Met Barry Huis op pad tijdens de Open Monumentendagen. En heb je nu je radio aanstaan en heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld je telefoon of de tv aan te zetten? Doe dat vooral, want ook de beelden zijn fantastisch. Check even haarlem105.nl. En dit is C.J. van...

0: Goedemiddag, terug naar 1985 met The Limit en Say Yeah. Je luistert naar Haarlem 105, dit is een nieuwe editie van Weekendwijzer. En elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. En mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Welk woord past bij jouw weekend? En laat vooral ook even weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. En Luc, ja, de twee tv's zijn weggehaald.
1: Ja, maar ik heb er al eentje. Okay. Want ik zit namelijk naar jouw playlist te kijken, wat je gaat draaien.
0: Ja.
1: Lekkere muziek. Ik denk dat mijn weekendwoord gewoon lekkere muziek luisteren wordt.
0: Dat zijn drie woorden.
1: Oh, sorry. Lekkere muziek.
0: Dat is twee woorden.
1: Ah, ja, ze hebben muziek.
0: Muziek. Is dat het enige? Ja?
1: Nee, maar ik zie serieus heel veel leuke nummers staan.
0: Dus jij gaat zo meteen in de bus naar huis en dan zit je lekker Haarlem 105 op.
1: 100%.
0: Klasse, Luc. Nu kunnen wij praten.
1: Ja.
0: Vandaag en morgen open monumentendagen. Nou, zoals je bij jou hoorde, Barry Huis is op pad. Mijn weekendwoord is daarom Hotshon. Je hebt namelijk aan het Spaarne een soort stadspaleis, Hodgson's Huis. Ooit gebouwd door een steenrijke dame, Keetje Hodgson. En dat is later uitgegroeid tot een plek voor de Nederlandse wetenschap. En dat kun je dit weekend bezoeken.
1: Ik wil zeggen,
0: echt een dikke aanrader. En daarom is het ook mijn weekendwoord. En ik kwam achter een grappig feitje. In 1925 dineerde daar onder andere Albert Einstein.
1: Oké.
0: En dat is echt heel mooi bewaard gebleven. Dus als ik je een tip mag geven voor tijdens het weekend, ga daarheen, want het is fantastisch. En natuurlijk gaan we straks ook weer uitgebreid schakelen met Barry en Maurice op pad. En tussendoor dus het 105 weekendwoord. Stuur maar door via haarlem105.nl/studio of appen via 06 105 105 38.

0: Amber. En 12 to 12 hier bij Haarlem 105. Tot 5 uur is dit een nieuwe editie van Weekendwijzer. Ja, en ben je wel eens nieuwsgierig als je langs een oud gebouw loopt in onze regio? Van, hey, hoe zou het daar binnen zijn? Nou, vandaag kun je gewoon naar binnen, want het is Open Monumentendag. 1 keer per jaar zetten historische gebouwen door heel Nederland hun deuren open. Kerken, molens, oude raadhuizen. En het kost je helemaal niks om naar binnen te gaan. Ja, en het gaat nogal om wat panden. Landelijk zijn er vandaag duizenden monumenten open met 1200 activiteiten voor jong en oud. En zo'n 1,5 miljoen mensen gaan er ieder jaar op af. Ook hier in de regio kun je terecht. Bijvoorbeeld in de Bakenessekerk, de Dorpskerk in Bloemendaal of het Raadhuis in Zandvoort. En voor ons is Barry Huis vandaag op pad. En Barry, vertel eens, wat staat er komend uur op het programma?
1: Nou, ik moest even een beetje lachen, sorry. Ik ga over een heuveltje, maar ik nam iets te hard en de cameraman Maurice die ging even door het dak. Ja, nou, we hebben er al heel veel gehad natuurlijk. We zijn al geweest bij de Hartenkamp. We komen net uit Penningsfeer. En om de route niet te leuk te maken, gaan wij nu richting Vogelenzang. Dan gaan we naar niet het oudste treinstation, maar een verlaten treinstation eigenlijk. Daarna zullen we onze weg vervolgen naar Bloemendaal, naar het alleroudste huisje van Bloemendaal. En de rest ga je gewoon zien. We komen over 10 minuten bij onze locatie aan. Nou, dan gaan we daar eens even een kijkje nemen, zodat de mensen het thuis of in de auto niet hoeven te doen.
0: Je valt soms een beetje weg, Barry, maar volgens mij is het duidelijk wat jullie zo meteen gaan doen. En als je nu naar de radio luistert en denkt van, oh, ik zou er eigenlijk wel beeld bij willen hebben, dat kan, check dan even Haarlem 105 TV of www.haarlem105.nl. Zometeen meer dus van Barry Huis. We zitten ook midden in het 105 weekendwoord. Welk woord past bij jouw weekend? En laat vooral ook even weten waarom je dat voor dat woord hebt gekozen. Isa, die begint met bezorging. Ik zit sinds 8 uur vanmorgen te wachten op een nieuwe bank. Tijdvak was tussen 9 en 5. Ik ben niet 1 keer de deur uit geweest. Ja, zo herkenbaar en zo irritant dat het niet beter kan. Misschien moeten we gaan werken met drones of zo. Misschien is dat wel de oplossing. Miep, die stond vanochtend in een kerk om mensen te ontvangen. Haar woord is dus gastvrouw. En straks gaat ze weer aan de bak. Bij Bo draait het om verkouden. Eerste snotneus van het schooljaar. En die gaat nu het hele huis door. Mijn zoon heeft het meegenomen uit groep 4. En Sami die appt blaren. 25 kilometer gelopen vanochtend. Van mijn voeten zijn niks meer open. Over en dan komt het. Volgende maand moet hij er 40 doen. Dat is karakter tonen. Sami, heel goed gedaan. En wat is jouw weekendwoord? Ik ben heel erg benieuwd. Geef het door via haarlem105.nl/studio of appen. En misschien is dat nog wel veel makkelijker. 06-105-105-38, dus 06-105-105-38. En dit is George Michael, samen met Elton John.

0: Muziek uit de buurt van The Sheer. Al heel lang niet live gespeeld. En ik dacht, ja, die zijn uit elkaar. Maar dat is officieel nog niet het geval. Dus er zou zomaar nog een reunie in kunnen zitten. Je hoorde It's Only Get Better hier bij Haarlem 105. Bedankt voor het doorgeven van je weekendwoord. Welk woord past bij jouw weekend en waarom? Maartje die stond vanochtend om 6 uur in de duinen met de telescoop. Haar woord, trekvogels. Er kwamen een groepen over die je alleen in september ziet. Mijn man vindt me een halve gek, maar hij is toch meegegaan. Bij Sjaak was het uitwedstrijd. 7:30 de auto in met 4 jochies achterin. Helemaal naar de andere kant van het land. En ze verloren met 6-0. Onderweg terug waren ze niet stil te krijgen over dat ene doelpunt dat niet werd gegeven. Harm, die houdt het kort. Fruitvliegjes overal en heeft geen idee waar ze vandaan komen. Lies, die hebt geboekt. Ze hebben net een huisje in de Ardennen vastgelegd voor de herfstvakantie. En Marijke is de laatste. Zij zegt koor. Haar woord is namelijk korenlint. En vandaag doet ze er 3 achter elkaar in voor 3 verschillende kerken. En nu is ze even thuis voor een korte pauze. Nou, dank voor je doorgeven en geniet van je weekend. En naast korenlint, ja, is er dit weekend ook de Open Monumentendagen. Barry Huis, die is op pad. En laten we eens even kijken waar hij op dit moment is. Barry, vertel eens.
1: Zitten we erin? Oh, ze zijn we live. Ik hoor helemaal niks meer. Nou, ja, we staan hier voor een prachtig monument hier helemaal in het verre Vogelenzang. We moeten heel veel wachten, want ze wisten niet van onze komst. En dan gaan we zo meteen jullie alles vertellen over waar we hiervoor staan, de wachtkamer. En over ja, wat het monument dan precies inhoudt. Dus dat en meer, tot zometeen.
0: Dat zometeen dus hier bij Haarlem 105. En luister je nu naar de radio en vind je het ook leuk om mee te kijken? Want dat is wel echt de moeite waard als het gaat om die Open Monumentendagen. Dan kan dat via de Haarlem 105 app, haarlem105.nl... of gewoon heel simpelweg via Haarlem 105 TV. En dit is Geronimo van Shepard.

Zometeen praten we even bij met het laatste nieuws uit onze regio in het Haarlem 105 nieuws. Met onder andere nieuws over de Spaarneboog in Haarlem-Noord, want die gaat de komende jaren vernieuwd worden. En natuurlijk daarna schakelen we ook nog even met Barry Huis tijdens de Open Monumentendagen. En dit is Ella Langley. Just

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het gebied rond de Spaarneboog in Noord wordt de komende jaren vernieuwd. Fietsers en voetgangers moeten meer ruimte krijgen. Een deel wordt autoluw en er komen 750 woningen en een nieuw winkelcentrum. Bewoners kunnen reageren op de plannen van de gemeente, maar uit rondvraag van Haarlem 105 bleek dat die niet op de hoogte zijn van de huidige stand van zaken. En veel lijkt het ze niet te deren.
2: Zorg ook dat de mobiliteit blijft. We gaan niet terug naar de vorige eeuw, want een paard en wagen maar ook niet, want een paard zal wel weer CO2 uitscheiden. Ik weet het niet. Dus ga een beetje met je tijd mee.
3: Zwan, ik hoop hier nog een tijdje te blijven wonen. Het zal mijn tijd wel uitduren. Ik ga me er niet meer druk over maken. Palmer, daar maar blijft zitten in de sportschool. Daar blijft zitten, ben ik tevreden.
4: Mooi. En waar gaat die Palmer dan weer heen? Komt hij weer terug?
5: Ja, die gaat weer terug.
4: Ja, komt wel weer terug.
5: Ja, ja, ja.
4: Oh, nou ja, dat is vertrouwd.
1: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. Gisterochtend vond er een manifestatie plaats bij Tata Steel Academy in Velsen-Noord. Een paar honderd vakbondsleden, werknemers, omwonenden en ondernemers kwamen bijeen. Zij willen dat overheid en het staalbedrijf vaart zetten achter de plannen om te vergroenen. De laatste tijd is er veel onduidelijkheid over de nodige subsidies en investeringen en daarmee ook de toekomst van het staalbedrijf. De deelnemers benadrukken het belang van het bedrijf voor de omgeving en werkgelegenheid. Tot eind oktober wordt het asfalt van de N205 vervangen en opnieuw belijnd, wat voor verkeershinder zorgt. Tot maandagochtend is hij vanaf de A9 en Vijfhuizen in de richting van Haarlem gesloten. Daarna gaat verkeer in beide richtingen over één rijbaan. Dat duurt tot 5 oktober. Advies is om te rijden via de N208 en N201. Op de website van de provincie staat het volledige schema van de werkzaamheden en omleidingen. En het zijn weer de Open Monumentendagen. Vandaag en morgen openen zo'n 65 monumenten de deuren voor het publiek. Ook kan je meedoen aan een stadswandeling, exclusieve rondleidingen of een kerktoren beklimmen. Op openmonumentendag.nl vind je het gehele programma met deelnemende hofjes, monumenten en activiteiten terug. En vandaag kun je bij ons tot 5 uur live meekijken.
6: Ja, dankjewel Arthur. Straks natuurlijk even schakelen met Barry Huis die voor ons op pad is. Hij is op dit moment in Vogelenzang. Nu eerst het Haarlem 105 weerbericht. Vanavond vanaf een uur of 9 kans op regen. Morgenochtend ook nog kans op regen, maar 's middags wordt het droog. Komt zelfs de zon tevoorschijn en wordt het zo'n 21 graden. Dan even een snelle blik werpen op de parkeergarages in Haarlem. Het is druk, de Appelaar zit helemaal vol, de Raaks is bijna vol en de Kamp ook. Dus als je wil parkeren in de stad, ga dan bijvoorbeeld naar het Houtplein of de Dreef.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: GYT en dit liedje heet Say Less. Nou, Say Less hoef ik zeker niet te zeggen tegen de verslaggever van vandaag. Dat is namelijk Barry Huis. En Barry, jij bent op dit moment tijdens de Open Monumentendagen in Vogelenzang. En wat is daar te doen op zo'n dag als vandaag?
1: Ja, dat klopt inderdaad. We staan hier in Vogelenzang en ik sta hier samen met Sjoerd. Want wij zijn bij het oudste spoorlijn, onderdeel van het oudste spoorlijn van Nederland, hè?
2: Ja, dat klopt. Deze lijn, de allereerste spoorlijn in Nederland was van Amsterdam naar Haarlem. En Haarlem, Leiden, Leiden-Den Haag is daarna doorgetrokken. Dus dit was een van de eerste stations die aan deze lijn werd geopend.
1: Ja, en de mensen denken misschien, wat moet je nou maar in Vogelenzang? Nou ja, ik denk dat mensen de wachtkamer wel kennen. Als we denken aan een plekje waar je heerlijk wat kan zitten en wat kan eten. Maar Sjoerd, jij bent onderdeel van het schouwspel. Leg eens uit.
2: Daar ga ik een hele tijd terug. Maar na de oorlog werd dit pand, leeg aangetroffen. Stond zelfs op de nominatie om gesloopt te worden. En in begin jaren 60 is er een familie ingetrokken die een bedrijf in Open Haarden is begonnen. En nadien is uiteindelijk dus dochter van die familie is hierin doorgegaan en heeft het schouwspel, geopend. En de bedoeling was om het bedrijf verzamelgebouw te maken. En dat is uiteindelijk ook gelukt. En daardoor zitten er nu allerlei bedrijven in. En zij is ook degene die het gerestaureerd heeft. Want het was in redelijk vervallen staat.
1: Ja, wat kun je ons vertellen? Waar kijken we naar? Want we staan hier eigenlijk voor een vrij imposant gebouw. Ja. En dit is dus een oud treinstation.
2: Ja. Het is een van de eerste in Nederland die in deze stijl, neoclassische stijl, is opgebouwd. En je ziet er ook op die tegeltjes nog, allerlei afbeeldingen. De Hollandse Spoorwegmaatschappij is degene die opdracht gegeven heeft om het pand te bouwen. En de architect was Margedant. Dus die hele klassieke stijl, dat was eigenlijk op dat moment in Nederland nog niet bekend. En later zijn er maar een paar nagebouwd in een soortgelijke stijl. Dit was de hoofdentree. Wat je daar ziet aan de linkerkant, de goederenloods. Vroeger werden hier ook goederen overgeslagen.
1: Maar dat was met name voor particulieren, toch? Dus gewoon voor reisvervoer?
2: Ja,
1: gewoon voor
2: reisvervoer, maar er werden ook goederen overgeslagen hier. En in die tijd had je geen eerste klas. Dus het was tweede klas of derde klas. Want de eerste klas, ja.
1: Ja, ik verbaasde me. Ik zag het staan derde klas. Ja. Dus je had eigenlijk nog iets minder, voor mensen met nog minder geld dan de tweede klas dat wij nu kennen.
2: Ja, kan je bijna niet voorstellen, maar dat was echt zo. Eerste klas was er niet, want er waren gewoon geen mensen die eerste klas konden reizen. Dus daarom hebben ze dat maar weggelaten. En als je hier naar binnen kijkt, tenminste als je er mee wil lopen, dan. We komen hier in de hal. Hier zie je nog de oude loketten van de verkoop. En dit is echt nog een oud, origineel bakje waarmee dan de. Doorgeschoven. Hier in het midden zat er nog één, maar dat is later veranderd toen die deur erin kwam. En vanuit hier kon ook de stationschef zien of er treinen aankwamen, goederen, loodsen, goederen te wagons moesten overgaan naar een ander spoor om hier in de goederenloods overgeslagen te worden. Nou, dat was hier, dat was de entree. Mensen kwamen hier voor het kaartje en dan gingen ze hier door naar de tweede klas. En aan de andere kant, waar nu de wachtkamer zit, was de derde klas.
1: En in de derde klas, daar wachten ze dus zodat ze meegenomen konden worden. Het ziet er nu fantastisch uit, maar ik vraag me heel erg af, waarom is het nu geen treinstation meer? Waarom is er een andere bestemming voor gekomen? Weet je dat?
2: Dat weet ik niet. Maar het aantal reizigers nam af. De concurrentie van ander soort vervoer. Bus, auto kwam op en dan was het station gewoon niet meer rendabel. Dus na de Tweede Wereldoorlog is het ook verlaten. De Duitsers hadden het leeg geroofd. Er werden hier nog wel V1 en V2 raketten gelost, want hierachter zat een lanceerinstallatie. En toen is er na de oorlog dus iemand gekomen, een familie die zei van nou wij willen dat wel hierin gaan zitten. En daarna is het ook niet meer aangepast qua restauratie. Maar de dochter van heeft het uiteindelijk in begin jaren 2000 heeft het helemaal kaal getrokken en is het in de oude staat hersteld.
1: En nu zitten de bedrijfspanden in, geloof ik, hè? Ja. Maar je had een foto geloof ik van hoe het er vroeger hier uitzag. Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want dan kunnen we ook een beetje. We zien het natuurlijk nu nog wel een klein beetje terug. Maar je hebt een plaatje waar ook echt nog het spoor en een rails hierop te zien is. En dan ga ik de cameraman even vragen om mijn kant op te komen. Want dan kan je zien hoe prachtig het eruit zag. Wat zien we hier?
2: Nou, we kijken nu naar de achterkant van het pand. Zo. We kijken nu naar de achterkant van het pand. Dit is het kantoor waar we net voor stonden. Dit zit achter de wachtkamer. Nou, dit was het perron voor de reizigers. En hier zie je ook die goederenwagon staan om de goederen over te slaan in die loods daar. Dus hier zie je ook de sporen waarmee ze gederailed konden worden. Dus dat is de achterkant.
1: Ik vind het schitterend. Dan gaan we nog heel even door naar een andere inpandige bewoonster of zaak. Want dat is hiernaast. Dus dat is de welbekende derde klasse.
2: Ja, je ziet het daar naar boven, die afbeeldingen naar boven, tweede en derde klasse. Dat zijn nog de originele, borden die daar hingen. Dat is ook in dezelfde stijl is dat later weer teruggebracht. Nou, dat is de derde klas. Je ziet hier, dit zijn nog de originele banken van toen. Waar de reizigers op konden zitten. Oh. Nou, dit is helemaal uitgebouwd.
1: Dit zat er nog niet, geloof ik, in die keuken.
2: Nee, de keuken niet, nee. Deze serre is de origineel aangezet, later afgebroken en bij de restauratie is weer helemaal een oude stijl gesteld.
1: Nou, en dan ben ik wel even benieuwd, want wat is uw naam?
3: Mijn naam is Alexandra Lindeman.
1: Alexandra,
3: ja.
1: Je hebt nu de derde klasse overgenomen.
3: Ja, dat klopt.
1: Is dat ook terug te proeven?
3: Zeker.
1: De derde klasse.
3: Nou, de derde klasse is de naam, maar het is natuurlijk de eerste klasse wat wij hier serveren.
1: Heel goed.
3: Dus onze naam doet niet helemaal eer aan. Maar wij zitten hier inmiddels hoe lang zitten we in het? 20 jaar. Ja, precies. We hebben net ons jubileum gevierd, dus we zijn nu meer dan 20 jaar. Ja. En alles is hier zelf gemaakt en homemade. Passie met liefde, met onze lieve Oekraïense collega's. Met een lief Oekraïens team dat we hier hebben. En alles wordt hier met liefde en passie gemaakt.
1: Het gaat als een trein, begrijp ik.
3: Het gaat als een trein, ja.
1: Hartstikke bedankt. Rudy, wij gaan nog even een koffietje drinken. En ik zou zeggen, tot zometeen. Want wij gaan door naar Bloemendaal. Daar gaan we naar het kleinste huisje van Bloemendaal.

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: Met een jonge zanger uit Callantsoog. En zijn carrière begon bij hem nogal toevallig. Want hij werkte destijds in de horeca en ging na zijn werk nog even langs bij Café de Taf. Een soort lokaal café daar. En daar stond de zanger Tom Haver op te treden. En Milan die mocht spontaan een paar nummers meezingen. Nou ja, dat sloeg best wel aan. En toen dacht hij, weet je, ik moet hier meer mee doen. Maar hij gooide niet alles meteen overboord om vol voor die muziek te gaan. Want zijn vader die zei, ja, weet je, zorg dat je eerst een vak leert. Dus hij deed een opleiding in de bouw en die maakte hij gewoon af. Tot voor kort zong hij heel veel covers. Vooral veel Nederlandse meezingers. Maar daar kwam deze week verandering in. Want gisteren verscheen zijn allereerste single. Ik heb het over Milan Kirstijn. Dit is Eén Nacht Met Jou.
0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

0: niet genoeg.
1: Nou, als dit jouw debuutsingle is, dan kan je nog een mooie carrière verwachten. Je hoorde Milan, Kirstijn en Eén Nacht met Jou. En vind je deze muziek tof? Luister dan zeker elke zondag tussen 12 en 2 naar het Nationaal Product met Luc en Jan. Zometeen horen we waar Barry Huis is tijdens de Open Monumentendagen. Onderweg naar een nieuwe plek, zometeen hoor je er meer over. Naar Bruno Mars, dit is On My Soul bij 105.

0: Van het geweldige album The Romantic hoorde je Bruno Mars en On My Soul. Het is vandaag Open Monumentendag. Barry en Maurice zijn namens Haarlem 105 op pad. En op dit moment rijden ze door Aardenhout richting Bloemendaal. En Barry, vertel eens, waar zijn jullie naar op pad?
1: Ja, Rudy, wat goed van je dat jij ziet dat wij in Aardenhout rijden. Wat gaf het weg?
0: Ik ken iemand goed die in die buurt woont. Dus ik rijd altijd dronken naar huis op deze weg waar je nu rijdt.
1: Nou, ik hoop niet in de auto. Nee, wij zijn onderweg naar het... daar kijk heel veel Maurice de cameraman aan. Het was niet het oudste huisje, maar het smalste huisje, nee?
2: Jawel, oudste huisjes.
1: Het oudste huisje van Bloemendaal, de Knip. En we rijden inderdaad door, vanuit Vogelenzang door Aardenhout die kant op. Ja, en als ik je heel eerlijk ben, Rudy, ik weet me er weinig bij voor te stellen. Maar dat is juist het mooiste van de Nationale Monumentendag. Want soms hebben we gewoon geen idee. We gaan kijken en we gaan ons laten verrassen. En voor de mensen die gewoon lekker thuis blijven of niet de deur uit kunnen, gaan wij voor jou de drempel over. En eens zien wat dat nou inhoudt. We gaan dus naar de Knip. Zoek misschien als je wilt even wat op voor jezelf. En kijken of het een beetje overeenkomt met de werkelijkheid. En die gaan wij over 7 minuten laten zien.
0: Heel goed, over 7 minuten dus meer van de Knip. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar dat is het leuke van Open Monumentendagen. En als je naar Haarlem 105 Radio luistert en je kunt even de Haarlem 105 app downloaden of bijvoorbeeld Haarlem 105 TV aanzetten, doe dat vooral, want dan kun je ook meekijken.
3: Dit is 105. Het is 4 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt onder andere vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Amstel. Ook nog files gemeld op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten extra. En het verkeer rond Amsterdam heeft sowieso last van vertraging door de afgesloten A9. En dat valt vooral op de A10 Ring Zuid richting Den Haag. Tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 5 tot 10 minuten bij rekenen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dankjewel, Rijn.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicolai.
6: Gouda.
0: Ja, wat gaat er gebeuren met het oude postkantoor in Heemstede? Je hoort het zo.

Ja, het is nog steeds mijn droom om een eigen radio jingle te krijgen waarin een band zingt Rudy, Rudy, Rudy, Rudy en dan gebaseerd op dit liedje. Door de Kaiser Chiefs en Ruby hier bij Haarlem 105. Dit is Weekendwijzer en straks gaan we nog even schakelen met Barry Huis. Hij is vandaag op pad tijdens de Open Monumentendagen. Hij is op dit moment in Bloemendaal. En hij is even kijken bij De Knip. Dat is het oudste stukje van de gemeente. Nou ja, dat straks. Ik neem je eerst even mee met wat er speelt in de regio. Woon je in Haarlem-Noord? Ja, dan kun je nu meepraten over de vernieuwing van Spaarneboog. Tot en met 22 oktober kun je reageren op de plannen. En er zit nogal wat in tot 750 woningen, een vernieuwd winkelcentrum, meer groen en nieuwe buurtvoorzieningen. De auto krijgt minder ruimte. Parkeren moet vooral in garages en fietsers en voetgangers krijgen juist meer plek. Meerdere omwonenden zeggen wel dat de plannen steeds veranderen en dat ze niet goed weten waar het nu staat en dat het allemaal nog erg lang duurt. En na de inspraak kan de gemeente het plan aanpassen en dan stelt de gemeenteraad het naar verwachting begin 2027 definitief vast. Dan gaan we even naar Heemstede, naar het oude postkantoor aan de Binnenweg. Dat blijft gewoon een gemeentelijk monument. De eigenaar, dat is Onno Draaier, die wil het pand slopen voor nieuwbouw en maakte bezwaar. In april gaf de Raad van State hem deels gelijk. De gemeente had te weinig gekeken naar wat dit hem financieel kost. Maar na nieuw onderzoek zegt het college, er is wel degelijk herontwikkeling mogelijk binnen de regels die bij een monument horen. Draaier is het daar niet mee eens. Volgens hem blijkt uit onderzoek juist dat behoud en hergebruik veel geld kan kosten en niet uit kunnen komen. Hij is teleurgesteld en bekijkt of hij opnieuw naar de Raad van State stapt. En dan tot slot een bizar bericht. 214 kilometer per uur. Zo hard reed een 39-jarige Haarlemmer over de A200 bij Halfweg. Dat was in oktober vorig jaar. En nu moet hij voor de rechter komen. Al kwam hij zelf niet opdagen tijdens de zitting in Haarlem. Zijn rijbewijs die is hij natuurlijk voorlopig kwijt. En naast de strafzaak heeft het CBR hem een verplichte cursus over rijgedrag opgelegd. En een dure ook. En terecht ook wel, want pas als hij die heeft afgerond kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. En als je dit zo hoort ben ik wel benieuwd, oké, welk liedje past bij dit laatste nieuwsbericht? Nou, doorgeven kan heel simpel via haarlem105.nl/studio of app hem door via 06 105 105 38 en wie weet draai ik hem zometeen hier op de radio. Dit is Haarlem.

0: Titanium, David Guetta en Sia hier bij Haarlem 105. Ja, 1,5 miljoen mensen doen er ieder jaar aan mee. En dit weekend kun jij er ook bij zijn, want het is namelijk Open Monumentendag. Duizenden historische gebouwen door het hele land gaan open met meer dan 1200 activiteiten. En dat volledig gratis. En vandaag is voor ons Barry Huis op pad. Eerder kon je hem al horen en zien in Vogelenzang. En op dit moment is Barry bij De Knip in Bloemendaal. Ik had er nog nooit van gehoord. En volgens mij jij ook niet, hè Barry?
1: Nee, klopt. Ik heb er ook nog nooit van gehoord. Terwijl ik rij hier dagelijks langs. Het is mijn dorp. Ik woon hier. Maar ja, ben hier natuurlijk nog nooit ingeslagen. Want het voelt dan altijd een beetje alsof je gewoon bij je willekeurige buurman ongevraagd op bezoek komt die je nog nooit hebt gesproken. Maar wij staan hiernaast.
2: Hallo, Ingrid Zwakman ben ik.
3: Hi, en ik ben dochter Lotte.
1: Kijk, helemaal goed. En ja, De Knip. Voor de mensen die hier, net zoals ik, hier ook nog nooit zijn geweest. Wat is De Knip?
2: De Knip was een herberg en daarvoor en een tolhuis en een boerderij. En daarvoor is het een blekerij geweest. Dus in 1599 stond het al op de kaarten van die hier gemaakt werden. En toen was het een blekerij. En vanaf 1734 zit onze familie in het pand. En we zijn als herbergiers en tolgaarders en landbouwers begonnen hier.
1: Veel bestemmingen wel gehad dan toch, hè? Veel functionaliteiten gehad over de jaren heen.
2: Ja, dat klopt. Maar er was natuurlijk ook mensen probeerden hun inkomen te halen uit wat het halen valt. En de bleekvelden zijn als landbouwbedrijf geworden. En de tol was hier gewoon omdat het de Kleverlaan was. En de weg bestraat werd en er geld moest worden gegeven om het onderhoud te voorzien. Maar dat was natuurlijk niet van de familie zelf. Maar die waren tolgaarder en moesten dat geld dan weer afdragen.
1: Ik zou u ook gek staan aan te kijken als u nu met een handje en een bakje hier voor de... Maar goed, tijden waren anders natuurlijk toen.
2: Ja, nou ja, dat kan. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Er wordt heel veel getankt hiernaast. Nee,
1: het eerste waar ik aan moest denken inderdaad, ja.
2: Ja, het is, helaas is dat was showroom. Het was melkfabriek, sorry. Het was melkfabriek vroeger. Mijn opa en twee broers die handelden in melk als boer. En die zijn op een gegeven moment in de tijd dat er allemaal kleine melkfabriekjes kwamen. Ook in Haarlem zijn heel veel melkfabriekjes. Daar hebben zij met z'n drieën een melkfabriek laten bouwen. En dat is hiernaast. En daar is nu de showroom en daarvoor het tankstation. En daar hebben zij dus hun melkfabriek gehad.
1: Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Want is het huis bij de eerste steen eigenlijk al in uw familie? Of is het ooit een keer naar uw familie overgedragen? En is het sindsdien in uw familie?
2: Nee, sinds 1734. Dus 290 jaar. Ik ben de 10e generatie.
1: Bijzonder hoor.
2: Ja, nou, naarmate ik er meer mee bezig ben, kom er ook achter hoe bijzonder dat wel niet is. Want het is en hetzelfde pand en dezelfde familie. Maar dat betekent dus dat we daarom ook heel veel verhalen. En ik heb ook nog voorwerpen die in de herberg hebben gestaan. Echt gewoon die door de familie steeds over zijn gedragen. En we hebben vandaag een soort tentoonstellingje gemaakt met posters over de geschiedenis. En daar kun je dus ook de voorwerpen zien die nog in de herberg hebben gestaan. Een grote documenten, koperen documentenkoffer. De stoeltjes die er zijn geweest. De glaasjes waar men uit heeft gedronken.
1: Je gaat er zo meenemen naar binnen. Maar het echte monument eigenlijk zelf, hè, dat zien we hier aan de voorkant, geloof ik. Want kunnen we eens uitleggen, wat zien we nou eigenlijk? Ik kijk natuurlijk en ik zie een huis, maar wat ziet u?
2: Nou ja, wat ik zie is heel veel werk. Het huis is helemaal afgebroken geweest om weer te renoveren, te restaureren. Het voorste stuk was de oorspronkelijke herberg. En hier heeft een wagenhuis en stal gestaan. En het huis is eigenlijk in de vroeger jaren helemaal tot achterin dit perceel gebouwd. En in 1930 of zo is dit achterste stukje weggehaald. Dit was wagenhuis en stal. Dus hier, wat je in de documenten tegenkomt, stond het hoornvee en het paard. Zo werd het dan overgeërfd naar de volgende generatie. Een woonhuis, stal, erven en stal met koeien, het hoornvee en het paard. Zo.
1: Tof. Zullen we naar binnen gaan? Want ik ben heel benieuwd naar de Ja, de ornamenten en de relieken die uit al die jaren over zijn geheveld.
2: De binnenkant is dus totaal niet monumentaal. Want een garagebedrijf heeft hier gezeten en alles is eruit gesloopt. Dus de hele tapkast en alles is gewoon naar de...
1: We kennen gewoon een garage.
2: In de 50e jaren is het afgevoerd. En het was dus een hele kale ruimte. En wij hebben geprobeerd dat weer een beetje in stijl te herstellen om er een woonhuis van te maken.
1: En toch is mijn eerste indruk als ik hier zo binnenkom... je zou niet zeggen dat het niet monumentaal is. Het lijkt verlengd van wat ik aan de buitenkant heb gezien.
2: Nou ja, de bakken hebben er eigenlijk altijd wel in gezeten. Maar het is natuurlijk geen stal meer hier. We vonden nog wel onderdelen van de stal terug terwijl we aan het restaureren waren. Maar het is wel geprobeerd een beetje in stijl te houden. Zoals hier is een bedstee gemaakt. Maar dat is van deuren ergens uit een hofje die de aannemer ook had. Maar om het ook weer in stijl te houden.
1: Leuk.
2: En ook de kleuren hebben we geprobeerd weer een beetje in stijl te houden. Om juist het pand weer een beetje recht te doen.
1: En wat zien we hier? Want hier zien we een soort van tijdlijn, geloof ik, hè?
2: Ja, maar die begint hier.
1: Oh, die begint hier.
2: We hebben posters gemaakt, of liever gezegd, mijn dochter heeft posters gemaakt. Maar dat is een teamverband geweest. Daar beginnen we bij de blekerij en we vertellen het verhaal van de familie, zoals ze hier gewoond heeft. En het leuke is dat als je al de feiten tegenkomt in de geschiedenis, dat dan ook pas als je dieper doorgaat, dat je ook ziet hoe mensen hier geleefd hebben en hoe dat geweest moet zijn.
1: Dat je het tijdsbeeld een stukje beter meekrijgt.
2: Ja, en maar ook niet alleen maar de jaartallen dat mensen geboren zijn. Ja. Maar ook dat je ziet ook wanneer mensen gestorven zijn en dan de rest het maar moest weer rooien met elkaar. Dus dat, het verhaal van de familie komt echt tot leven als je dieper in de feiten duikt.
1: Want we beginnen hier met de blekerij. Dan krijgen we eigenaar van de Knip, herberg, boerderij. Dan gaan we naar de Tol, waar je het al eerder over had, en de boerderij. Dan gaan we naar Bellevue.
2: Bellevue is het huis hiernaast. Daar heeft Buske Nuet 3 jaar zomers gezeten. Die huurden het van onze familie. En hier kan je nog bijvoorbeeld mevrouw Anna van de Tol zien. Die was ook schrijfster trouwens. Dus niet. Die was ook schrijfster en die... Die woonde daar met haar man en haar zoon.
1: En na Bellevue gaan we door naar herberg met melkhandel. En dan zie ik iets grappigs gebeuren, want dan komt die Tol weer terug. Is die even weg geweest?
2: Nee, die is niet weg geweest, maar die...
1: De titel kan niet oneindig zijn.
2: Nee, het kan niet doorgaan. Maar die Tol heeft, die heeft er altijd gezeten.
4: Ja, het is
2: die kant op. Het loopt even anders. Daar moet je beginnen en dan weer die. En je ziet ook eigenlijk ook de omgeving veranderen. Het was eerst vooral een boerderij in groot weidegebied aan de binnenduinrand. En langzaam zie je de Kleverlaan en de bebouwing van de Kleverlaan komen. En je ziet bijvoorbeeld ook dat vroeger werd het duinwater werd afgevoerd naar de Spaarne. Maar de sloten zijn gedempt. Dus dat betekent dat er ook in de waterhuishouding hier veel veranderd is. De waterhuishouding is heel belangrijk voor dit huis, omdat het op veen gebouwd is. Ja. Heel ondiep, het is niet geheid. Dus het is op staal gebouwd, noemen ze dat. Dat betekent dat het maar zo diepe fundering heeft en dan iets uitloopt. Dus het drijft als het ware op het veen. Dus als je hier water weg zou halen, dan trek je het veen droog, dan klinkt het in en dan gaat je huis verzakken.
1: Maar dat is nu niet aan de hand?
2: Dat hangt er vanaf. Hiernaast is het tankstation gebouwd en werden grote tanks gezet. Ja. Ja. En men wilde gewoon gaan bemalen. En dat betekent dat je dan scheuren in je huis krijgt natuurlijk. En toen waren we net aan het restaureren, zo een tijd geleden. Maar dat is natuurlijk heel vervelend. Als het
1: een man betreft,
2: want je kan het verzekeren, maar je krijgt het niet terug als het fout gaat. Nu hopen we dat er niet meer bemalen wordt en dat dat niet nodig is. Maar ik geloof dat het soms voor onderhoud wel nodig is. Maar zeker weet ik dat niet, dus dat kan ik niet zo zeggen.
1: De toekomst blijft spannend. En over de toekomst gesproken, als we naar de andere kant gaan, dan kan ik mij zo voorstellen dat we een stukje verder naar de huidige tijd gaan.
2: Hier zie je dat mensen die op de boerderij woonden, die verkochten melk. Die brachten melk naar mensen toe. Die venten dat uit. En op een gegeven moment Begin 1920 kwamen er overal kleine melkfabriekjes waar de boeren hun melk samenbrachten om het te kunnen verwerken, boter maken en kaas. En hiernaast is dus een melkfabriek gebouwd door die drie broers. Dat is hier te zien. Dat is nu de showroom van de garage. Zij hebben dus in een aantal etappes zijn ze overgegaan van handmatig verwerken naar stoom verwerken. En het bedrijf is nog in een aantal jaren uitgebreid en is dus het gebouw is geworden wat het nu is. Er heeft nog een hele grote fabrieksschoorsteen gestaan. Maar die was al te slecht om te behouden, anders was het mooi geweest. Deze familie, dit zijn de drie broers, de melkhandelaren. En de herberg was toen op zijn laatste eind. Er was geen opvolger meer voor de herberg en die is toen gesloten.
1: Het is wel eigenlijk zonde als je erover nadenkt. Hè? Als je naar de supermarkt gaat, alles ligt daar maar. Alles gaat natuurlijk fabrieksmatig. Maar en dat bedoel ik zonder enkele vorm van... goed, ik kom lekker uit. Zonder oneerbiedig te bedoelen hoe de kneuterigheid en dan toch ook de charme die het heeft van hoe dat dan vroeger ging om bijvoorbeeld je melk te maken of je boter te maken.
2: De kleinschaligheid is natuurlijk wel mooi, maar wat ik wel weet uit de verhalen dat het heel hard werken was.
1: Ja, dat geloof ik. En dat willen we natuurlijk.
2: En ik weet dat toen bijvoorbeeld op zondagochtend ook gewoon bezorgd moest worden om 7:30. En mijn oma vertelde wel dat je dan met een pakje boter naar boven moest en lopen. Want het Duinendaal is hoog.
1: Ja.
2: En dan kwam je daar bij de dienstbode ingang. En dan zeiden ze daar van, ik ben ook nog een halfje room vergeten. En dan kon je weer opnieuw. Dus dat is natuurlijk wel veranderd. We moeten nu allemaal zelf naar de supermarkt.
1: Misschien voor het betere. En,
2: dat weet ik niet. Maar het is wel... ik weet niet of het beter is. Ik ga meer voor kleinschaligheid. En ik denk dat we daar ook weer naar terug moeten trouwens.
1: Hey, en dan tot slot, en misschien heb je dan een klein bruggetje geslagen voor jezelf. Tot slot, als we kijken naar de toekomst, we hebben de geschiedenis meegekregen. En misschien moet ik wat gaan we van de toekomst verwachten?
2: Ja, ik heb geleerd van het hele verhaal dat je van de toekomst niet te veel moet verwachten. Omdat het anders loopt, altijd anders loopt dan je denkt. Er gebeuren altijd dingen die je niet verwacht. Dat is de onzekere tijd, dus het thema van dit monumentendag ook. En ik denk dat het van de veerkracht afhangt wat er dan weer gaat gebeuren. Wat we nu hebben gedaan is de panden weer helemaal gerestaureerd. Het is totaal afgebroken geweest. Het was er heel slecht aan toe. Ik denk dat de stap is die we hebben genomen. En hoe dat verder weer moet, denk ik, ja, dat is weer aan de volgende generaties. En hoe dat gaat lopen, we weten het niet. We vinden het in ieder geval heel belangrijk om het aan iedereen te laten zien. En ook mensen feeling te laten krijgen met de omgeving. Want zoals je in het begin al zei, van iedereen rijdt hier langs. En je denkt van, oh ja, leuk. En dan is het weer weg. Maar er zit echt een heel verhaal achter. En ik vind het heel erg leuk als mensen ook beter weten wat er in hun omgeving speelt. Ja. Of wat er dreigt verloren te gaan als je het niet meer houdt.
1: Weet je, vaak mensen die me over gaan geven aan de volgende generatie, die zeggen vaak, de volgende generatie zoekt het maar lekker uit. Vind je ook niet?
2: Die zoekt het maar lekker uit. Maar ik denk dat heel goed gaat lukken. Want dit is niet een eenmans productie. Dat is heel teamwerk. En ik denk dat wel goed komt.
1: Laten we afspreken. Over 30 jaar komen we nog eens terug. Ja. En dan gaan we kijken.
2: Over 10 jaar zitten we hier 300 jaar. Dus dan verwacht ik je over 10 jaar eigenlijk.
1: Nou, Rudy, je hoort het. Zet hem maar vast in die agenda. Het wordt niet 30, het wordt 10 jaar. En dan komen we nog eens terug. Morgen zijn jullie ook nog te bezichtigen. Dus vandaag is bijna om. Maar zit je naar thuis te kijken, denk je, ik wil al die mooie foto's nog even met mijn eigen ogen zien en de teksten doornemen. Kom dan naar de Knip hier in Bloemendaal morgen. En we willen het niet kijken. Het filmpje dan nog gewoon een keer terug. Drury, we gaan terug naar jou.
0: Ja, dankjewel Barry. En straks gaat Barry nog een keer door naar een volgende locatie. En wat het is, dat horen we straks van hem. Ja, 214 kilometer per uur. Zo hard reed een 39-jarige Haarlemmer over de A200 bij Halfweg. Dat was in oktober vorig jaar en nu moest hij voor de rechter komen. Zijn rijbewijs, ja, je verwacht het niet, is hij voorlopig kwijt. En naast de strafzaak heeft het CBR me ook een verplichte cursus over rijgedrag opgelegd. Pas als hij die heeft afgerond, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. En ik vroeg je, welk liedje past hierbij? Nou, Kees die houdt het kort, die kiest voor Speed van Billy Idol. Marja, die rijdt daar bijna elke dag naar, via die weg naar haar werk. Zij appte doe maar slow down van Douwe Bob. Ferry gaat voor live in de fast lane van de Eagles. Al hoopt hij wel dat die man zijn les leert. Anouk, die heeft een zoon die net zijn rijbewijs heeft gehaald. En zij ligt er soms wakker van dat als ze dit soort berichten hoort, dat het enorm gevaarlijk is voor haar zoon. Nou, niet alleen voor haar zoon, maar voor zoveel meer mensen. Haar keuze Drive van Incubus. Bram, die dacht een Highway to Hell van AC/DC. En Willem, die gaat dan weer voor Radar Love. De mooiste snelwegplaat die we hebben. Nou, ik heb even random één uitgekozen. En dat is Radar Love van The Golden Earring. En die hoor je zometeen in de lange versie na het Haarlem 105 nieuws.
5: Haarlem 105 nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het gebied rond de Spaarneboog in Noord wordt de komende jaren vernieuwd. Fietsers en voetgangers moeten meer ruimte krijgen. Een deel wordt autoluw en er komen 750 woningen en een nieuw winkelcentrum. Bewoners kunnen reageren op de plannen van de gemeente, maar uit rondvraag van Haarlem 105 bleek dat die niet op de hoogte zijn van de huidige stand van zaken. En veel lijkt het ze niet te deren.
7: Zorg ook dat de mobiliteit blijft. We gaan niet terug naar de vorige eeuw, want op een paard en wagen maar ook niet. Want een paard zal wel weer CO2 uitscheiden. Ik weet het niet. Dus ga een beetje met je tijd mee.
8: Ik hoop hier nog een tijdje te blijven wonen. Het zal mijn tijd wel uitduren. Ik ga me er niet meer druk over maken. Palma dame blijft zitten in de sportschool, daar blijft zitten, ben ik tevreden.
9: Mooi. En waar gaat die Palma dan weer heen? Komt die weer terug?
10: Ja, die gaat weer terug.
9: Ja, komt wel weer terug.
10: Ja.
9: Oh, nou ja, dat is vertrouwd.
6: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. Vannacht is een scooterrijdster aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Even na middernacht botsten ze op een geparkeerde auto op de Rijksstraatweg. Daarna parkeerde ze haar scooter en ging op weg naar een kroeg dichtbij. Dankzij getuigenverklaring kon ze snel gevonden worden. Ze ontkennen de scooter bestuurd te hebben. De politie doet nog onderzoek. Gisterochtend vond er een manifestatie plaats bij Tata Steel Academy in Velsen-Noord. Een paar honderd vakbondsleden, werknemers, omwonenden en ondernemers kwamen bijeen. Zij willen dat overheid en het staalbedrijf vaart zetten achter de plannen om te vergroenen. De laatste tijd is er veel onduidelijkheid over de nodige subsidies en investeringen en daarmee ook de toekomst van het staalbedrijf. De deelnemers benadrukken het belang van het bedrijf voor de omgeving en werkgelegenheid. En het zijn weer de Open Monumentendagen. Vandaag en morgen openen zo'n 65 monumenten de deuren voor het publiek. Ook kan je meedoen aan een stadswandeling, exclusieve rondleidingen of een kerktoren beklimmen. Op openmonumentendag.nl vind je het gehele programma met deelnemende hofjes, monumenten en activiteiten terug. En vandaag kun je bij ons tot 5 uur live meekijken.
0: Ja, dat klopt. Straks horen we nog één keer Barry Huis. Dit is het Haarlem 105 weerbericht. Vanavond vanaf een uur of 9 kans op regen. Morgenochtend ook nog kans op regen, maar 's middags wordt het droog met zo'n 21 graden. Dan even een korte blik werpen op de parkeergarages in Haarlem. Mocht je nu naar het centrum willen, dan is het geen enkel probleem, want er zijn genoeg plekken in alle parkeergarages.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Ah, wat mij betreft een van de beste liedjes ooit gemaakt. Radar Love, aangevraagd door Willem in de lange versie van The Golden Earring. Zometeen gaan we nog één keer schakelen met Barry Huis. Hij is op weg naar Elswoud tijdens de Open Monumentendagen. En wat daar te beleven is, hoor je dus over een paar minuten. Naar Back to You van John Mayer.
1: Back to you, it always comes around.

0: Love Me Again van John Newman hier bij Haarlem 105. Verslaggever Barry Huis is vandaag op pad tijdens de Open Monumentendagen. En hij is nu op een prachtige locatie waar ik wel eens wandel met mijn vriendin. Dat is namelijk Elswoud. En hij staat op een plek, dat heb ik nog niet eerder gezien. Jij wel, Barry?
1: Ja, misschien de organisator van die... Nou, heeft toch snel gevonden.
0: Een soort backstage moment is dit. Vindt nog een professioneel overleg plaats. En het lastige is, hij staat op dit moment binnen. Dus de verbinding kan soms een beetje wegvallen. Zoals nu. Nou ja, goed. Dan gaan we nog heel even muziek draaien. En dan komen we zo meteen terug. We gaan nog even één keer schakelen met Barry Huis. Die dus op dit moment bij Elswoud is. Tijdens de Open Monumentendagen. Dat zometeen. Nu eerst de nieuwe single van Sienna Sparrow. Great Expectations. In my head.

0: Nieuwe single van Sienna Sparrow, You're the Great Expectation, hier bij Haarlem 105. We gaan het gewoon nog een keer proberen. We gaan richting Barryhuis bij Elswoud.
1: Ja, Rudy, versta je mij? Is de verbinding hier goed?
0: Verbinding is goed en je bent ook kraakhelder te zien.
1: Kijk, fantastisch. We hebben er een beetje over vallen, want we komen hier aangereden. Het is niet altijd gelukt om iedereen te benaderen. Kom op, laat ons even iets zien, want we zijn namelijk bij boerderij Elswoud. En we staan hiernaast.
2: Henny Stevers.
1: En Henny Stevers, jij bent de organisatrice van... Nou ja, van
2: Kunst in Elswoud. Morgen is de opening om 2:00. En dit weekend dus, en volgend weekend, mogen we 2 weekenden in deze prachtige modelboerderij.
1: Ja, want hier binnen in het monument is nu hele exposities uitgesteld. Maar ons gaat het natuurlijk vandaag, echt eigenlijk morgen ook nog wel, om het monument Elswoud. Ja. En we staan hier voor een heel mooi bord. Wat zien we hier?
2: Ja, dit is een modelboerderij uit 1870. En deze is ooit gebouwd om, ja, letterlijk als modelboerderij, hoe je vooral met hygiënische omstandigheden een boerenbedrijf runt. En dat is misschien wel heel leuk om te laten zien. Dat werd aangedreven door stoom. Dat zie je ook hierboven nog, hier in de hal. Dit was helemaal gericht op de hygiëne van de boerderij. En het personeel moest ook elke week een bad nemen. Nou, dat was voor die tijd heel bijzonder.
1: Maar vind ik het al bijzonder, een modelboerderij. Dus eigenlijk een boerderij die in Nederland... Zeg ik dat
2: als
1: goed?
2: Voorbeeld. Ja, als voorbeeld voor hygiënischere omstandigheden. Dus ja, er stonden hier koeien, paarden voor de koetsen, van de koetshuizen. En ja, het is prachtig bewaard gebleven en heel mooi gerestaureerd. Dus het is echt een parel, dit.
1: Ja, want je zei van tevoren, nou ja, als jullie er toch zo komen, kan je nog iets anders laten zien. Toen zeiden wij, oké, dan gaan we het doen, walk and talk. Want jij wil ons ergens naartoe meenemen.
2: De voorkant van de boerderij, daar zie je ook prachtig houtsnijwerk. Kan ik even meelopen?
1: Kijk, dat is het voordeel, want we lopen nu met de organisatrice. Maar eigenlijk, voor de mensen die morgen komen en overmorgen komen, is niet de bedoeling dat zij hier zomaar langs gaan, hè, geloof ik?
2: Nee, zeker niet. Nee, dit hekje is normaal ook gesloten.
1: Dus afblijven. Mocht je het zien, morgen langskomen, niet aankomen.
2: Vandaag heerlijke koffie van de koffiejeep. En hier zie je de prachtige serren van de boerderij. En als je naar boven kijkt, zie je dat bijzondere houtsnijwerk. Ik vind het zelf bijna een beetje Indonesisch-Zwitsers.
1: Dit... Ik snap waar je vandaan komt daarmee.
2: Dit is de voorkant.
1: Oh, wauw. En is dat helemaal origineel? Of is het...
2: Ja, het is helemaal origineel. Het is ook prachtig gerestaureerd. En binnenkort komt hier de Staatsbosbeheer. Tijdelijk, denk ik. Of dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar ja, het is een parel.
1: Ik wil er een klein beetje voor staan, hoor. Want als ik vanaf hier kijk... Moet je eens kijken, Maries. Ja, als je naar deze kant komt, kunnen de kijkers kijken. Dan ga ik vertellen wat er... Hoe je dit... Nou, kunt u anders vertellen wat we zien? Ik denk dat jij er meer woorden voor hebt dan ik.
2: Dit is de voorkant. Dit is gewoon prachtig houtsnijwerk. En daar hebben ze echt hun best op gedaan om dit als een toonbeeld voor een modelboerderij te maken. Dat is de werkschuur van Staatsbosbeheer. Die hoorde er ook bij. Dus ja, dit...
1: Ja, het is prachtig. Je zei het al een beetje. Welke twee stijlen mixte jij nou door elkaar?
2: Nou, dat kan ik niet precies zeggen, maar ik zie zelf een beetje Indonesisch en Zwitsers.
1: Ja, nee, ik kan me daar heel goed in inbeelden. Dat is eigenlijk waar we naartoe kijken. Het is een groot, dakkapel. Eigenlijk de voorgevel. Ik zie zwart, ik zie rood. Ja. Ik zie inderdaad wat Zwitserse tint. Ik snap heel goed waar je vandaan komt. En iets Oosters ook misschien.
2: Ja, precies. Ja, ik vind ook de torentjes heel erg mooi. Dus,
1: Ik kan je bijna niet voorstellen dat dit gemaakt is toen de tijd.
2: Ze weten ook niet dat dit er is, want die parkeren daar hun fiets of hun auto. Maar ja, dit is dus de modelboerderij, Elswoud.
1: En morgen dus een expositie binnen, vandaag eigenlijk ook.
2: Maar is de opening om 2:00 en volgend weekend ook. En we hebben 10 tot 11 kunstenaars, eigenlijk 11. 1 kunstenaar staat ook buiten. En dit wordt niet vaak opengesteld, dus komt allemaal.
1: Dus voor ieder wat wil. Dus wil je nou voor de mooie monumenten, kom morgen langs. En wil je het neusje van de zalm, dan heb je gelijk de expo die je mee kan nemen.
2: Precies. En je

0: kunt de modelboerderij van binnen heel goed bekijken nu. Dus uitgelezen kans.
1: Rudy, als jij niks te doen hebt morgen, zou ik zeggen, kom gezellig langs. En ja, ik denk dan dat het voor ons vandaag op zit. Want dit was het laatste monument die wij gaan bezichtigen vandaag. Dus ik kan vooral zeggen, Rudy, wij komen zo meteen naar jou toe. En nou ja, tot straks.
2: Dankjewel, Barry. Samen met Maurice op pad tijdens de Open Monumentendagen. En er zal ongetwijfeld later nog een soort compilatie komen die je kunt vinden via onze website www.haarlem105.nl. De afgelopen weken kon je luisteren hier op Haarlem 105 naar Years, maar dat is nu voorbij, want het is tijd voor een gloednieuw seizoen zelfs van 023 met een nieuw format, een nieuwe samenstelling. En de presentator van vandaag is Herco. Goedemiddag,
3: Rudy. Ja, jij bent al lang op, maar ik niet.
2: Hey, vertel eens, een nieuw sausje dus over het programma. Wat gaan we onder andere terug horen?
3: Ja, we hebben allerlei nieuwe rubrieken. Ik mag het spitsen afbijten om er maar meteen een mooie uitdrukking bij te pakken. Met dit nieuwe format. Met een nieuwe sidekick. Vandaag is dat Dagmar. En daar horen ook nieuwe rubrieken bij. Dus een plek in Haarlem raden op basis van cryptische omschrijvingen.
2: Ja, van reviews, hè?
3: Met reviews. Ja. En waar hang je dan uit? En we hebben een duivels dilemma of gewoon een zaterdag dilemma.
2: Oeh, okay.
3: Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in om hiermee aan de slag te gaan. Maar ja, het is ook de eerste keer. Dus misschien...
2: Beetje aftasten nog.
3: Ja, misschien moeten we straks...
2: Misschien is er helemaal geen klik en gaan jullie met ruzie de studio uit. Dat is al een reden om te luisteren.
3: Ja, alleen dat al. En anders zetten gewoon non-stop muziek aan. De hele tijd die uitgebreide versie van Raider Love.
2: Nou, ik ben vol hoor. Lijkt me hartstikke goed idee. Veel plezier zometeen, Herco. Nieuwe editie van 023. Na het nieuws van 5 uur. En ik eindig dan met Harry Styles.

0: 5. Het is 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in Noord-Holland vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer ben je 10 minuten langer onderweg. En aansluitend op de ring van Amsterdam, op de ring Oost richting Volendam, rijd je de file in tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Je doet er hier een kleine 10 minuten langer over. Verder nog file op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Amstel kun je er 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goedemiddag, iets na 5 uur. Dit is 023 samen met Morena en Dagmar.
4: Je zit midden in je weekend.
0: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: Goedemiddag, tot 8 uur is dit 023 en wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Herkel Lim en tot en met december wisselen Wessel van Opstel en ik elkaar af als presentator van 023. Ja, en dat wordt er een als nooit tevoren. We hebben alles omgegooid, nieuwe stijl, man, mijn hoofd die tolt ervan. Maar gelukkig doe ik het niet alleen. Dagmar is in de studio en Morena is er. Mo, hoe is het?
1: Goed.
0: Ja?
1: Twee maanden, langer dan twee maanden hier niet geweest.
0: Ja, ja, wist je de weg nog vanuit Zandvoort?
1: Ja, ja, dat zou niet zo snel veranderen. Nee, gaat goed met jullie.
0: Ja,
1: lekker.
0: Fantastisch. Ik heb een druk radioweekje, want ik was donderdag ook al hier bij Haarlem vandaag.
1: En, morgen ook
0: en
1: weer.
0: En morgen dan weer mijn eigen show.
2: We kunnen een matrasje voor je neerleggen hier.
0: Oh, misschien kun je dat doen. Ja, ja, ja, ja, ja. Toch heb ik wat anders meegenomen voor vandaag, maar daarover is het dadelijk meer. Hey, Dagmar, wat leuk. Jij bent splinternieuw bij 023. Welkom.
2: Ja, leuk. Dankjewel. Dankjewel.
0: En hoe raak je hier verzeild?
2: Ja, geen idee. Ik was hier gewoon opeens. Nee. Ik heb mijn eigen show op maandag nu, in de avond. En ik werd gevraagd om hier lekker mee te doen. En dan zeg ik natuurlijk ja.
0: Ja, leuk. Dus ik dacht dat je op dinsdag zat, maar je gaat naar maandag.
2: Ja, dus aankomende maandag begin ik op de maandag.
0: Kijk, in het talentenuur. Dus s'avonds laat intunen en gewoon 12. Lekker een uurtje luisteren.
2: Wil je niet missen? Maar.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Dus wat gelukkig niet veranderd is, is dat wij nemen altijd iets mee. Dus wie wil het spits afbijten?
1: Ja, ik kan wel beginnen hoor. Ik had misschien horen, ik heb mijn sleutelbos meegenomen. En voor wie meekijkt, die denkt waarschijnlijk...
2: Oh wat, my god, wat
1: heb ik?
0: Oh man, denk je conciërge of zo?
2: Ik krijg niet een hernia hiervan, als je het om je nek hangt.
1: Nee. Het allermooiste is, er hangen maar 3 sleutels aan dit sleutelbosje, waarvan er 1 niet eens meer werkt.
0: En een paar veelgebruikte knuffels, zo te zien.
1: Ja, nee.
0: Qua kleur.
1: Zeg maar, mijn sleutelbos is zo groot, omdat ik hem altijd kwijtraak. Dus ik heb hem zeg maar zodanig gevuld met allemaal spullen, dat ik niet meer mijn sleutels kwijtraak. En ik heb dit nu al meer dan 3 jaar op deze manier. En ik ben ze ook daadwerkelijk nooit kwijtgeraakt.
2: Maar je hebt ook gewoon AirTag, hè?
1: Ja, weet ik. Maar dat vind ik veel te duur.
0: Ja, en dat is niet zo modern,
2: nee,
0: dag maar.
2: Nee, dit is veel vetter eigenlijk.
0: En heb je dan in je winterjas straks ook van die touwtjes voor je handschoenen eraan, of niet?
1: Nou, dat nog net niet. Oh, maar nee. Ik doe ze nu elke keer in mijn tas, omdat ze gewoon niet in mijn jas passen. Maar ik heb hier allemaal dingen aangedaan van vakanties. Onder dus de knuffel die vrienden van mij hebben meegenomen uit Japan. Deze heb ik zelf gehaald ergens in Frankrijk. Maar dus ook een nieuwe, want ik ben 2 weken in
0: Oostenrijk geweest.
1: Hey. En ik heb daar een echte... Koebel.
0: Je hebt ook al belletjes aan je sleutel hangen.
1: Ja, mijn ouders zeiden ook, oh wat leuk, we horen je nu elke keer thuiskopen s'nachts. Dus ik dacht, nou top, dan weten jullie dat ik ook weer binnen ben. Dus ik...
0: Jij spreekt s'avonds 1 keer Melanie. En die heeft namelijk ook een belletje aan de sleutelhanger. En dat heb je meteen overgenomen.
1: Precies, precies. Dus nee, in de 2 maanden dat wij hier niet zijn geweest, ben ik meer dan 2 weken naar Oostenrijk geweest.
0: Gaaf zeg.
1: Heerlijk genoten. Ja. En ik heb ook echt wel even vakantie gevierd, zeg maar. Ik had 2 banen gewisseld. Dus,
0: daar heb je echt zo ontzettend verdiend. Je hebt ook voor 023 de afgelopen maanden tot aan de zomer zo hard gewerkt. Dus dik terecht dat je lekker vakantie bent gaan
1: vieren. Zeker. Dus dat heb ik meegenomen. Ja. Love Tirol.
0: Oh.
2: Love Tirol. Holy love.
0: Hey, en Dagmar, wat heb jij meegenomen?
2: Ja, oké. Okay. Het heeft even wat uitleg. Dit is een Shrek minifigure.
1: Ah, Shrek.
0: Ja,
2: en Lego heeft
0: goed.
2: Dus sinds vorige week een nieuwe lijn uitgebracht met dus die minifigures. Dus allemaal kleine poppetjes, allemaal verschillende varianten van Shrek.
0: Ga je ze sparen?
2: Mijn zusje en ik die zijn ze dus gaan sparen. En we vonden het dus zo leuk dat we dachten, oké, we hebben ze nu. Wat gaan we er nu mee doen? Dus wij hebben nu... En middagje gelegoed en hebben wij zeg maar die swamp, dus dat moeras van Shrek hebben we nagebouwd. En dat staat nu op de wc, zeg maar, op het koopje bij de wc. En daar hebben we nu al onze Shrek poppetjes daar neergezet.
0: Ah, wat tof zeg.
2: Maar het is echt een aanrader voor als je even een middagje wil ontspannen, moet je gewoon even gaan legoen.
0: Ja, dat is zo.
2: Ja, en je kan ze, no spawn, maar ik vind ze echt heel schattig. Dus ik heb nu, Shrek mee.
0: Echt onwijs goed. Leuk
1: in de nieuwe film.
2: Weet ik niet, want ik vond hem wel anders geanimeerd.
1: Ja,
2: dus
1: klopt.
2: Ik weet niet of. Misschien, ik vind die OG Shrek films wel echt leuk. En ik weet niet of die laatste dan gaat verpesten.
1: Ze hebben wel, doordat iedereen eigenlijk de hele verhaallijn al na de eerste trailer had gespoild.
2: Ja,
1: hebben ze alles aangepast. Dus
0: hoe zou dat nou komen? Ja.
1: Misschien is het net als met de Sonic film dat het toch goed uitpakt. Want
2: ik hoop
1: die hebben ze toen ook aangepast. En die was toen wel goed in de smaak gevallen.
2: Ja.
1: Dus we gaan het zien.
0: Precies.
1: Gaan boren.
0: Ja, en ik heb er ook wat meegenomen.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Ik zal hem even zo laten zien op de camera. Wat ik echt onwijs tof vind van Haarlem 105... is dat ze plopkappen hebben gemaakt met je naam erop.
2: Wauw.
0: En Dagmar, ik zie dat bij jou ook je naam erop staat. Nou, ik vind het zo leuk.
1: Nee, ik heb het niet gedaan.
0: Nee, ja, ik dacht meteen, dat. Dus die heb ik meegenomen en die ga ik natuurlijk zo dadelijk even omwisselen voor de plopkap die er nu op zit. Maar ik wilde hem even laten zien.
1: Wel heel leuk.
0: Ja, heel echt, mooi. Ik vind het zo'n ontzettend goed idee. Ik kan niet anders zeggen. Dus,
2: echt zieke merchandise.
0: Ja. Ja, precies.
1: En daar heb ik die trui voor.
2: Ja.
1: Dat is echt mijn merchandise.
2: Mijn merchandise komt bij Haarlem 105.
0: Ja, weet je, die is echt gaaf. Dus, maar ja, die is voor mij in de studio is die een beetje te warm. Dus,
1: nou, het is hier steenkoud hoor, ik weet niet.
0: Ik zal me wel te druk maken of zo.
1: Het is hier echt ijskoud, ik heb een tweede nodig misschien.
0: Ach joh. Toch die wand aan je...
1: Wel hè.
0: Met goed, we staan dus aan het begin van een nieuwe opzet van 023. Dus niet meer wat zeggie, geen teta-test meer. Misschien dat we van tijd tot tijd iets terughalen bijvoorbeeld. Geen idee. Ik heb van alles, we hebben van alles klaarstaan. Iets met cryptische omschrijvingen en dan moet je raden waar je bent.
2: Ja, spannend.
0: Dat soort dingen. Maar goed, je hoort het allemaal vanzelf langskomen. Leuk dat je erbij bent. Ga gewoon eerst nog even een plaatje draaien. En dan komt al in het eerste uur, dat zal ook even wennen zijn. Na het weerbericht van 5:30 is Noah er al met zijn sportupdate. Maar goed, daarover zo dadelijk meer. Eerst maar even I Knew You van Taylor Swift.

0: Ja, en een van de nieuwe rubrieken, je hoorde het net al bij de intro dat we een aantal dingen omgegooid hebben, is dat we, dat wij voor jou onze persoonlijke uittips uitzoeken. En om het dan een beetje, dat je nog een beetje keuze hebt. Ja, want ik vind dan iets heel anders leuk dan Dagmar bijvoorbeeld. En dan Morena. Dus Dagmar, wat heb jij voor de luisteraar uitgezocht? Ja. Waar moeten ze heen?
1: Nou, ik heb het dus even opgezocht. En je hebt vanavond in de patronaat heb je Masada heet het. En het is Latin dance. En dan denk je nou, komt zij nou weer mee? En ik heb het dus opgezocht. En het is echt heel leuk.
0: Ja,
1: en
0: tuurlijk.
1: Het is, ja, nou ja, normaal luister ik niet echt naar Latin dance. Maar toen was ik het aan het opzoeken. En toen dacht ik, eigenlijk is het heel leuk voor als je even met je kont wil schudden. En dan, ja, gewoon even leuk. En het begint om 7:30.
0: Kijk.
1: Dus, en er zijn nog kaarten beschikbaar, dus ga er vooral heen en zoek het op. Want het is echt Masada, hele leuke band.
0: Kijk, nou, dat vind ik dus echt een hele leuke tip. En Morena, wat denk jij dat onze luisteraar straks moet gaan doen na 023?
2: Ja, zeker wel naar onze show.
1: Eerst blijven luisteren,
2: jongens. Nee. Mocht je nou geen zin hebben om te dansen, maar wel zin hebben om te zingen, dan hebben ze in de Phil of Philharmonie. Ik hou van de naam Philharmonie.
0: Ja, ik vind de Phil echt niet zo goed.
2: Ik ook niet. Ja. Philharmonie. Daar hebben ze de David Bowie Singalong.
0: Oh.
2: En daar kan jij dus echt mee gaan zingen. Dus ze hebben een band op het podium staan die dus speelt. En jij zingt samen met twee zangers die dan wel, zeg maar, de lead hebben daarin, zodat je hun kan volgen. Zing je dus allemaal liedjes van David Bowie mee. Dit begint dus om 8:00 in de Phil. Lekker na 023. Hoe kan je daar dan lekker die kant op racen? En je kan dus daar nog ook kaarten voor halen. En ook bij als je kaarten haalt, zie je in welke groep je zit met stemmen. Want de laag stemmen bij elkaar, wat hoger bij elkaar.
1: Om ze gaan het toch helemaal sorteren in stemsoorten.
2: Ja,
1: wat leuk.
2: Dus inderdaad, stemsoorten wordt geclassificeerd. Zodat niet alles een beetje als mengelmoes door elkaar heen zit.
0: Ja, dat is echt ook wel zo leuk, zeg. Wat een goed idee.
2: Ja.
0: Jeetje, ja, nou ja, het is dat ik hier
1: moet blijven. We gaan er zelf heen straks.
0: Ja. Ja, en ik heb het echt even over een hele andere boeg gegooid. De maand september is altijd een bijzondere maand in verband met de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja.
0: Daar had je Dolle Dinsdag, de spoorwegstaking, de Slag om Arnhem, Operation Market Garden. En in die maand wordt er ook op allerlei plekken dus wat extra aandacht besteed. En in de filmkoepel zijn op dit moment zelfs twee interessante films over de Tweede Wereldoorlog. De eerste die heet Pressure. Dat is een film met Brendan Fraser. En die geeft echt een andere inkijk op D-Day 1944.
2: Ja.
0: Er was van alles aan de hand met het weer. En ze zijn echt in een heel kort tijdstuk dat het minder slecht was, zijn ze toen toch van start gegaan met D-Day. Maar deze film geeft daar weer een hele andere kijk op. Dus daar kun je naartoe gaan. En wat je ook kan doen, die is vanavond om 9:00 in de filmkoepel. En een andere optie is om naar de film van De Gaulle te gaan. Een Franse film. Over de Franse generaal Charles de Gaulle. Die was soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Krijgsgevangen genomen, weggezet. Daarna was hij generaal in de Tweede Wereldoorlog. Hij liep als bevrijder Parijs in. In datzelfde jaar 1944. En daarna is hij ook nog president van Frankrijk geworden.
1: Daar kan je wel veel van maken, ja.
0: Ja, daarom worden het er ook twee. En, en nu is dus de eerste van een tweeluik draait nu in de filmkoepel. Dus daar kun je ook naartoe gaan.
1: Wat goed.
0: Dus ja, dat is echt iets heel anders dan wat jullie voorstellen. Ik zou zeggen,
1: ja, voor een breed
2: die keuze.
0: En daarom hebben we het. Ik zou zeggen, kies lekker. En alleen als je dus de keuze van Dagmar neemt, dan mis je het laatste stukje van 023. Maar ja.
1: Ja, maar je kan ook laat even binnenkomen.
0: Ja, of een half uurtje later beginnen met
1: ons.
0: Dat kan natuurlijk ook altijd. Heb je er wat over te vragen? Kan je altijd even een berichtje sturen naar onze inbox 06-105-105-38. En dan kunnen we natuurlijk even bij je op terugkomen. Ik heb twee platen voor je klaarstaan nu. Zo dadelijk Vrouwtje met Heb ik dat gezegd. En eerst een gouden ouwe. De Reflex van Duran Duran.

0: Zo dadelijk is Noah van den Burg in de studio voor zijn sportupdate. Maar nu eerst het weerbericht.
1: Ja, vanavond en vannacht zal er af en toe nog een bui overkomen. En waait het ook flink aan de kust. En ligt de temperatuur zo rond de, wat was het? 14 graden rond de nacht. Zondagochtend begint het ook nog regenachtig. Maar in de middag is er meer kans op de zon. En ligt de temperatuur zo rond de 20 graden.
0: Ja, ik wilde dus op de fiets komen vandaag, maar ik woei echt uit mijn hemd.
1: Ja, ik had hetzelfde hoor.
0: Daar was ik iets te moe voor.
1: Ja, ik had hetzelfde.
2: Ik had gewoon een jas aangetrokken en toen dacht ik op de fiets, nou, jas toch maar uit. En dan valt die jas weer van de fiets af en denk ik, nou, laat maar, ik neem wel niks meer mee. En dan heb ik het weer koud.
1: Lekker
2: nou.
1: Nederlands.
0: Ja. Dus zo dadelijk Noah's sport op deze eerst Uptown Funk.

0: Oh, wat heb ik die sportupdates van jou gemist, Noah. Wat fijn om je te zien en welkom in de studio.
1: We moeten het eigenlijk wel aanpassen. Want Max staat niet altijd meer op pol. Tellen Griekspoor doet het niet meer zo goed. Ja. Wij moeten een beetje weer upgedate worden eigenlijk.
0: Ja, en Botik van de Zandschulp loopt heel mooi. Die moet eigenlijk ook in de jingle, bijvoorbeeld. Maar goed.
1: Nou, Heiko, je hoort het alweer. Er komt een nieuwe kant op.
0: Noah, jongen, wat is er allemaal gebeurd op sportgebied?
2: Ja, je kunt beter vragen wat er niet gebeurd is.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Na onze laatste Tour de France-uitzending is er natuurlijk nog heel veel gebeurd.
0: Ongelooflijk.
2: En ik heb jou vanochtend een filmpje gestuurd van de ronde van Quebec. Dat is een eendaagse wedstrijd.
0: Ja.
2: En dat was een wielerwedstrijd. En dat is natuurlijk de voorbereiding voor het WK in Montreal. En Remco Evenepoel, die won uiteindelijk in een sprint van Giulio Ciccone. De eigenlijk wel de favoriet. En nu Tadej Pogacar niet meedoet. Uitgevallen in La Vuelta. Heel treurig eigenlijk.
0: Nou.
2: Want nou zou Mas altijd de winnaar zijn eigenlijk door de uitvallen van Pogacar de
0: rode. Ik denk dat geen kont uitmaakt. Die is hartstikke blij als hij straks wint.
2: Voor hem niet. Hij is wel aan het lossen bij Gal op dit moment.
0: Mm.
2: Maar Gal heeft meer dan 3 minuten voorsprong.
0: Ja, kijk, Noah is nooit van intro's. Bam, zo, huppakee, de Vuelta in, wielrennen en dat soort dingen.
2: Ja,
0: de Vuelta loopt af dit weekend.
2: Ja.
0: En dan, Noah, wat moeten we dan?
2: Nou, daar heb je nog het WK en nog EK en nog Lombardije en heel veel andere dingen. Ja, we hebben nog heel veel eigenlijk. Ja. We zijn er niet zomaar vanaf van het hele sport natuurlijk. Dan gaan we alweer naar het schaatsen toe.
0: Zo lekker.
1: Is de winter alweer begonnen?
3: Oh my god, ja.
1: Het is nog zomer,
0: ik sta gewoon over 3 weken op de baan, hè.
3: Gaat hij over 3 weken open?
0: Ja. 5 oktober, 4 oktober, zoiets. Dus kom maar op met dat ijs.
2: En dat vind je wel leuk, hè?
0: Ja, heel leuk. Ja.
2: Geef je ook nog steeds les?
0: Ja. Dus ik ga dan donderdagsavond dan ga ik weer training geven.
2: Leuk. We gaan het hebben over de US Open. Want Botik van de Zandschulp heeft het heel goed gedaan voor Nederlandse begrippen. Hij verloor wel van de Duitser. Maar dat is geen schande, van Alexander Zverev.
0: Nee, die is nummer 1 van de wereld.
2: Hij is nu een van de plaatsingslijst. Nummer 2 van de wereld.
1: Zo even op de vingers
0: getikt.
3: Ook als je luistert, zonder aantekening of iets. Allemaal uit het kopje.
2: Ja, daar sta ik om bekend.
3: Ja, daar ben je natuurlijk ook, hè. Dat helpt. Daar
2: sta ik zeker, ja.
1: En showboden jij.
3: God.
2: En verliezen van Alexander Zverev is geen schande. De Rus Gatchinov probeerde het ook te Alexander Zverev te verslaan, maar ook hij is het niet gelukt. Ben Shelton, die Carlos Alcaraz uitschakelde, heel verrassend kun je dat wel noemen.
0: Ja.
2: Die strijden ook tegen elkaar in de finale op de US Open. En vanavond heb je al de damesfinale. Dat is ook heel leuk om te bekijken, want daar staat ook een Amerikaans in, Coco Gauff. Die neemt het op tegen de nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka. En als je nog nooit Sabalenka hebt gezien, is het vanavond wel even de tijd om echt te gaan kijken. Want Sabalenka zou een van de weinigen kunnen zijn die gewoon mee kan doen bij de mannen. Ja, dat denk ik.
0: Ja, makkelijk.
2: Ja. De vrouwen spelen in een Grand Slam spelen die 3 sets, hè. Dus die spelen dan 3 keer. En dan moet je, wie het eerst bij de 6 is, heeft een set gewonnen. En dan spelen ze 3 sets, een best of 3. En de mannen spelen een best of 5. Dus dat is veel intensiever. En dan ben je dus veel langer ook bezig. Maar Sabalenka, die zou dat wel aankunnen. Als een van de weinigen overigens, maar die zou dat kunnen.
0: Nou, ik denk dat alle vrouwen dat aankunnen.
3: Precies.
0: Ja.
3: Mooi gezegd.
0: Lijkt me geen enkel probleem.
2: en voor hoe lang gaat dat? Er is een... laat maar. Dat is te lang. Dat is te lang. Nee, ik wou zeggen, er is ooit een onderzoek geweest naar herentennis en damestennis en of dames langere gedurende toernooi 5 sets aankunnen, maar dan wordt het toernooi dus korter, omdat ze anders echt 3 tot 4 weken rust nodig hebben.
0: Ja.
2: En die 3 sets, dan zouden ze elke week kunnen ze dan spelen.
3: Mm.
0: Ja.
2: Dus dat, dus
0: maar goed, het vrouwentennis is sowieso in vergelijking met vroeger, het is gewoon zo spectaculair geworden. En die Sabalenka, wat een...
2: Ja.
0: Nou, die is zo sterk. Wauw.
2: Ja. En die speelt dus vanavond. En ik zei tegen Coco Gauff. Maar dat is niet waar.
0: Oh.
2: Nee, ze speelt tegen Rybakina, want die won, de Kazachse die won. Die heeft een ijzersterke service in huis. Het had een Amerikaanse moeten worden, want ik vond Gauff veel beter in die wedstrijd tegen Rybakina. Maar nou dwaal ik alweer heel graag af. Want we hebben ook nog de Formule 1, daar wil ik ook nog even langs
0: reizen. Nou, gaan we mee naar aan.
2: Ja, want we hebben het nieuwe circuit, dat is Madrid. Daar gaan we dit weekend racen. En dat is een heel nieuw circuit en ook de coureurs merkten dat vrij snel genoeg. Hij is voor mij 2 keer stilgelegd vandaag, de derde vrije training.
1: Allemaal lekker in de muur geracht.
2: Precies. En ik geloof dat in Formule 3 ook al wat rode vlaggen zijn geweest. Formule 2. Op dag 1 waren er al iets van 19 rode vlaggen, had ik gelezen. Dus
1: ze moeten rennen eraan. Dat is ook niet zo gek. Nee. De auto's zijn natuurlijk anders dan wat ze gewend zijn van voorheen. Natuurlijk zijn ze in Zandvoort geweest. Ja. En vorige week wilde ik zeggen gisteren. Vorige week waren ze in Monza.
2: Dat is ook
1: allemaal... Ik vind het wel leuk of zo. Ja. Ik moet wel zeggen, het seizoen is wel anders.
2: Ik vind het ook heel leuk.
1: Auto's, maar het is wel... Leuk.
0: Ja, ik vind die auto's niet zo leuk, maar ik vind het wel leuk dat er weer allemaal andere mensen vooraan rijden.
1: Ik ben toen in Zandvoort geweest op de vrijdag. En het klinkt gewoon alsof je naar van die opgevoerde stofzuigers luistert. Echt gewoon alsof je naar een rijdende Dyson luistert. Zo klinkt het gewoon. En ik weet niet.
3: Rijdende Dyson.
1: Ja, echt zo. Het is het net niet.
0: Ja. Nou, niet.
1: Nee, het is het niet.
0: Nee.
1: Het is het niet.
2: Maar Lando Norris, die reed wel met zijn Dyson naar pole position. Start morgen gewoon vooraan. Dus,
1: maar je doet het niet eens zo goed als wereldkampioen.
2: Nee, maar...
1: Ik ben voor Kimmy. Kimmy, let's go Kimmy.
2: Dat is heel fijn. En weet je wat het mooie is? Ze zeggen altijd dat alleen een Dyson werkt als een Dyson. En Lando Norris, die weet dan ook alles eruit te halen om die Dyson wel even pol te zetten. Dus applaus voor Lando Norris als wereldkampioen. Die start morgen vanaf pol met zijn Dyson.
0: Oh ja, en dacht maar, je kan Noah dus ook echt niet van de wijs brengen. Hè? Nee. Welke Dyson of... Nee.
3: Welke Dyson? Ik vind het wel leuk, laten we het zo gaan noemen nu.
0: Ja, precies.
2: Ja, de Dyson.
1: Het is gewoon zo.
2: Ja.
1: Het is gewoon een stofzuiger, man.
2: Ja.
1: Dus ik hoop dat ze dat volgend jaar wel weer een beetje gaan reguleren. Dat het wel weer gewoon lekker...
0: Nou, volgend jaar nog niet, maar daarna verandert er volgens mij weer wat.
1: In 2030 moeten ze ook weer... Nou goed, lang verhaal, kort.
2: Welkom bij de F1-podcast van Haarlem 105.
0: Ja. Precies.
3: Kort verhaal, lang.
2: En dan wil ik toch nog ook even naar het voetbal, want Telstar doet het zo ontzettend niet goed.
1: Nee, klopt.
2: Nee, dat is een beetje jammer. Maar het tweede seizoen is altijd het moeilijkste seizoen. Hè. De eerste keer kun je nog verrassen. Maar nu is de trainer ook weg. Die zit bij Utrecht. Ja. En daar doen ze het ook niet goed.
1: Nee.
2: Dus dat is ook heel jammer.
1: Alles gaat gewoon slecht.
2: Alles gaat... Nou, niet alles. Met mij gaat het heel goed.
1: Kijk, goed.
2: Dat is ook wel wat waard. Hè. Ja.
0: Nou, en ik vind dat ze vorige week helemaal niet zo slecht gespeeld hebben, Noah. Want als je er na 10 minuten onterecht met een rode kaart af wordt gestuurd en dan in die dunne selectie van Telstar en je bent dan met 10 man en daar moet je op anticiperen, dat is best lastig. En dan dat de keeper 2 penalties scoort.
2: Ja, je bent man weer voor inderdaad.
0: Ja. In één keer. Ja, ik ben ook scherp. Hè, dus,
2: Ik merk het. Wordt weer leuk van de winter.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Maar daar wil ik inderdaad nog wat over zeggen.
0: Okay,
2: hij heeft 2 penalties gemaakt in een wedstrijd. Wanneer is dat eerder gebeurd in de Eredivisie?
0: Nog nooit.
2: Nee, precies. Nog helemaal niet.
0: Dit is echt wereldnieuws geworden.
3: Ja. Wauw.
0: Het is lieve Telstar in Velsen-Zuid. Dat stadionnetje wat niet eens een heel stadion is.
3: Geen derde stadion.
0: Hebben ze dus gewoon... is het gelukt om... die beelden van dat Koeman dus 2 pingels scoort... Ja, is gewoon de hele wereld overgegaan.
2: Ja. Ja, en dan wil ik toch nog een heel klein nieuw itempje, wat heel kort is, wil ik heel even introduceren. Dat gaat namelijk over de jonge sterren in de routinier. De mensen die naar het wielrennen, de elite gaan, van jongetje naar man gaan worden, of van dame naar vrouw. En deze keer wil ik het even hebben, ik heb hem al wel aangestipt met jou, Herco, is Lorenzo Fin. Ik heb het tegen jou al gezegd.
0: Jazeker.
2: Dat is een jonge Italiaanse wielrenner die volgend jaar in de ploeg van Bora Hansgrohe staat. En daar ook zijn debuut gaat maken. Hou hem allemaal in de gaten. Zelfs als je geen wielerliefhebber bent, zullen we hem misschien wel langs zien komen rijden. Want hij schijnt heel snel te zijn en heel goed bergop. Dus ga je de berg op, dan kun je hem waarschijnlijk heel snel tegen. Hij vliegt namelijk voorbij.
3: We zien hem niet zo snel gaan.
2: Nee, precies.
0: Okay. Ja. Zelfs bergop.
2: Ja, zelfs bergop inderdaad. Ja. Hij wordt de aartsrivaal van Paul Sagan. Als genoemd. En even ter vergelijking, dat is dus nu Jonas Vingegaard tegen Tadej Pogacar. Dus
0: dit zijn echt de renners van de zeer nabije toekomst. 1-2 seizoenen, dan horen we nieuwe namen.
2: Ja, absoluut. Dit was hem.
0: Dank je, Noah. Fijne avond en tot volgende week voor een nieuwe sportupdate.
2: Zeker.

0: Ja, en dan zitten we ineens alweer in de volgende nieuwe rubriek. Het zaterdagdilemma. Ik vind het wel een hele mooie titel, moet ik zeggen.
1: Ja, ik wil er eigenlijk nog wat anders wel voor verzinnen.
0: Nou, dat mag.
1: Ik ga daar nog op broeden.
0: Broeden, ja, dat is ook weer een mooi woord dan. Hè?
1: Ik ben wel benieuwd, want dacht maar, jij hebt deze voorbereid.
0: Ja. Wat voor dilemma heb jij voor ons
2: in petto? Het is dus een lokaal dilemma, dus dat is altijd leuk als je bij Haarlem 105 zit. Oké, ja, dat is toch wel grappig hè, als je het een beetje lokaal brengt. Oké. Nou, het ene nieuwtje was dus dat een Haarlemmer werd gepakt nadat hij met 214 km per uur over de A200 scheurde. Nou ja. Hij liever dan ik, want ik lig al lang in de berm. En tegelijkertijd werd ook bekend dat het historische Friese zeilschip Feie, heet het. Dat is echt zo'n lange platte boot die dus in het water ligt. Niet doormidden gezaagd hoeft te worden. Omdat de gemeente Haarlem toch een lichtplek heeft gevonden.
0: Oké.
2: Okay. Nou ja, super fijn. Want zij waren al verdrietig dat hun boot misschien, wat als het een meter eraf gezaagd moest worden. Nou, dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk.
0: Net zoals uit van de nachtwacht. Daar is gewoon een stuk afgeknipt.
1: Ja, dat vind ik wel jammer. Maar daar hebben ze laatst wel weer toegevoegd aan de nachtwacht.
2: Met een boot gaat dat toch
0: met
2: anders,
0: een boot lijkt me dat heel lastig. Ja.
1: Maar probeer het maar weer aan elkaar te lijmen.
2: Ik was het ook aan het lezen. Ik dacht, hoe werkt dit dat je het überhaupt afzaagt?
0: Ik vind dat
2: het
0: dilemma op zich. Ja, of dat moet hakken, ja of nee.
2: Nou, we zijn klaar. Zo. Volgende nummer. Nee. Dus het zaterdag dilemma. Je rijdt vanavond nog met 215 km per uur over de A200. Inclusief het risico dat je je rijbewijs kwijtraakt. Of je moet vanaf nu 1 week met dit antieke zeilschip Feie naar je werk varen.
0: Oh, wat leuk.
1: Mag ik nog een keertje?
2: Ja, ik ging weer snel, hè? Oké. Of je rijdt vanavond nog met 215 km per uur over de A200... inclusief het risico je rijbewijs kwijt te raken. Of je moet vanaf nu 1 week met dit zeilschip, dat Feie, wat dus nog heel is, naar je werk varen. En dan maakt het dus niet uit of je water in de buurt hebt. Dan moet je de rest lopen, denk ik.
0: En
1: stel je voor.
0: Je moet er dus één van de twee kiezen. En je moet uitleggen waarom.
2: Ja.
0: Oké. Nou, voor mij is het geen dilemma in ieder geval. Dat is voor de eerste keer lekker makkelijk.
2: Ja, maar je wilt toch... Ja, oké.
0: Voor mij. Ja, maar voor de luisteraar natuurlijk niet. Ja. En als je dat antwoord nou weet... Dan moet je even een reactie sturen.
2: Ja, je kan een reactie sturen naar 06-105-105-38... En laat het vooral weten. Ja, ik was hier echt wel even over aan het nadenken. Want hoe vet dat je met zo'n boot kan varen. Ik weet niet of ik het kan, maar je wilt het wel even proberen.
0: Nou ja, in ieder geval voordat ze dat stuk eraf hakken. Want dan is het ritje heel kort.
1: Hoe lang is de boot? Hoe lang is hij in zijn geheel? Oh, want als hij namelijk 20 meter lang is...
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Het is wel echt een unit. Ja. Even kijken
1: ik kom daarmee niet door de grachten van Haarlem of Amsterdam of omstreek.
0: Nee, oké, maar als jij naar je werk moet, dat is in Zandvoort.
1: Ja, dan moet je eigenlijk gewoon alleen maar rechtdoor over zee.
0: Nee, dus dan geef ik van jou, dan moet je vanuit de haven van Emuiden.
1: Oh ja, maar dan is die ook nog wel makkelijk.

0: Zou ik eerder nog mezelf zeggen, ik ga terug naar mijn oude school. Moet ik naar Amsterdam Sloterdijk. Probeer daar maar eens met zo'n boot te komen.
1: Maar ja, dat is om 42 kilometer per uur zo te gaan rijden over die weg. Ja, wel leuk, maar ja, het is wel gevaarlijk.
0: Het is wel gevaarlijk. Alleen ik ken vrienden van mij die dat al doen. Dus dat is voor mij een normale zaak.
2: Hoe kom jij dan met die boot in Utrecht?
0: Ja, Utrecht is ook een hele leuke. Kijk, weet je, van Amsterdam naar Utrecht kom
1: ik
0: je
1: moet
0: nog
1: ook
0: wel.
1: Zeggen dat als je die boot dan eenmaal in Utrecht hebt gekregen, dan denk ik ook niet dat je daar door die gracht heen kan. Want dat lukt, dat lukt mij al amper met een klein bootje.
0: Die
1: rondvaartboot
0: lukt het al niet eens. Nee. Die moet al remmen en al steken, zeg maar, verder. Ja, maar staan met een hele lange boot.
1: Nou, laat het vooral weten.
2: Ja, laat het vooral weten. Dus een appje naar 0600 500 538. We zijn heel benieuwd of het voor jou een dilemma is. En zo ja, welk je dan gekozen hebt en natuurlijk waarom. Ja. Dus we komen er bij je terug na het nieuws. Dus ik heb nog één plaatje klaarstaan, dan het nieuws. En dan zijn we terug met dit toffe zaterdagdilemma. Dank je voor nu, Dagmar. Ik ben heel benieuwd wie er reageert.
1: Ik ook.
2: En
1: ja, misschien is het inderdaad helemaal geen dilemma, maar...
2: Volgens mij wel. Dus,
1: ik mag het hopen.
2: Ik denk dat de inbox vol knalt. tot zo, na het nieuws.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Het tweede uur 023, nog steeds met Morena en Dagmar.
0: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur 023, Haarlem 105.

0: Ja, voor mij, Dagmar, was dit geen dilemma. En voor jou?
1: Ja, voor mij dus wel.
0: Wow. Wow.
1: Bij mij lijkt het dus heel leuk om op die boot te... Want ik vind het doodeng om zo hard in zo'n auto te gaan. Dus echt, mij zet je daar niet
0: in. Precies, precies.
1: Ja, ik zou voor die boot gaan. Ik zou het echt lollig vinden.
0: Ja, ik wil gewoon helemaal niet 200 in de auto rijden.
1: Nee.
0: Totaal niet. Dus het is totaal geen dilemma. Meteen die boot op.
1: Nee, maar er zijn genoeg mensen die inderdaad denken van... Wat moet ik met zo'n boot? Laat mij maar lekker racen. Dus,
0: precies, precies. Ja, weet je dat? En daarom is het natuurlijk ook leuk.
1: Daarom is het een dilemma.
0: Ja, dus,
1: maar we zijn het eens.
0: Ja, dus... Maar als... ja, mijn keuze was dus echt die boot.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik niet de haven uitkom. Ik denk dat ik dat ding helemaal niet van de kant krijg. Want ik kan helemaal niet met een boot varen. Of
1: ja, misschien kunnen we nog wel schipper vragen die even mee wil met
0: precies,
1: ons.
0: Precies. Dus dat lijkt me dan eigenlijk wel heel makkelijk en dik te doen. Dus ik zou altijd voor die keuze gaan.
1: Maar ook als het dan dus straks winter is, januari, vroeg... En je moet dan vroeg, echt om 7:00 ochtends moet je naar werk toe. Dan moet je ook met de boot, hè?
0: Ja, nee, ik snap het. Maar het moest toch maar een week?
1: Ja, oké, maar stel we zetten die week in januari in.
0: Jij maakt er een extra dilemma
1: bij. Ja, ik maak een extra draai. Nou, nee. Ik heb nog steeds ook de boot, hoor.
0: Dat zou ik ook geen probleem vinden. Dan hoop ik dat er dan natuurijs ligt. En dan stap ik gewoon op mijn schaatsen. En dan
1: kijk,
0: is het juist heel leuk om naar mijn werk te gaan.
1: Dan wordt het alleen maar beter, inderdaad.
0: Dus, wat is voor jou de reden om voor de boot te kiezen en niet voor de snelheid?
1: Ja, ik heb dan vrienden van mij die gaan dan 300 op die linkerbaan rijden. En dan denk ik, nou echt, hou me alsjeblieft veilig in deze auto. En dan kom ik ook met trillende benen die auto weer uit. En dan denk ik, nou nooit meer. En Morena zei het net ook al, van ik heb gewoon tegen die vriend gezegd, we gaan niet meer rijden. We gaan niet meer in die auto.
2: Nee.
1: Ja.
2: Doodeng hoor.
0: Doodeng zo hard in de auto.
1: Ja, dus daarom die boot. En ik heb nog nooit in zo'n boot gezeten. Het lijkt me ook wel lollig. Ja, een weekje naar werk, dat is te doen.
0: Ja, ik denk dat je er ook een week over doet voordat je op je werk bent. Maar dat zijn allemaal details. En Morena, zijn er reacties van onze luisteraars binnengekomen?
2: Ja, zeker. Want ene Mark die zegt, ik ga 100% voor Dilemma B. Met een lange sloep naar je werk. Waarom niet? Is toch relaxed met een bakje koffie in je hand, de wind in je haren. Hoef je niet in de file te staan, dat soort dingen. Ja, je doet er misschien wel 2 uur over in plaats van 20 minuten. Maar het is wel heel erg zen,
0: Ik ben het helemaal met Mark eens.
2: Mark, ik geef je groot gelijk. En Dave, die zegt juist weer, geef mij maar Dilemma A. Met 215 over de snelwegplank is natuurlijk pure adrenaline en gekheid. Die flitser, die neem ik wel op de koop toe. Rijbewijs kan ik kwijtraken, maar ach, die kick om en het feit dat je heel snel op je werk bent en lekker vlot is ook wel eens leuk. Maar deze kanttekeningen natuurlijk.
1: Ja.
2: Dave plankt hem straks gewoon 215 over de A200. We hebben een nieuwe kop hoor, ja hoor.
0: Nou ja, en er was dus dat nieuwsbericht over... ofwel op het nieuwswaar naar 105, of ook op de website. Maar er is dus echt iemand gepakt met 200 km/u. Ja. Die is dus inderdaad zijn rijbewijs kwijt.
2: Terecht. Terecht wel.
0: Overigens verbaast het me dat als die dan een bewijs van goed gedrag laat zien... enzovoort, en hij heeft zijn straf gedaan... dan krijgt hij ook gewoon zijn rijbewijs terug.
2: Ja.
0: Wat mij betreft... krijgt zo iemand gewoon nooit meer een rijbewijs.
2: En nog een bizarre verhaal dat ik heb meegemaakt. Iemand die ik ken in mijn omgeving, die had verboden middelen gebruikt, is aangehouden door de politie. Er is nooit wat mee gebeurd, terwijl hij om de invloed reed.
1: Hè?
2: Nooit rijbewijs kwijt, nooit voorgekomen, nooit.
1: Maar dan wordt hij toch gewoon afgepakt?
2: Nou, dus niet. Hij moest de bloedtest doen.
1: Die heeft even wat verboden middelen aan die politieagenten gegeven. Ik dacht, adieu.
2: Ja, bijna wel,
1: een mooi deeltje gemaakt.
2: Ja. Mijn bloedtest was positief. En nog steeds is er niks mee gebeurd. We zijn al 2 jaar verder, dus ik denk niet dat er maar
1: weg,
2: niet...
1: Dat
0: is een geluk bij een ongeluk. Of door het oog van de naald gekomen.
2: Ja, die is door het oog van de naald gekomen, wat dat betreft. Ja. Maar dat vind ik ook nog steeds wel bizar. Dat we dus soms ook inderdaad in dit soort gevallen... gewoon rijbewijs innemen, gewoon niet meer terugkrijgen.
0: Nee, gewoon klaar.
2: Klaar ermee.
0: Ja, klaar ermee.
2: Je hebt het voor jezelf verpest. Ja, jammer dan. Moet je maar lekker met de trein naar je werk toe. Maar,
0: lijkt me voor iedereen beter. Wel zo veilig.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Nou goed. Dit zal wel een discussie zijn waar je met anderen nooit helemaal uitkomt.
2: Nee.
0: Ik vond dit wel heel leuk, dit dilemma.
1: Nou, gelukkig maar.
0: Ja. Dus dat had je goed bij elkaar gescharreld. Dagmar, leuk.
1: Ja, en mocht je nou nog meer denken van... nou, ik wil ook een dilemma opzoeken... op de Haarlem 105 app en site... kan je altijd nog onze nieuwtjes terugvinden... waar dit dilemma dus ook op is gebaseerd.
0: Precies. Goed gedaan. Volgende week een nieuwe.
1: Ja.
0: Ja, lachen. We hollen ze langs, want je hoorde net al door het oog van de naald kruipen. Er zijn al meerdere uitdrukkingen langsgekomen. Zo dadelijk mijn bespreekwoordenrubriek. Maar gewoon eerst nog even een lekkere plaatje. Zo dadelijk Lanvin van Stromae. En nu eerst I'm Just a Girl van No Doubt.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: In mijn eigen show behandel ik elke week een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En dat doe ik ook vaak als ik sidekick ben bij 023. Maar ja, daar zit Dagmar nu.
2: Ja.
1: Maar dat dacht ik, nou, die laat ik niet aan je over. Ga ik toch maar een,
2: toch maar
1: heerlijk,
2: zelf, ja.
1: een spreekwoord doen. En wat leuk is, is dat Morena, die is nogal fanatiek.
2: Nee.
1: Die
3: ik ben heel fanatiek.
1: Die houdt tegenwoordig een eigen lijstje bij.
2: Oké.
1: En ik heb echt zo'n gigantische lijst met uitdrukkingen, vooral uitdrukkingen, die nog aan de beurt moeten komen.
2: Op zo'n manier fanatiek. Ik dacht al, hè? Maar oké. Okay. Dus waar...
3: Wat alles wat ik hoor, zeg maar, dan hoor ik mijn moeder of
2: denk je,
3: collega's.
2: Dit is voor Herco die dit even moet gaan uitzoeken.
3: Ja, dan hoor ik weer eens een spreekwoord. Dus zoals ook degene die straks komt, die hoorde ik dus
1: leuk.
3: Gisteren op voorbij komen. En toen dacht ik, hé, die heb ik nog niet gehoord. Hup, meteen appen natuurlijk.
1: Ja, en ik voel mij dus heel ver. En ik vind het echt onwijs gaaf dat mensen dit doen. Ik krijg dus heel veel ingestuurd. De mop van Stefan. Stefan die komt straks nog. Maar die heeft ook al een aantal keer een spreekwoord ingeduurd. Vorige week heb ik eentje van Rudy behandeld. Dat was advocaat van de duivel spelen.
3: Ja.
1: Allemaal dat soort. Ik vind het zelf gigantisch interessant. En
2: ja, je hebt ook heel veel. Je bent niet zo snel klaar, denk ik.
1: Nee. Maar ik had vooral helemaal niet gedacht dat het zo zou zijn.
2: Ja.
1: Ik dacht echt dat het gebruik van spreekwoorden een beetje ouderwets was.
3: Ja, maar ik vind dat vaak, dus wel meevallen.
1: Nee, ja, het is helemaal niet
3: in de Nederlandse taal.
1: Nee,
3: daar gebruik je wij dan als Nederlanders dat heel veel.
1: Ongelooflijk.
3: Om weer...
2: Maar ik snap het wel, want spreekwoorden klinkt dan wel weer ouderwets. Maar als je er even over nadenkt, dan zeg je het echt vaak inderdaad.
1: Het is heel vaak, maar het is ook heel handig. Want je kan voor allerlei... Er zijn allerlei situaties om een spreekwoord of een uitdrukking te gebruiken. Maar het is vaak heel handig om een situatie te duiden. Of om even ergens bij stil te staan. Dus daarnet met dat harde rijden. En dat je misschien bijna wel gepakt wordt. En als je dan niet gepakt wordt, dan kruip je door het oog van de naald.
2: Ja.
1: Wat er achteraan heel leuk is, wat ik ook niet wist, was dat ik had ook het idee, dat was echt een vooroordeel, dat als je dus een spreekwoord gebruikt, dan vind ik dat je moet weten waar het vandaan komt. Anders moet je het niet gebruiken.
2: Okay.
1: Maar dat was een beetje streng en dat slaat ook helemaal nergens op. Want dat is ook weer met degene die we nu gaan behandelen. Bij een heleboel uitdrukkingen weten we het helemaal niet. Iedereen gebruikt het, maar waar het vandaan komt is helemaal niet
2: grappig.
1: Zo duidelijk.
2: Oh, ik ben benieuwd.
1: Dus, Morena, jij hoorde dus gisteren het valt met bakken uit de hemel.
3: Ja, want uit het niks kwam er echt een of andere stortbui Zandvoort over. Dus iemand zei het er, ach, het komt weer met bakken uit de hemel. En ik dacht, ei, die is leuk.
1: Ja, dat is die zeker. Nou, de betekenis in dit geval is natuurlijk eigenlijk heel erg makkelijk.
3: Ja.
1: Het betekent gewoon dat het heel hard regent. De herkomst die zit in dat bakken. En een bak is gewoon een grote... ton, doos, emmer, zoiets. En het gaat erom in deze uitdrukking dat je dus op een beeldende manier zegt dat er dus heel veel water letterlijk naar beneden valt. Dat kan er niet naar boven vallen natuurlijk. Maar dus alsof er grote bakken water over jou heen worden gestort. De uitdrukking die is verwant aan het regent dat het giet. Of het regent pijpen stelen.
3: Ja, die heb ik ook nog inderdaad.
1: Ja, precies.
2: Veel.
1: Wat zeg je?
2: Je hebt er echt veel.
1: Ja. En dan bijvoorbeeld in het Engels heb je dan it's raining cats and dogs.
3: Ja, die hebben wij. Het is hondenweer hebben
1: het
3: wij
1: is
3: dan.
1: Hondenweer hebben wij dan. En het is dus grappig dat waarom het dan met waar dat vandaan komt met die bakken uit de hemel, dat is gewoon niet bekend.
3: Oh.
2: Ja. Iemand die dacht, natte vingerwerk en dit past er mooi bij.
1: Ja, maar het kan een cabaretier zijn die iets gebruikt wat in de taal blijft hangen. Ja. Uitspraken van politici of van presentatoren. Het is eigenlijk niet... Je kan er niet je vinger op leggen hoe het komt dat dus dat in gebruik raakt.
2: Je kan er niet je vinger op leggen voor over 2 weken.
1: Precies. Wat wel heel duidelijk is met dat bakken... is dat we dat op veel meer momenten gebruiken we die dozen... die dan nu een bak vol met water is. Want je kan bijvoorbeeld ook bakken vol met geld hebben.
3: Ja, inderdaad.
1: Ja. En dus we gebruiken dat wel in overdrachtelijke zin... want het is dus niet letterlijk dat je die bak over je uitstort. Maar je gebruikt het wel echt heel erg om dus aan te geven dat het heel veel is. En dat kom je dus op veel meer plekken in het Nederlands tegen.
2: Nou, wat
1: en,
2: goed.
1: En wat Morena dus al zei. Is dus dat in het Nederlands hebben we voor dingen met weer... hebben we gewoon heel veel beeldspraak. Het miesert, ja. Motregen...
3: Ja, dat heb je inderdaad in andere talen ook weer niet, nee. Maar...
1: Ja, dat heb je weer met andere dingen. Ja. Maar weet je dan waar die pijpenstralen, het regent pijpenstralen, waar komt dat nou vandaan? Een pijpenstraal.
3: Ja, ik denk dat dat wel met de regenpijp te maken heeft. Dus dat er zeg maar echt gewoon een zootje water door de regenpijp heen komt. Waardoor je dus daar ook weer kan uithalen.
2: Is het pijpenstelen of pijpenstralen?
1: Pijpenstelen. Het regent pijpenstelen.
3: Ja. Dus ik denk dat het wel uit de regenpijp komt.
1: Ja, jij hebt het bijna altijd goed, maar nu zit je er gewoon helemaal naast. Heb jij een idee, Dagmar?
2: Nee. En dan ook waar dat stelen dan vandaan komt. Dat vind ik dan ook interessant. Stelen. Want ja. Ik zou ook denken inderdaad aan een regenpijp. Maar ja.
1: Nou, als je vroeger uit de grond die 17e eeuwse pijpjes kan halen. Zo van die witte pijpenkopjes.
3: Die ken ik niet.
1: Oh, in de 17e
2: eeuw. Toen waren wij nog vloeibaar in de 17e eeuw.
1: Ja, zeker. Ja.
3: Zelfs ik was
1: vloeibaar in de 17e eeuw. Maar je hebt van die hele lange pijpen. Een pijpenkopje. Ja. En dan zo'n hele lange steel eraan. En daar rookten ze tabak mee.
3: Oh, die dingen. Oh, die dingen. Ken ik wel.
1: Nou, echt zo'n pijpenkopje. Als het dus heel hard regent, dan regent het recht naar beneden. En dat is dus precies zo'n pijpensteel.
3: Op die manier.
1: Wow. Ja, deze had ik even nodig.
2: Ik had echt zo'n gloeilampje zagen we boven ons hoofd.
1: Dat was echt heel leuk om te zien. Ik hoop dat de radiokijkers dit ook zagen. Echt, oh. Nou, en zo zie je maar weer hoe grappig dan taal is. En dit heeft met elkaar te maken. Het gaat dus gewoon over keihard regenen.
3: Wat goed.
1: Nou, ik heb er een plaat bij gezocht. En Bas zal trots op me zijn.
3: Ja, ik ben ook heel trots op je. Want ik zag hem al.
2: De reference is weer aan.
1: Ik heb helemaal niks met ACTA in de munt.
3: Ja, dan wel zo druk ik me helemaal niet draaien.
1: Dan druk ik me netjes uit. Maar die andere uitdrukking die er nog bij stond... van voorbeelden van dingen met het weer... het regent pijpenstelen, het komt met bakken als de... het smelt als sneeuw voor de zon... na regen komt zonneschijn... het zonnetje in huis zijn... Ja, het is echt...
2: Je blijft maar doorgaan.
1: Krankzinnig en ik kan maar doorgaan, maar... zij hebben wel de prachtige titel... Het regent zonnestralen.
2: Ja.
1: En ja, ik kon er gewoon niet onderuit dat ik dan deze plaat moet draaien.
2: Mooi.
1: Dus ik doe mijn oren dicht en hier... zijn ACTA aan de Munich. Nee hoor, want dit is best een mooi liedje. Hier zijn ACTA aan de Munich met het regent zonnestralen.

0: zo dadelijk is het tijd voor de volgende nieuwe rubriek. Dagmar omschrijft cryptisch een plek in Haarlem. En aan jou de schone taak om uit te vogelen waar het is. Maar nu eerst het weerbericht.
1: Ja, vanavond en vannacht zal er af en toe nog een bui overkomen en waait het flink aan de kust. Er ligt de temperatuur zo rond de 16 à 17 graden. Zondagochtend kan er nog een spatje regen vallen, maar vanaf de middag zal de zon meer tevoorschijn komen. En ligt de temperatuur zo rond de 20 graden. Yeehaw!

0: Nashville Flash.
1: Je hoorde Dolly Parton met 9 to 5. En ja, dit is en nog even uit de oude 023 met country liedjes. Wat Bas elke week natuurlijk aan het uitzoeken was voor je. Met een bijzondere plaat. Dus ik dacht, ik laat er nog even eentje in staan. Vooral omdat ze natuurlijk ons net ontvallen is. Dagmar. De Haarlemse Review.
2: Ja.
1: Is ook alweer splinternieuw. Leg eens uit. Wat ga je, waar ga je de luisteraar mee naartoe nemen?
2: Nou,
1: of
2: dus,
1: hoe ga je dat eigenlijk doen?
2: Oké, nou, het is dus heel leuk. Want het is dus, ik ga zo een review voorlezen. Twee reviews van een plek in Haarlem en omstreken. En jij als luisteraar kan raden hoeveel sterren het heeft en wat voor plek het is. En het is dan, ja, het gaat van hele grappige naar hele raar naar hele. Wat, ik vind het sowieso heel bijzonder dat mensen reviews schrijven. En daarom ben ik dit ook gaan doen. Omdat ik even ging kijken. En toen dacht ik, hé, maar hoezo zou je hier een review gaan schrijven?
1: Ja.
2: En toen dacht ik, nou, dat is wel leuk.
1: Oké.
2: Op de radio.
1: Nou, ik heb er nog niet helemaal beeld bij. Vooral, dus die sterren die moet je gewoon raden.
2: Ja, en misschien maar het gaat dus vooral om de plek.
1: En misschien als je dus goed weet welke plek het is. Dat je denkt, nee. Daar ga ik nooit meer heen. Dat is één ster.
2: Nee, het is niet bedoeld om de boel af te kraken.
1: Nee, dat bedoel ik niet.
2: Maar, ja.
1: Nou, ik hoop dat ik het weet. Ik zou zeggen, kom maar op.
2: Oké, de eerste. Het is dus dezelfde plek, maar het zijn twee reviews. Brood was niet te bommen. Personeel over het algemeen best aardig. Hadden één zuske en wiske liggen. Erg karig. Ook nogal last van rumoerige buren.
1: Ik heb echt geen idee. Wauw.
2: Een tweede. Komt-ie. Het brood is niet te nassen. Weer over brood.
1: Oh.
2: Raad het bedje niet aan. Kussen is van plastic, dus het is alsof je op een plastic tas slaapt. Verder wel prima personeel.
1: Oké, dit is in ieder geval geen bakkerij.
3: Nee, maar ik denk wel een plek waar je overnacht.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Leuk zeg.
2: Ja, grappig hè?
1: Denk jij het nou te weten, lieve luisteraar? Je raadt het al, stuur dan een appje naar 06 105 105 38. Ja, en dan als jij het goed hebt, dan heb je natuurlijk eeuwige roem.
2: Ja, toch? Eeuwige roem. Meer kunnen we je niet geven. Een shout-out op de radio, dat is wat je krijgt.
1: Precies. Nou, dan krijgen jullie even de tijd om daarover na te denken. Dan heb ik hier een gouden ouwe, echt van, ja, dat is van mijn middelbare schooltijd. En dan zijn we zo bij je terug voor de antwoorden. Dit is Terrence & Darby, Dance, Little Sister.

0: Je hoorde Multicolor van Sonje. We stonden vorig jaar op een vrijdagspop. Superleuk. We zitten dus midden in de Haarlemse Review. De nieuwe rubriek van Dagmar. Echt onwijs leuk. Ik heb enig idee wat het was. Maar ja? Ik denk dat je ze nog een keertje voor moet lezen.
1: Ja. Voor als je dus net bent ingetuned. Het is de Haarlemse Review. Een plek in de Haarlem en omstreken. En jij kan raden wat voor plek het is. En hoeveel sterren het heeft. En ik heb er 2 van dezelfde plek. Dus komt-ie. Brood was niet te bommen. Personeel over het algemeen best aardig. Hadden 1 Suske en Wiske liggen erg karig. Ook nogal last van rumoerige buren. Dan de tweede. Het brood is niet te nassen. Raad het bedje niet aan. Kussen is van plastic. Dus het is alsof je op een plastic tas slaapt. Verder wel prima personeel.
0: Ja. Dus toen zei ik meteen, het is in ieder geval geen bakkerij. Want daar dacht ik nog in het begin aan vanwege het broodje.
1: Ja.
0: Maar ja, dan zet je me gewoon op het verkeerde been natuurlijk. Morena, heb jij enig idee waar dit is?
2: Ja, ik dacht in eerste instantie, is dit niet gewoon een gevangenis hier in Haarlem? Want meestal, alleen dan zijn ze altijd wat strenger op personeel. Die wordt altijd wel echt vies gehaat in de gevangenis. Dus ik ga voor No Spons, Stay Okay Haarlem Noord.
0: Maar is dat dan een gevangenis?
2: Ik heb er gewerkt. Ja, echt. Soms wel hoor. Gewoon hoe die ruimte eruit ziet. Je had een boven- en beneden gedeelte. Je kon vanaf beneden naar boven kijken. Ik dacht soms wel als ik daar rondjes liep van, oh, what the fuck, waar ben ik? In wat voor gevangenis sta ik nu weer?
1: Net geen tralies.
2: Nee, echt zo.
0: Ja.
2: En dan het personeel, of het volk wat daar kwam, past soms ook wel bij die gevangenisclubje, hoor. Okay, maar goed, okay.
3: Niet allemaal.
1: Ja, jij, Herkel?
0: Ja, ik ga voor het hotel dat tegen de ijsbaan aanstaat.
1: De Ibis.
0: Ja, de Ibis. Ik kan me voorstellen dat daar plastic bedjes zijn.
2: Die staat niet tegen de ijsbaan aan, die staat in de ijsbaan.
0: Ja, het is echt,
1: daar ga jij in oktober ook lekker schaatsen.
0: Ja, maar het is dus echt leuk, want als je dus op de baan rijdt, kijk je echt zo die keukenruimte in, waar dan die broodjes niet te nassen zijn. Ja. Dat is dus mijn idee.
1: Dat is jouw idee.
0: Ja.
1: Dus, nou, zal ik jullie uit jullie lijden verlossen?
0: Nou, kom maar op.
1: Morena, je zat heel in de buurt. Het is het politiebureau Haarlem.
2: Oh. Toch wel de gevangenis.
1: Ja, toch de gevangenis. Maar ik vind het gewoon echt heel grappig dat je dan dus inderdaad in een nachtje de cel hebt gezeten. En dat je dan gaat hebben over de broodjes en de Suske en Wiske en de rumoerige buren en de bedjes. En, nou ja.
0: Maar sowieso dat je een review gaat schrijven over het politiebureau.
1: Het is zo grappig. Echt. Ja, je moet voor de grap even kijken. Gewoon bij het politiebureau Haarlem. En het is natuurlijk ook wel gewoon veel een beetje gezever over wat er natuurlijk allemaal persoonlijk is gebeurd. Maar er staan dus echt hele grappige dingen in. Dus.
2: Maar wel ook weer denken aan mijn school. En op mijn
0: wat
2: school
0: goed van jou, Morena, dat jij dat gevangenis er meteen uit
1: zit. Je bent de eerste. Oh, trouwens, en hoeveel sterren denken jullie dat dit review was?
0: Ja, dan is het 5 sterren natuurlijk voor de gevangenis.
2: De eerste review, ik denk 3. Ik denk 3 of 4 dat die nog een beetje positief is. En ik denk de andere 2.
0: Nee, ik denk allebei 1 ster.
1: De eerste was 2 en de andere is 1.
2: Oh.
1: Dus ze vonden toch wel, ik denk dat ze toch liever in hun eigen bed lagen.
2: Ja, dat snap
1: maar
2: ik wel.
1: Maar die Suske en Wiske voor die eerste, die heeft hem nog naar 2 geschopt, denk ik.
0: Tja. Er is lang geleden, mijn oma woonde in Zutphen. En daar was heel lang geleden, kon je opgeven voor een weekendje in de gevangenis. Maar dus als vervolg op de review, om dus echt mee te maken hoe dat gaat.
2: Ben je ook echt in de boeien geslagen?
0: Zo precies weet ik het niet.
1: Maar
0: dat werd toen aangekondigd. En ik geloof dat 3/4 van de mensen, zeg maar, dat er 20 mensen meededen. Maar 3/4 daarvan heeft het gewoon niet gehaald.
1: Als in de nacht, 2 uur 's nachts, ik ga.
0: Het is zo erg is om
1: maar
0: daar
1: zat je dan
0: terecht
1: ook tussen de gevangenen?
0: Nee, daar hadden ze heus wel een apart blokje voor gemaakt. Maar gewoon wel aangepakt zoals mensen die naar de gevangenis moeten aangepakt worden. En die gewoon zo gek worden dat...
2: Je zit in
1: het politiebureau Haarlem dus niet, want die mensen zijn er redelijk beeld over toch?
0: Ja, dus...
2: Goed.
0: Ja, als je ook Suske en Wiskes neerlegt. Ja.
1: Ja.
2: En sommige heb je gewoon een tv staan, hè, en dat soort dingen.
1: Ja, Noorwegen is het bijna een huiskamer volgens mij.
2: Ja, klopt. Dat vind ik echt bizar. Ja. Maar oké.
0: Maar hoe krijg jij voor elkaar om deze te vinden? Ik zou er nooit over nadenken.
1: Nou, ik ben dan aan het zoeken en dan ga ik op Google Maps ga ik gewoon kijken en dan zie je van die spelletjes staan. En ik was al een beetje aan het zoeken en ik zag opeens politiebureau Haarlem en ik zei, het zal toch niet dat daar echt iets heel grappigs tussen zit. Iets heel grappigs tussen zit. Maar het is dus, mocht je het leuk vinden, elke maandag van 11 tot 12 uur

0: Dat ging even mis. Dagmar, hoe is het zo met twee uurtjes 023 als, voor de eerste keer als sidekick?
1: Ja, het vliegt voorbij. Het vliegt voorbij. Je denkt, drie uur, dat is een lange tijd. Maar ja, je bent één keer aan het praten en twee uur verder.
0: Nou, precies, precies.
1: Ja, superleuk.
0: Morena, we gaan zo langzamerhand naar nieuws van de sterren.
2: Ja.
0: Wat? Nou, ja, nee, we moeten natuurlijk eerst even bepalen naar welk jaar onze mini-tijdreis gaat. Of gooi ik nu de hele volgorde door elkaar?
2: Volgorde maakt mij niet zoveel uit, hoor. Ik kan allebei doen.
0: Oh, wat fijn, wat fijn. Nou, dan mag je zelf kiezen. Of is dat een dilemma?
2: Ah, dat is wel een dilemma. Years, nieuws van de sterren, years. Ik pak wel eerst het nieuws van de sterren. We hebben inderdaad weer nieuws uitgekozen. En dit is wel weer een bijzondere. Want stel je voor, je overlijdt. En je wil nog wat leuks doen voor degene die overleden is. Of voor jezelf. Dat je je assen uitstrooit. En daar

0: je heel veel plekken voor. Maar er is nou maar één plek die juist niet wilt dat je hier afstrooit. En heel veel mensen die doen dat dus toch wel.
1: En soms gebeurt het.
0: Ja, ik soms heb het gebeurt gezien, het toch wel, maar ja, op deze plek
2: gewoon ik
0: sowieso.
2: Ik heb het niet voorbij zien komen. Ja, ik ben heel interessant waar mensen dit nu gaan doen.
3: Dat is echt weer...
0: Ja, ik heb heel veel verhalen hilarisch. Van assen uitstrooien ook.
2: Op een plek waar het dus niet mag, daar doen mensen het dus wel.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja. Ja. Het is niet een voetbalstadion.
1: Nee, nee, het is zeker niet. Nee. Het is ook niet in het politiebureau.
0: Nee, ook niet. Nee. Het is ook niet
2: is het een monument?
0: Nou, heel veel mensen die kunnen het een monument noemen, want het is al best oud.
1: Ik vind het wel een monument, ja.
0: Heel veel mensen over de hele wereld kennen deze plek in Nederland zelfs.
1: Ja.
2: In Nederland?
1: Ja.
0: Ja. Dus denk er maar over na. Het is niet hier in de buurt.
1: Ja, dit is het volgende dilemma gewoon. Jij maakt gewoon nu een nieuwe rubriek. Ja. Ik vind het superleuk.
2: Waar strooien mensen hun as uit?
1: Hé, hey, en is de mini-jaars tijdreis...
0: Die is klaar.
1: Naar welk land, of nee, naar welk jaar ga je ons brengen straks? Gooi die computer maar aan.
0: Ja, want inderdaad, onze computer die beslist elke week weer naar welk jaar we gaan. Dus ik vraag het nu ook aan onze computer om die te geven.
4: Vandaag reizen we af naar het jaar 2000.
1: Nou, dat is niet eens zo heel lang geleden.
0: 2001 hebben we net gehad, gisteren.
1: Ja, precies.
0: We gaan nu door naar 2002.
2: Ja, want 2002, met een klein half uurtje vliegen we naar dat jaar toe. En heb je nog suggesties voor een liedje uit dat jaar? Laat het ons dan weten via haarlem105.nl/studio.
0: Of ons telefoonnummer 06-105-105-38. Je hebt allerlei manieren om ons te bereiken.
1: Precies, en dan horen we het graag.
2: Klop lekker aan.
1: Ja. Precies.
0: Klop
1: dus dat zo dadelijk allemaal. Nu U2 met Where the Streets Have No Name. En daarna het nieuws.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij Verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen, zo vlak voor Prinsjesdag, nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Het laatste uur 023 met Dagmar en Morena.
0: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur 023.

0: Wat een lekkere plaat is dat toch. Messi van Lola Jong, althans, dat vind ik. Welkom in het laatste uur... laatste uur 023. Vergissen is menselijk. Om er nog maar eens een uitdrukking bij te pakken. Over een kwartiertje stappen we in de Years mini-tijdreis. Morena gaf vlak voor het nieuws die ouderwetse computer een schop. En daar rolde dus 2002 uit. Dus ik ben heel benieuwd waar we terechtkomen. Wat er toen gebeurd is. En vooral ook welke muziek er toen gedraaid werd. Dus heb jij al enig idee, Dagmar, 2002?
1: Ja. Ik heb net natuurlijk al stiekem een beetje kunnen kijken waar we het over gaan hebben. Maar wat nummers verbaast mij dus ook dat die uit 2002 komen. En ik weet wel dat er hele goede padeltjes tussen zitten.
0: Ja, leuk is dat. En voordat we dus de Years mini-tijdreis ingaan... is het natuurlijk tijd voor echt die fantastische rubriek van Morena. Hier komt...
2: Nieuws van de Sterren.
3: Ja, en stel je voor, je gaat lekker een dagje naar de Efteling. Vind je echt heel leuk, Efteling, topplek. En je ziet opeens naast jou, je zit in droomvlucht... zie je opeens iemand iets uit zijn binnenzak pakken... en je ziet hem gewoon dat omkieperen naast jou over de droomvlucht heen.
1: Dat
3: in de
1: kan
4: met
1: toch
4: met niet. Ja. Ik heb helemaal beeld.
3: Stel je voor, dus dat... En het zal je verbazen, maar dit gebeurt dus nog... best wel vaak, want mensen die doen dit dus ook. Efteling heeft hier zelf gewoon geen toestemming voor gegeven. Jongens, niet doen. Het wordt ook schoongemaakt daar namelijk. Dus jongens, blijf af. Alleen, heel veel mensen doen het dus. En een oud-medewerker die vertelde dat het park, die in het park heeft gewerkt... dat al het as wat uitgestrooid wordt... aan het einde van de dag gewoon weer opgeruimd wordt. Dus de mensen die denken van... ik doe dit voor mijn dierbare, die kan er dan voor altijd blijven liggen. Maar in de werkelijkheid is het zo dat gewoon een medewerker... aan het einde van de dag de stofzuiger pakt en alles begint op te zuigen.
0: De Dyson, hè?
3: Ja, de Dyson.
1: In de
3: kliko
1: van Katheuvel ligt
3: en
1: die dan.
3: Precies, die ligt dan in de kliko, ja. En klaar is Kees, wordt er ook gezegd.
0: En dan heb je dus bakken vol met as.
3: Ja, inderdaad. Zak in assen. En heel veel mensen denken, leuk voor mijn partner. Maar uiteindelijk zeggen ze dus, Efteling zegt, jongens, doe dit alsjeblieft niet.
0: Nee,
3: dit is niet de bedoeling. Stop ermee, want het wordt toch weggegooid. Ja. Het is zonde van het as ook.
0: Ja.
3: Mocht je toch het willen doen, ik heb ooit een truc hiervoor geleerd. Als je het in een melkpak meeneemt, dan kunnen ze niks zeggen erover. Is echt gebeurd in Engeland.
1: Nou.
3: Die mocht toen zijn partner mocht de urn niet meer meenemen het voetbalstadion in. Toen heeft hij gezegd, de urn is verboden, maar dan doe ik het in een pak melk en dan neem ik hem alsnog mee. En toen heeft het voetbalstadion niks meer daartegen kunnen zeggen.
1: Als ik moet gaan in een pak melk, dan gaan we beter die oven laten liggen.
3: Ja, dat snap ik.
1: Maar is er dan één plek in de Efteling wat dan echt de highlight is vooruit? Weet je dat?
3: Ja, de Droomvlucht of het Sprookjesbos werd gezegd, omdat dat gewoon een plek is waar het niet heel snel gaat.
1: Ja.
3: En daar heb je wat meer de ruimte. Om het te doen, zeg maar.
0: Hollebolle Gijs krijgt ineens een ander ding bij mij in mijn hoofd.
1: Nou, die zijn wel gelijk in de kliko. Ja. Dat is wat schoner. Dan is het opgeruimd met Hollebolle Gijs.
3: Ja, oei.
1: En verder, Jade Kops. De familie van de overleden Jade Kops wordt maanden na haar dood ernstig lastgevallen en bedreigd door doorgeslagen volgers. Omdat de nabestaanden na haar overlijden om rust vroegen en contact afhielden, accepteerden sommige volgers dat niet en stuurden ze bedreigende berichten zoals: pas maar op, we weten waar ze ligt. Het graf van Jade trekt nog steeds veel bezoekers, waardoor de familie daar nu continu de omgeving moet scannen. De politie is ingeschakeld en heeft inmiddels stopgesprekken gevoerd met een aantal van deze opdringerige volgers.
0: Ai, wat triest.
3: Toch echt best wel sneu.
0: Ja, is heel sneu. Ja.
3: Dan, ik zag toevallig ook het interview die vader had gegeven. En ook als je dat dan hoort en ziet van de dochters durven niet eens meer, of de zusje dan, durft niet eens meer naar het graf te gaan om te kunnen rouwen, omdat er zoveel mensen omheen zitten. Dat lijkt mij vreselijk.
0: Ja.
3: Vreselijk. Dus heel veel sterkte voor de familie.
0: Zo is het.
3: En laat die mensen gewoon met rust.
1: Laat ze met rust.
0: Wat een stuk minder zielig is, is dat Celine Dion na een hele lange periode van afwezigheid terugkeert. Zij is heel lang afwezig geweest vanwege de spierziekte Stiff Person Syndroom. Maar ze is terug in Parijs en daar gaat ze echt een heleboel optredens geven. In Paris La Défense Arena. De Canadese zangeres die treedt op voor tienduizenden fans per avond met een uitgebreide reeks shows in de Franse hoofdstad. Dat optreden dat leek lang onmogelijk door haar gezondheid, maar het is echt een geweldige comeback. En dat komt ook een beetje omdat ze dus in 2024 in de ceremonie van de Olympische Spelen een rol speelde. En toen zag iedereen, ze kan het weer of nog. Dus echt, Ik vind haar nou niet zo erg als Acta en de Munnik. Maar
3: nog wel een beetje mutual hate.
0: Precies. Maar ik vind dit echt fantastisch. En ja, ik vind ja, het dus ook zeker. heel stoer
1: echt
0: dat
1: vet.
0: Je dit dus gewoon doet.
1: Wat een icon.
0: En, er staan dus schare fans voor de hotel. Ja. Het is echt, Parijs is helemaal Céline Dion. Goed, en ik vind dat bij deze, ja, deze eerste nieuws van de sterren van dit seizoen, ja, daar hoort alleen maar, ja, daar kan maar één nummer bij horen. Het is echt de beste titel voor een plaat ooit. En ik weet dat het ook nog, volgens mij, is het echt je favoriete nummer alle
3: ja,
0: tijden?
3: Ja, ben ik begonnen met naar muziek luisteren. Ja. Dus,
1: wauw, ja, dit is echt de reden eigenlijk.
3: Toen het nummer uitkwam, heb ik die alleen maar op repeat gedraaid.
0: Ja, dat snap ik. En voorkomen terecht, dit is sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig.

kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was 11

0: Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. In de Years mini-tijdreis maken we een reis naar een bepaald jaar. Ik ben je gezagvoerder, Herco Lim, en mijn co-piloten vandaag zijn Dagmar van Rooij en Morena Klok. Tot 8 uur reizen we vanavond door het jaar 2002.
1: Ja, en in dat jaar leerde Nederland het woord palindroom kennen. En mocht je het nou niet meer weten wat dat nou was, dat hoor je straks.
0: Ja, precies. En we gaan eerst gewoon maar eens naar een lekker plaatje luisteren. Dansplaat van Brainpower is een nummer van de Nederlandse rapper uit 2002. En lange tijd, moet je ze daar even goed horen, dus meteen aan het begin van het nummer werd gedacht dat een vrouwenstem in het nummer roept: oh, deze plaat kan ik wel de hele nacht dansen. Dat dus Prinses Maxima was. Maar in werkelijkheid ging het in de opname om de toenmalige vriendin van de producer. Een Vlaamse die oorspronkelijk Afrikaans was. Snap je het nog? Ja. En de Nederlandse taal op dat moment nog niet helemaal meester was. En wist je dat er in Dansplaat echt een heleboel verwijzingen zitten? Let op. Naar John Lennon's echtgenoot Yoko Ono. Naar het Wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds. Het sportmerk Adidas. Hip-hopformatie Rob Bass. DJ Easy Rock and Run DMC. Videospelseries Tekken 3 en Dragon Ball. Het biermerk Corona. En oud-premier Wim Kok. Nou, wow. Dus ik zou zeggen, dit is dik huiswerk. Dit is geen dilemma. Je hoeft het ook niet in te sturen. Maar het is wel tof als je er allemaal achter komt. Hier is Dansplaat.

0: Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. Zojuist heeft de Haarlem 105 tijdreiscomputer bepaald dat we naar het jaar 2002 gaan. En dit gebeurde er toen.
1: Ja, want in de zomer van 2002 vond de Haarlemse honkbalweek plaats in het Pimoyer-stadion. 6 landen deden mee, waaronder Nederland, de VS, Cuba en Japan. Nederland speelde sterk en haalde uiteindelijk de tweede plaats, achter toernooiwinnaar de Verenigde Staten. Het werd een sportief hoogtepunt in de Haarlemse zomer van dat jaar.
0: En op 1 januari 2002 wordt de euromunt uitgebracht in 12 van de 15 EU-landen. Tot eind februari dat jaar konden we nog met de gulden betalen. De wisselkoers was toen dat 1 euro 2,20,371 was.
2: Dat weet jij nog?
0: Ja, ik ben nerd. Ik moest alles omrekenen van euro's
2: in elk
0: softwareprogramma. Ja.
2: Ja, en een palindroom of een keerwoord, dat is een woord, zin of getal dat van links naar rechts of van rechts naar links identiek aan elkaar is.
0: Leuk,
2: bijvoorbeeld
0: hè?
2: Het woord lepel, dat is ook gelijk aan elkaar. Op 20 februari 2002, om 8:02 s'avonds, gebeurde er iets grappigs. De datum-tijdnotatie vormde van links naar rechts en terug 3 keer hetzelfde getal.
1: Ah.
2: Dus 20/02/2002 om 20:02, om het zo maar even te zeggen. En heel veel mensen zijn ook op die dag gaan trouwen. Op 20 februari 2001 trouwden er 120 mensen, om een voorbeeldje te geven. Waar dat dus in 2002 741 mensen waren, volgens het CBS. Dus dat is wel weer heel grappig.
0: Ja,
2: en ik ben
0: net
2: toevallig een jaar daarna geboren, 2002, 2003.
0: Ja,
2: dus dat vind ik wel jammer dat ik net niet dan uit 2002 kom.
0: Ja, dat heb je
2: kom.
0: Net niet goed geregeld.
1: Maar
0: nee,
1: dat was ook wel verwarrend geweest, 2002. Dan wisten ze het ook niet meer.
2: Vind ik wel heel leuk. Lekker mensen verwarren.
1: Ja, en op 10 april 2002 werd het rapport van het NIOD, de Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie, gepresenteerd over de rol van Dutchbat bij de val van Srebrenica. Naar aanleiding daarvan diende het kabinet Kok 2 op 16 april zijn ontslag in. Aangezien de Tweede Kamerverkiezingen al binnen 29 dagen gepland waren, werden er geen vervroegde verkiezingen gehouden. Het kabinet werd demissionair en bleef de lopende zaken afhandelen, inclusief de verkiezingen.
0: Ja, en die Wim Kok die zat net nog in dat plaatje van Brainpower.
1: Ja,
0: dat had ik
1: hij is overal.
0: Dus
1: hij is overal.
2: Hij heeft ook, toch ook nog op dat skateboard gestaan. Was toch ook hij? Of was dat die andere van Balkenende?
0: Ja, dat denk ik
2: eigenlijk. Dat is er eentje die op een skateboard ging staan en toen keihard onderuit.
1: Wim Kok is wel,
0: Wim Kok is wel heel beroemd van plaats je muis in de rechterbovenhoek van het scherm. Dat hij zijn muis dus letterlijk rechtsboven op het beeldscherm zet. Maar goed. Ja, ik heb een plaat voor je klaarstaan van Sophie Ellis Baxter uit A Murder on the Dance Floor. Ze komt uit Londen. Ze was frontvrouw van de inmiddels opgeheven band The Audience. Maar ja, zij is verre van gestopt. Haar platen zijn een beetje jaren 80 discopop, maar dan veel vlotter en ja, niet zo traag als de jaren 80 platen. Fris, snel, opgewekt zelfs, heb ik erbij gezet. En ja, ik vind het zo charmant als zij zegt dance. En niet dance, weet je wel, dat lelijke, knauwerige Amerikaanse. En dat vind ik in dit nummer heel erg opvallen altijd als je dat hoort. En de tekst, ja, die heeft een leuke twist, want iedereen doet zijn best om op te vallen op de dansvloer. En dat is zo erg dat de dansvloer bijna het loodje legt. Dit is Murder on the Dance Floor.

0: En ook mooie dag van Bluff komt dus uit 2002. Want dat is het jaar waar we in aan het reizen zijn. En wat gebeurde er nog meer, Dagmar?
1: Ja, op zondag 25 maart is er ingebroken in het Frans Hals Museum in Haarlem. Vijf schilderijen uit de 17e eeuw zijn gestolen. Van onder andere Jan Steen en Adriaan van Ostade. De dieven kwamen via een raam naar binnen en gingen er snel vandoor. Eén schilderij lieten ze achter, waarschijnlijk door de snelle komst van de politie. De gestolen schilderijen zijn samen zo'n 3 miljoen euro waard. Ze zijn bekend in de kunstwereld en daardoor moeilijk te verkopen. Pas op 14 maart 2007 legden undercover agenten voor het eerst contact met de verdachte. Daarna vonden ze meerdere ontmoetingen plaats, ook met andere betrokkenen. Na lange onderhandelingen werd op 12 september 2008 4 schilderijen in 2 keer overgedragen. Het vijfde volgde op 13 september. Toen zijn de verdachten opgepakt. Ja, dat dit kan. Dat vind ik toch bijzonder. Dat je het gewoon zo het raam in kan klimmen en dat je ze er mee neemt.
2: Bij het Louvre was dat toch dat er ook laatst gebeurd. Dat ze gewoon zo'n hoogwerker tegen de deur aan hebben gezet. Even naar boven.
1: Het is gewoon een serie. En dan dachten ze, nou, laten we dat even in het echt nadoen.
0: Ja, Ocean's 11 en Ocean's 12. Ja. Die en dat laten ze zien hoe het moet.
2: Maar ja, Lupin nu ook.
1: Ja, Lupin. Nou, dat was precies dat. Ze hadden even wat inspiratie.
0: Precies. En op 6 mei 2002... wordt op het parkeerterrein van het Mediapark in Hilversum politicus Pim Fortuyn doodgeschoten. Vlak voor de aanslag was hij te gast geweest bij het radioprogramma van Ruud de Wild. Fortuyn stond hoog in de peilingen bij de nieuwe verkiezingen met zijn partij LPF. En kort daarna werd de dader Volkert van der G opgepakt. Van der G kreeg een celstraf van 18 jaar voor de moord op de politicus.
2: Ja, en op 6 oktober van dat jaar overlijdt prins Klaus op 76-jarige leeftijd in het Amsterdamse AMC als een gevolg van de ziekte van Parkinson en een zware longontsteking. En vaker had het Koninghuis en Beatrix die kampt al met de problemen van, joh, er moet wat aan gebeuren. En uiteindelijk is hij toch wel overleden daaraan. En voor heel veel Nederlanders was dit een diepe rouwmoment toen dit naar buiten kwam dat hij overleden was. Omdat dit wel een van de meest gerespecteerde leden van het Koningshuis was.
0: Ja, hij was echt geliefd in Nederland.
2: Een geliefde Koningshuis member.
0: Nou, precies.
2: Dat is wel wat treurig.
0: Ja, maar het was ook wel misschien tijd. Want hij was wel oud. Hij was oud en Parkinson.
2: Parkinson is echt niet lekker.
0: Hij had die hele verstijfde versie ervan. Mm. Dus je kan dat trillen krijgen, maar hij kon gewoon helemaal niet meer goed bewegen. Dat is
2: erg hoor. Ja, ik hoop het nooit te mee te maken.
0: Nee, het is een van de snelst stijgende ziektes. Waarschijnlijk toch hebben al die bestrijdingsmiddelen en zo, die hebben hier een hele negatieve invloed op.
1: Ja, minder Red Bull,
0: of juist meer Red Bull.
1: Meer Red Bull. Dat
2: hoort het al, jongens. Sponsor
1: bij bestrijdingsmiddelen.
0: Dat neutraliseert een beetje. Ja, en ik heb een plaat voor je klaarstaan van Madonna. Die Another Day, dat is haar James Bond song voor de gelijknamige film. Ik heb deze echt al heel lang niet meer gehoord. Maar toen ik dus dit aan het voorbereiden was, dacht ik, hè? 2002? Oh ja. Ja, en ik weet nog dat toen ik deze toen hoorde, dat ik echt dacht, is dit ook Madonna? En ik heb er nog steeds niet echt naar geluisterd. Dus ik ben benieuwd of ik dat nog steeds vind. Ik ga die lekker draaien. Commercieel was deze plaat voor hun in ieder geval een ontzettend groot succes. Die Another Day bereikte de achtste plek op de Billboard Top 100. En de eerste Bond-song die de top 10 bereikte sinds 1985. En het was de best verkopende dance single van zowel 2002 als 2003. Hier is Madonna.

0: Zo, dat was de Years mini tijdreis. Ik hoop dat je ervan genoten hebt.
1: Zeker.
2: Oh, ja. Ik denk, je zit
0: ja, ik voeg het gewoon in het wilde weg. Ja,
2: ik heb er heel erg van genoten, Herco.
0: Precies. En dag maar, volgende week maken we gewoon een nieuwe tijdreis.
2: Ja, mocht je een suggestie hebben voor een jaartal, ga dan naar haarlem105.nl/studio en vul het jaartal in naar jouw keuze bij de Haarlem 105 tijdreisplanner.
0: Precies. En wie weet rolt dat jaar er dan met voorrang uit. En dan gaan we kijken wat voor leuke muziek en wat voor nieuws er in dat jaar gebeurde.
2: Ja.
0: Dus, jeetje, en dan zie ik ineens dat Jay ook in de studio staat. Want ja, die gaat het natuurlijk zo dadelijk van ons overnemen.
3: Dat hoop ik.
0: Ja, Jay, ik hoop het ook. Als jij ineens weggaat, dan zit de luisteraar ineens zonder. Dus dat
3: ja,
0: kan niet.
3: Zonder. Ja, nee, ik heb natuurlijk een beetje naar jullie geluisterd thuis. Ik doe natuurlijk ook een beetje voorbereiding. Dat is hopelijk ook te horen.
2: Dat weten we nog niet.
3: Nee, maar nee. Ik vind het leuk, jongens, dat jullie er weer zijn. Want ik heb wel gemist dat er iemand voor mij zit. Ja. Ik kwam er al binnen en er was zo'n lege studio. Ja, dat vond ik echt jammer. Ja. Ik vind het echt leuk dat jullie er nu weer zitten. En jullie doen het ook heel leuk. Dat vind ik...
2: Nee, dankjewel.
0: Dat dankjewel. Dankjewel.
3: Ja,
0: dankjewel.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel. Even een klein applausje.
0: Ja. Nou, dankjewel Jay, dat waardeer ik zeer. Het is een nieuwe opzet, hè?
3: Nieuwe opzet, ja.
0: Hier en daar is het even wennen, maar ik vind de rubrieken van Dagmar, en sowieso dat Dagmar erbij is in de studio, echt heel gezellig.
2: Nou, jongens.
0: Ik had van tevoren, snapte ik niet hoe die Haarlemse review werkte, maar die vind ik echt heel tof.
2: Ja, je moet het meemaken.
0: Ja, dat bleek maar weer.
3: Hoe was de ontgroening van 023 eigenlijk?
2: Ja, leuk. Ik vond het echt heel leuk. En normaal heb ik dus ook mijn eigen programma, wat jij nu zegt, in de avond. En dan kom je binnen en dan zitten nog wel wat mensen voor mij. Maar dan ben je gewoon een uur lang aan het zenden in de microfoon. En dan hoop je maar dat iemand luistert. En nu luisteren jullie tenminste nog. Ja. Dus dat helpt.
1: Ja, dat

0: snap
1: het is altijd
0: ik.
1: Leuk.
0: Nee,
1: ik
0: vind, leuk.
1: Ik vind,
0: leuk
1: ik vind echt weer leuk dat jullie erbij zijn.
2: Ja, gezellig Jibbie. Toch.
1: En ik hoop dat de luisteraar het ook leuk vindt dat ik er zo meteen ben. Kan ook zijn dat ze nu zeggen, oh, DJ, jongen, we gaan wel naar 3FM.
2: Ja, maar voordat we naar daar naartoe gaan, hebben we natuurlijk Stefan hier nog even onder de knop hangen.
1: Dit wordt ook de eerste keer Stefan voor Dagmar.
3: Ja, precies. Inderdaad.
4: De show zit erop. Je wil een goede mop. Dus bellen wij...
5: met Stefan!
2: Stefan, ben je daar?
6: Ja, hoe is het daar in de studio?
2: Ja, goed man. En hoe is het met jou?
6: Ook hartstikke goed hoor.
2: Mooi zo. Heb je een fantastische mop voor ons?
6: Mag ik jou wat vragen? Morgen ben jij van mijn dochter
2: spreekwoord? Zeker. Morgen gaat het over als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.
6: Ja, oké.
2: Okay. Dus morgen weer luisteren, Stefan. Ja.
6: En nou, waarom rijden er in de woestijn geen caravan?
3: Waarom rijdt er in de woestijn geen caravan?
2: Ja, daar is geen AWB-camping.
6: Nee, omdat de kamelen geen trekhaak hebben.
2: Nee! Yeah. Ah, die is echt goed, Stefan. Dankjewel. Je hoort me morgen en volgende week een nieuwe mof van jou, oké?
6: Ja, oké. Okay.
2: Doei.
3: Dankjewel.
1: Zie je volgende
3: doei.
1: Week weer, hè? Knakworstje. Lekker, joe.
3: De knakworst.
2: Ja, en
3: oh, echt een insight.
0: Wat mooi, dit was ja, echt okay, leuk.
1: Ik ga deze even uitleggen. Stefan die heeft mij ooit een keer knakworst genoemd.
2: Ja.
1: Die zei tegen Bas, toen ik hier ook zat, vroeg hij van, wie is die knakworst tegenover jou? En we wisten gewoon niet over wie het ging.
3: Toen ineens zei hij, over jou.
1: Ja, het ging over mij.
2: Ja.
1: Daar is nu ook een hele mooie sticker van.
2: Oh, ja, dat is helemaal goed. Ja. Dus jij hebt een nieuwe sponsor, Unox.
1: Was het maar zo'n feest.
2: Ja, precies. Was het maar zo'n
3: feest. Wel leuk geweest.
2: Hey, leuk, want wij kunnen nu gewoon ook lekker een crosstalk doen. Wat gaat er gebeuren zo dadelijk in avonddienst?
1: Ik heb me gigantisch geïrriteerd aan mijn buurman vandaag.
0: Maar nu niet, hè?
2: Gelukkig zijn dit alleen buurvrouwen op dit moment. Tegenover
1: ja,
2: je
1: maar ik heb het niet over jullie. Ik heb het dan natuurlijk gewoon over mij thuis. Daar heb ik me gigantisch aan geïrriteerd. En ik ben heel erg benieuwd of de luisteraar hetzelfde probleem heeft. Of dat ik gewoon mezelf heel erg aan het opfokken ben voor helemaal niks. Dus dat eigenlijk. En natuurlijk, voordat je uitgaat tijdens de indrinken of samen met je vriendjes of de vriendinnetjes, gewoon een spiksplinternieuwe 105 Weekend Mix live in de studio.
0: Nou, wat lekker.
2: Nou, dan zou ik zeggen, het zit erop. Wat heerlijk om deze 023 zo te kunnen afsluiten. Dagmar, dankjewel. Ik hoop dat je het naar je zin hebt gehad.
0: Ja, volgende maand ben ik er gewoon weer bij.
2: Kijk, helemaal goed. Ja, en Morena, echt dankjewel. Succes met al die dikke baan dingen die
3: ja,
2: je aan het doen bent.
3: Ja, dat is echt veel.
2: Ja, voor jou is het gewoon volgende week weer feest. En ik ben er over 2 weken hier.
3: Yes, volgende week zit ik met de Julien en waarschijnlijk Barry Huis. Dus okay. Dat wordt echt...
2: Dan zou ik me maar goed voorbereiden.
3: Ja.
1: Even indrinken voordat je gaat.
3: Vooral dat.
0: En shotje.
2: Lieve luisteraar, dankjewel voor het luisteren. En heel veel plezier zo dadelijk met Jay in avonddienst.
7: Dit is 105. Het is 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ja, er is iets wat ik zo gigantisch irritant vind vandaag. Maar daar zo meer over. Eerst de Alex Warren.

0: De nieuwste van Alex Warren. En Fever Dream hoorde hier op Haarlem 105. Ja, een hele goede avond. Het is 12 september 2026. Het is 8:05 op de zaterdagavond. Jay hier. Ja, er is iets waar ik me zo gigantisch heb geïrriteerd. Nu, maar ook vaker hoor. En ik ben heel benieuwd of jij dat ook hebt.
1: Later de dag. We zijn afgestemd. Vergeet dat, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: Ja, wat die irritatie is, dat vertel ik je zo meteen. Muziek van Daft Punk en Dr. Alban komt eraan. En ook zo meteen een nieuwe editie van Toontje Lager natuurlijk. Maar eerst heb ik Adele voor je.

Leon Bridges met Light the Way hoorde hier op Haarlem 105. Ja, er is dus iets waar ik me vandaag gigantisch aan heb geïrriteerd. En ik denk dus dat jij ja, hier ook wel een beetje aan irriteert. Dit is namelijk het geluid waar ik sinds 12 uur 's middags bij mij thuis aan het luisteren was. En ik moet heel eerlijk zeggen, het is echt wel heel vervelend als je gewoon rustig je werk probeert te doen. En dit is wat je de hele tijd, wat zijn buurman de hele tijd in zijn huis aan het doen is. Maar ik weet ook niet, hoeveel gaten heb je nodig dat je van 12 uur 's middags tot, nou, ik denk dat ik voor het etenstijd, dus 5 uur, hoeveel gaten heb je nodig in je huis? Ben je hele huis aan het lek boren of zo? Ben ik de enige die hier die dit irritant vindt? Ja, ik ga dit geluid ook uitzetten, want anders dan word ik er helemaal gek van. Ja, ben ik de enige die dit irritant vindt? Of heb jij hier ook een irritatie aan? Deel of je ervaring via de haarlem105.nl/studio. Of de 105 WhatsApp 0600 500 538.

Dr. Alban met It's My Life wordt hier op Haarlem 105. Ja, ik zit dus al sinds 12 uur 's middags naar een buurman te luisteren die zijn hele huis aan het lek boren is. En ik word daar helemaal gek van. En ik was even benieuwd of ik daar de enige in was. Cassandra uit Haarlem, die zegt bijvoorbeeld, haha, herkenbaar, onze buurman die boort al 3 jaar. Ik denk dat hij een parallel universum probeert te bereiken. Kevin uit Heemstede die zegt, ja, gewoon vragen of hij een vergunning heeft voor al dat geluidsoverlast wat hij aan het veroorzaken is. Marloes die zegt dan weer bijvoorbeeld, zet gewoon een boormachinegeluid terug via de speakers, kijk wie het eerst gek wordt. En dat vind ik dus niet eens zo'n heel gek idee nog ook. Rick uit Haarlem die zegt, ja, mijn opa die zegt altijd, een huis met genoeg gaten hoef je niet meer te verwarmen. Gratis ventilatie, toch? En Fenna uit Spaarndam die komt met een gouden tip. Die zegt, dit is precies waarom ik een koptelefoon met noise cancelling heb gekocht. Echt een aanrader voor iedereen met dit soort buren. Ik moet echt zeggen, Fenna, je bent echt een held. Dit ga ik dus wel echt elke keer doen als mijn buurman denkt om even te gaan boren op mijn soort van halve vrije zaterdag. Zometeen heb ik een spel voor je. Je krijgt van mij 3 hits, maar ze zijn wel allemaal in toonhoogte verlaagd. Welke hits zijn het? Dat hoor je zometeen na Daft Punk.

0: Daft Punk. En One More Time worden hier op Haarlem 105. Ja, het is tijd voor Toontje Lager. Het spel is heel simpel. Lekker op de zaterdagavond. Lekker simpel. Je hoort zometeen 3 hits, maar ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. Welke hits hoor jij? Dat is mijn vraag aan jou. Antwoorden kunnen naar de 105 WhatsApp 0600 505 38 of via haarlem105.nl/studio. En dan hoor ik je aan de andere kant van die radio al denken, valt er dan ook wat te winnen, Jay? Jazeker, dat is namelijk
1: eeuwigdurend bij Haarlem 105.
0: Ja, dat wil je hebben toch, denk ik. Dus ik zou zeggen, radio een tandje harder, want hier komt de opdracht.

Ja, welke drie hits hoorde jij? Dat is mijn vraag aan jou. Drie hits, allemaal in de toonhoogte verlaagd. Welke waren het? 0600 505 38 of Haarlem 105.nl/studio. Die antwoorden, die heb ik zo meteen voor je.

het is een iets oudere plaat van hem. Vrij nieuw, maar ik vind het toch altijd zo'n lekker nummer als ik deze voorbij hoor komen. Ja, we zitten midden in een toontje lager. Net kreeg je van mij 305 hits te horen. Maar die hadden allemaal een klein beetje hoogtevrees op de toonladder. Dus ze zijn allemaal even een stapje naar beneden gegaan. Voor als je het net even gemist hebt, zijn ze hier alle drie nog één keertje. Ja.

0: was dus de opgave. Drie artiesten die eventjes in een kleine toonladdertje lager zijn gaan zingen. En mijn vraag aan jou was dus, welke hits zijn dit? Want ik ben het gewoon vergeten. Ik weet het niet meer. En dat is ook massaal gedaan. Dat kon allemaal via 0600 505 38 of haarlem105.nl/studio. En daardoor weet ik weer welke hits het zijn. Dit waren ze namelijk. Teddy Swims met Some Things I'll Never Know. Son Mieux met Have a Little Faith.
1: It's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually.
0: En de laatste was deze. 4 maanden geleden stonden ze hier op het hoofdpodium van Bevrijdingspop als afsluiter. En zat ik hier in de studio terwijl zij aan het spelen waren. Kippenvel kreeg ik toen ze dit nummer opzetten. Direct hoor je hier op Haarlem 105. En Soldier On. Die radio kan toch wel een klein tikje harder op dit moment. Kom op.

Niels Geuzenbroek. En Young at Heart. Muziek uit de buurt hier op Haarlem 105. Ja, ben je nou een bewoner van de omgeving winkelcentrum Spaarneboog? Ja, dan is het misschien even tijd om even goed te luisteren, de oortjes spitten. Want dan kan je nu namelijk gaan reageren op de plannen van de gemeente voor de herontwikkeling in die buurt. Er moeten namelijk volgens de gemeente 750 nieuwe woningen komen. En er wordt zo het winkelcentrum aangepakt. En ook als je met de auto naar huis wil, dan wordt dat vrij lastig als je dan een beetje voor de deur wilt parkeren. Want die krijgen namelijk een minder prominente plek en moeten in de parkeergarages geparkeerd worden die nog worden gebouwd. Ja, wil je nou meer lezen? Check dan even op de website van haarlem105.nl. Daar vind je ook gelijk hoe je kan reageren op de plannen. En wat alle mensen, alle bewoners in de buurt ervan vinden. Sommigen wisten niet eens dat dat ging gebeuren. Dit is somber.

41 jaar alweer. Mogen we genieten van deze plaat. Je hoorde Queen met Another One Bites the Dust. Het is 8:58. Dat betekent dat ik nog één prachtig plaatje voor je heb. En een prachtig plaatje is aangevraagd door een van mijn TikTok live kijkers. Nova, ik zou zeggen, als je ooit een keer wil weten wat er allemaal achter de schermen tijdens de muziek op de radio gebeurt, ga dan even naar TikTok. Jay van de radio. Daar kan je alles zien. Maar echt alles. Je kan alles vragen. Helemaal leuk. Je hoort Tokyo Hotel met Monsoon en daarna het nieuws.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Zometeen gaan we even lekker knallen tijdens de...

ik ooit een keer wil doen, is eigenlijk een van mijn radiocollega's voor de gek nemen. En dat laatste stukje wat je hoort, dat gaat heel lang door. En kijken hoe vaak ik dat achter elkaar kan plakken. Totdat ze doorhebben dat het iets langer duurt dan dat het eigenlijk gepland is. Ja, je bent een beetje wakker, hoop ik. Je hoorde Nirvana met Smells Like Teen Spirit. Zaterdagavond, hoe is het met je? Ga je nog wat doen vanavond? Ga je nog de stad in? Of ga je nog een drankje doen met vrienden? Laat je even horen via de 105 WhatsApp 0605 105 38 of haarlem105.nl/studio.

Nacht door. Ja, ik weet dat als je nu de stad in gaat, dan ga je mij daar ook wel ergens vinden. Ik ga ook even een lekker drankje doen in de stad. De Legend Avicii en de Red Hot Chili Peppers komen eraan. En we gaan natuurlijk terug naar 2000.

0: van Zuid-Kennemerland.
1: Jongens, is dat niet de tikkie overdreven? Piet? Oké.
0: Okay. Dit is Haarlem 105.
2: Leuk, maar ik zei met mijn buurvrouw... loop ik altijd 3 keer per dag met de hondjes. En ik zeg tegen haar, van de week als het mooi weer is, gaan we zitten met z'n tweeën. En dan de hondjes gewoon voor ons. Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker.

nog net geen Zero's Classics. Uit 1992 hoorde je de Red Hot Chili Peppers. Ja, je hebt vast wel een goede herinnering uit de Zero's die gewoon in je geheugen gebrand zit. Of dat nou een leuke avond is in de club waar je toen dacht de liefde van je leven te vinden. Of dat je een telefoontje kreeg die je leven op de positieve kant als een malle veranderde. Ja, dat is wat ik zo meteen probeer terug te brengen tijdens de Zero's Classic. En deze week gaan we naar het jaar 2000. Dus rommel de herinneringen maar op uit het jaar 2000. Dat hoor je zo meteen na Avicii. Maar eerst heb ik Van Dikhout voor je. En teveel is niet genoeg.

wat ken jij nog van de Zero's? Is dat Hives? Is dat MSN? Of zijn dat de kledingstijlen van die tijd? Of is dat gewoon een herinnering die zo is ingebrand in je geheugen dat je hem niet kan vergeten? Of is dat nog beter de muziek van die periode? Dan heb je geluk, want daar gaan we namelijk even de focus op leggen voor deze aankomende 4 minuutjes. Deze week komen we aan in het jaar 2000, gewoon on the dot. Weet je wat wel een beetje het gek is aan deze plaat? De plaat had eigenlijk officieel nooit mogen bestaan. Toka's Miracle is namelijk een illegale bootleg die legaal werd gemaakt. Een Britse DJ, DJ Fimto uit Nottingham, die plakte in 1999 de a cappella vocalen van Coco's nummer I Need a Miracle op de beat van Fragma's Toka Me. Ja, gewoon voor de lol, in de clubjes. Maar die combi die sloeg zo hard aan bij het publiek dat platenlabel Positiva er niet meer omheen kon. Toevallig hadden zowel Fragma als Coco onder datzelfde platenlabel een contract. Dus maakten ze er een officiële release van. En het resultaat, een nummer 1 hit in Engeland. 2 weken op de troon, meer dan 700.000 verkochte exemplaren. En het was zelfs de 7e best verkopende single van heel 2000 in de UK. Nog even een leuk weetje, de instrumentale kant Toka Me, die komt dus van Fragma. Een Duitse trance act, geschreven door Ramon Zenker, die ook verantwoordelijk is voor de andere gouden ouwe, Samba de Janeiro van Bellini. En de vocalen van Coco die komen oorspronkelijk uit een nummer dat mede geschreven is door Rob Davis. Dat is dezelfde man die later Can't Get You Out of My Head van Kylie Minogue schreef. Dus al die herkenbare vocale hooks die je mee kan zingen, dat stamt allemaal eigenlijk uit 1997. En 20 jaar later is het nog steeds een garantie voor een dikke dansvloer. De Zero's Classics van deze week is Fragma en Toka's Miracle van Richard Durant. Even een inkomen ook alvast voor de 105 Weekend Mix zometeen. Here we go!

0: De Zero's Classic van 12 september 2026 is Toka Miracle van Fragma en Richard Durant. Heb je nou nog een Zero's Classic? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 500 538 of via haarlem105.nl/studio.
1: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekend Mix.
0: Ja, zijn we ready to party? Ben je al een beetje lekker aan het indrinken? En zit is verboden, hè? Dat weet je natuurlijk. Dit is 30 minuten lang.

0: dit was hem dan weer, de 105 weekendmix van 12 september 2026. Als je een weekendmix wilt terugluisteren, kan dat altijd via de Soundcloud van Haarlem 105 of haarlem105.nl/avonddienst. Even een stukje onder de tekst scrollen en dan staan de twee nieuwste weekendmixen daar. Het is 10 uur, dat betekent dat het voor mij over is voor deze week. Helaas, helaas, helaas. Maar ik stuur je gelijk door naar Hongkong. Naar Mark Scholz. En wat gaat hij voor je draaien? Soul, funk, hip-hop, jazz, disco, reggae. En andere soortige buitennissigheden die binnen deze genre passen. Maar ja, ook die genres, die moeten een beetje, ook die grenzen, die moeten ook een beetje overschreden worden. En daar is muziek heel nice voor. Bedankt heel erg voor het luisteren en ik zie je volgende week weer.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Budapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Prince and the Band. Er kwam een nieuw album van hem uit, 2 weken terug. Zo'n beetje timeless, met allemaal unreleased tracks uit de jaren 80, 90, 0, 10. Zeer, zeer cool. Ik zat 2 ballads op, die spoel ik door. Maar de rest allemaal vet en funky. Dit was Calabama. Prince album Timeless. Gaat opzoeken, staat gewoon op Spotify. Fijn dat je er bent. Zaterdagavond 10 uur geweest hier op 105. Funk, oldschool, hiphop, soul, disco. Alles wat ik maar kan pakken ga ik draaien in deze komende 2 uur van Hongkong Calling. Fijn dat je er bent. Dankjewel Jay voor de afgelopen 2 uur. En van Prince ga ik naar een overledene weer. Dat ga ik zo meteen doen. Cassandra Wilson overleden. Slechts 70 jaar oud was ze. Prachtige Go to Mexico komt eraan. Maar nu eventjes een protégé van Prince. Had het kunnen zijn. Hij komt ook uit Minneapolis. Andre Simone met deze Funk is Alive.

vind het echt haar beste track. Go to Mexico. Cassandra Wilson overleden 70 jaar oud slechts op 1 september. En dan hebben we wat oldschool doen uit 83. Cybertron met deze Clear.

Er waren in die tijd wel wat meer mensen die gebruik maakten van die track van Kraftwerk, de Hall of Mirrors. Dat is dat pingelgeluidje wat je hoort. Dit was Cybertron uit 1983, dus het is 43 jaar oud deze track. Clear. Heel cool hier op 105 luister je naar Hongkong Calling. Mark Scholz vanuit Hongkong, fijn dat je er bent. Tot middernacht ben ik er met allerlei soorten muziek in het genre van de soul, de funk, de hiphop en nou goed, de disco en weet ik veel allemaal weer. Ik heb deze track klaarstaan. Timbaland samen met Busta Rhymes en Method Man met Raise the Level. I'm coming baby like the big black kahuna. I wish you would have hunt me just a little sooner. Now rich, like silver spooner. Spooner. Now here's the finger, now I got to move ya. I wish you would've did that 2 years ago. Let me feel the body hit the skin, Joe. Now you see a brother making a little dough. I really hate the mess, but I love you, yo.

het aan mij of klinkt die een beetje zwaar? Ik zit hier gewoon te kijken. Het klinkt allemaal goed gewoon op het scherm. Als ik in mijn koptelefoon hoor, is hij wat brommende. David Ruffin, de voormalig zanger van The Temptations met zijn soloproject Wild Honey. Volgende track is van een wat recenter album van De La Soul. Ik draai veel De La Soul, maar dat ook gewoon erg cool is. Artificial Intelligence Mosaic Thump. Dat is een dikke jaar of 10 geleden, deze track Through Your City.

vorig jaar hier in Hongkong. Ik ben benieuwd wat er dit jaar gaat komen. Het is altijd wel begin december. Dat is nog maar 3 maanden weg. Maar ze doen al ontzettend lang om die lijst vrij te geven met wie er dan geboekt zijn. Ik heb ook het idee dat dat wat moeilijk is, want heel veel mensen hebben geen zin om naar Hongkong te komen. Je moet speciaal mensen deze kant op krijgen. Dus dat is even afwachten. Wat ik hier draaide was Sequences. Lempen, Ratrice, erg cool, gaan ze opzoeken. Mocht je ooit een keer ergens zien gaan optreden bij jou in de buurt, ga daarheen. Dit is Self-Titled, dat is een rapper en de track heet Forever.

Dit is ook zo'n gast van nu, Nick Hansen. Nick gewoon N-I-C, die brengt zoveel coole dingen uit. Geen albums, allemaal losse singles. Hij werkt met werkelijk alles en iedereen samen. Maar dit is weer eens een keertje een onder zijn eigen naam, Mojo. Zeer vet, dat basgitaartje, dat was toch goed, hè? Dit is ook hartstikke nieuw, de volgende. Dit is Rick Wilson. Ook weer Rick, maar dan zonder K. Dus je hebt Nick zonder K en Rick zonder K. Achter elkaar samen zet ik ze Pillar of Salt.

eventjes drie hartstikke nieuwe tracks hier op 105 met het programma Hong Kong Calling. I Got a Feeling. Het was Family Company en de man die daarvoor stond zingende. Dat was Sam Pounce. Hartstikke goed. En daar ga ik nu plaatsmaken voor het traditionele

0: We don't know where it came from. We can't imagine where it goes. Perhaps someday, when we understand a little more about how our own music affects us, we'll be ready to understand and communicate with creatures like it a little better.
1: Dit is het nieuwe Haarlem 105. Het is 11 uur. Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdsverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

En het is uur 2, Honkel Calling hier op 105. Tot middernacht ben ik nog bij je. Dit was D-Light met hun D-Light theme. Dat opende dat album van The World Clique, waar ook Grooves in de Hart op staat. Een hartstikke leuk album is dat. Ga verder met deze track van Chaka Khan. Vrij recentelijk was het, nou, althans, het was ook alweer 15 jaar geleden. En dat uitkwam Like Sugar.

0: Vroeger had je geen cd's die je kon branden. Je kon je klauwen branden aan de kolenkachel. Of je kuiten aan de uitlaat van je krijtler. Dat was vroeger.
1: Mark Scholz, Haarlem 105.
2: Do you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass?

Ontzettend gave track dit. Het moet eigenlijk langer doorgaan. Baseline van Mantronics. Dan ga ik verder met deze track van de Disposable Heroes of Hip Hop. The Sea, Language of Violence.

die ik vrij laat heb ontdekt. Hoe goed hij was, heb ik dus wat veel te laat gerealiseerd. En dit is een album wat hij vrij recentelijk uitbracht. Samen met Pete Rock, de grootheid, jawel. The Auditorium Volume 1. Ik hoop dus dat er een Volume 2 gaat uitkomen. Ja, die Pete Rock die deed natuurlijk ook dingen samen met CL Smooth. Maar ook heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld hier met dit.

Die Pete Rockert ook geweldig allemaal genomen zijn met Ini. En we ook gaan checken, dat heeft heel lang op de plank gelegen, onterecht. Maar goed, alles wat Pete Rock eigenlijk aanreikt is geweldig. Geweldig producer ook. En weer een track van de Jungle Brothers. Die gingen samenwerken met de Propeller Heads. Kun je die nog herinneren? Dat was ook zo'n formatie ergens eind jaren 90, begin jaren 0. Leuke track, You Want It Back.

eventjes gewoon zomaar een track van Sly and the Family Stone. If It Were Left Up To Me hier op 105. En dit geluid is... Rammelzee, zo heet het tegenwoordig echt. De track is Beat Bop

0: 5, maar dat vind ik niks. Ik moet gewoon de hele versie horen. En hij gaat volgens mij ook gewoon nog verder, hè, want wordt hij ook gewoon weggedraaid.
1: Dit is een lekkere track van Jordan Rakey. De track heet Trust hier op 105.

Lightning King zat eerst bij de Drifters. Ging toen solo aan de slag. Stand By Me, grote trek van hem. Maar dit is goed, hè. Supernatural Thing. Nou goed, het zit erop. Ik ga afscheid van je nemen. Dankjewel voor het luisteren. Fijne nacht. En volgende week ben ik er gewoon weer. Je kan alles terugvinden op haarlem105.nl bij Gemist of op mijn Mixcloud Mark Scholz, S-C-H-O-L-Z. Laatste track, Harold Melvin en The Blue Notes. Dit is Don't Leave Me This Way. De originele versie, niet die van de Communards of die van Thelma Houston of wie dan ook. Dit is de versie die je moet kennen, moet horen, moet luisteren. Vanavond ga je daarmee naar bed of misschien ga je nu nog wel uit. Kan ook, vind alles goed. Fijn dat je er was. Bye bye.

0: until we decided this. Was it over when the...
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 talent.
4: Ja, goed.

Just Might, Bruno Mars. Zo, hey, goedenacht allemaal. Welkom bij Marnix in de Nacht hier op Haarlem 105. Zondag 13 september alweer. Komende uur ga ik lekker plaatjes voor je draaien. En gaan we het om half één gaan we het natuurlijk hebben over Rock'n'Roll Reloaded item. Zet ik 3 platen voor je klaar. Eentje uit de 80's, eentje uit de 90's en eentje uit de Zero's. 3 rockplaten mag ik wel vertellen. Want ja, het heet niet voor niks Rock'n'Roll Reloaded. Nou, hoe dan ook. Er komen genoeg heerlijke platen aan. Waaronder deze heerlijke gitaarplaat van Kensington. Geniet van War.

Somber, My Body Isn't Ready. Even wat lokaal nieuws. In Heemstede staat het oude postkantoor. En dat blijft een monumentaal pand. De nieuwe eigenaar wilde het met een ander plan laten slopen. Maar de college heeft besloten dat het pand nog steeds een waardevol onderdeel is van het lokale erfgoed van Heemstede. En moet daarom behouden blijven. Dus ja, als jij denkt, ja, dat vond ik ook een mooi gebouw, dan ben je het waarschijnlijk eens met deze beslissing. Wij gaan verder met het plaatjes draaien. Zometeen nog Bastille, maar ook deze komt nog langs. Zo. Maar ja, dat gebouw in Heemstede is dus gesaved. En ja, wij gaan ook verder met Save My Soul, Bastille.

Home, Somio. Hey, zometeen is het tijd voor Rock'n'Roll Reloaded om 20:30. En ik heb een paar heerlijke platen voor je klaarstaan, hoor. Wil je vast even een voorproefje? Ik heb onder andere deze klaarstaan. Ja, weet je, denk ik wel wat om gaat. Deze komt er ook nog aan. Weet je ook wel hoe laat het is. Hey, en daarvoor starten we nog met iemand die op zijn 18e leeftijd voor het eerst voor slechts $1 zijn eerste platencontract tekende. Ja, wie zal dat toch zijn? Nou, wie weet, weet je het al. Zometeen om 20:30, Rock'n'Roll Reloaded. Maar nu eerst nog even lekkere nachtplaten. Dirty Cash, Money Talks. Let's go.

latest release. Galilei, featuring Brain Christopher. Genoeg met die dansplaten. Gitaren uit het stof. We gaan eens even richting de gitarenmuziek. Zometeen om 30:30 Rock'n'Roll Reloaded. 3 platen, 80s, 90s en zeros. En om erin te komen, eerst even Oasis met deze heerlijke klassieker, Wonderwall.

klanken van de mannen van Oasis. Was het nou Noel Gallagher of Liam Gallagher? Nou ja, ligt er een beetje aan wanneer je luistert. Tijd voor Rock and Roll Reloaded. Rock and Roll Reloaded. Ja, Rock'n'Roll Reloaded. Het is drie platen uit de 80's, uit de 90's en uit de Zero's. Drie rockplaten wel te verstaan. Hey, die man die dus op 18-jarige leeftijd een contract tekende voor $1 was Bryan Adams. Daar gaan we zo meteen mee beginnen. En het nummer waar ik mee start dan komt in 1983. En het refrein kwam een beetje voort uit... Nou ja, je hebt het me vaker horen zeggen. Heel veel nummers, mooie nummers ontstaan uit gekloipe gitaar. Maar ook het gemompel van de zanger, in dit geval Brian. Het gemompel, dat was uiteindelijk waar co-auteur Jim Vallance... die luisterde dat terug en die dacht... Hey, zei nou, cuts like a knife. Dat werd uiteindelijk gewoon onderdeel van het refrein. Dus ja, zo zie je maar weer. Gewoon blijven proberen en wie weet rolt er wat uit. Heerlijke hit, Cuts Like a Knife van Bryan Adams. Geniet ervan uit 1983.

Cuts Like a Knife. Bryan Adams. Heerlijke stem heeft deze man toch. 1983. Schieten 10 jaar verder in de tijd naar Pearl Jam. En je hoort ze bijna jammen op de achtergrond. Pearl Jam kwam met het album 10 in 1991. Met een wijze grote hit op Jeremy, Even Flow and Alive. En met die heerlijke stem van Eddie Vedder. Een diepe en baritonstem van hem. Hebben ze ook dit nummer geschreven in 1993. Go. Van Pearl Jam dus. Werd in Amerika een flop, maar bij ons een bescheiden hitje.

Woo, Go van Pearl Jam. Nou, kom er even bij. Je hebt niet heel lang meer hoor, want we gaan meteen weer door. We gaan naar 2001. In 2001 kwam Muse uit met Origin of Symmetry. Een fantastisch tweede album. Met daarop Plug-in Baby. En Plug-in Baby, de titel van dat liedje, ja, is een heel fantastisch lied. Maar de titel komt eigenlijk gewoon uit een speelgoedgids. Uit een catalogus, Argus Catalogus. Hoe je het ook zegt. Een bekende Britse winkelgids is dat. Hey, en Plug-in Baby begint met een fantastische gitaarriff. Uitgekozen tot beste gitaarriff van het 21ste eeuw. Door Total Guitar destijds. Nou ja, hoe dan ook. Het is een fantastisch nummer. Ga ervan genieten. De derde van Rock'n'Roll Reload uit 2001. Van het album Origin of Symmetry. Muse met Plug-in Baby.

Stevie and Sly, Young Gun en Silver Fox. Zo. Hey, als jij morgen nou niks te doen hebt en je bent op zoek naar wat te doen in regio Haarlem, dan kan je bijvoorbeeld naar de Open Monumentendagen. Ongeveer 65 historische monumenten zetten hun deuren open voor publiek. Ja, misschien kan je in Heemskerk ook wel naar het oude postkantoorgebouw. Nou, wie weet. Ook het Fortenfestival is gaande. Unieke historische locaties zoals bunkers en verdedigingswerken zijn open voor bezoek. En ook wordt er gezongen het Kinderkorenlint. Met Kinderkorenlint in de binnenstad. Diverse kinderen, jeugdkoren treden daarop. Nou ja. Dus wie weet, als jij denkt ik wil mijn zondag lekker in Haarlem besteden. Er is genoeg te doen. We hebben nog het laatste kwartiertje zitten we in van Marnix in de Nacht hier op Haarlem 105. Ja, we gaan verder met December 6, 1963.

Ja, misschien ga je er een fantastische nacht van maken. En ze maken ze daar ook liedjes van. Wie weet, wie weet, wie weet. Dit uur zit er eigenlijk op. Dit was Marnix in de Nacht hier op HLM 105. Ik hoop dat je een fantastische nacht aan het hebben bent. Of nog gaat hebben. Of misschien is dit wel het einde van je nacht. Hoe dan ook. Het is het weekend. En misschien is dit wel het weekend waar ze nog lang over gaan praten. Hoe dan ook. Ik wens je een fantastische zondag nog. En we gaan eruit met The Weekend Train.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. En tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

0: is 105. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is